0: onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en...

Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servifret.

0: Haagse nieuws van 12 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De waterzuiveringsinstallatie op Terra Cora wordt gerenoveerd. Na de renovatie wordt water met ultraviolet licht van bacteriën gezuiverd. Het water is niet geschikt om te drinken, maar wel voor de landbouw. Boeren in Bandabouw krijgen daardoor goedkoper water dichter bij huis. Zo dalen hun transport- en productiekosten en kan de lokale voedselproductie groeien. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur waarschuwt voor het illegale gebruik van gif. Recent zijn 6 beschermde warawara's gestorven, onder wie 3 jongen. Het gif wordt soms gebruikt tegen zwerfhonden, maar verspreidt zich door de voedselketen. Het vormt een gevaar voor wilde dieren, huisdieren en mensen. De overheid roept op geen gif buiten achter te laten. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers houden rekening met een renteverhoging om de inflatie door hogere energieprijzen te bestrijden. Dat zou de eerste rentewijziging zijn onder voorzitter Kevin Warsh, gekozen door president Trump. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten al ongeveer 38 miljard dollar gekost. Dat schat het onafhankelijke Congressional Budget Office op verzoek van het Amerikaanse congres. De militaire operatie heeft ook de Amerikaanse munitievoorraden geraakt. Vooral die van Patriot luchtverdedigingsraketten. Aanvullen duurt minstens 5 jaar. Nieuwe Amerikaanse cryptowetgeving is dinsdag gestrand in het congres. Het voorstel kreeg te weinig stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van digitale activa. De bitcoin zakte tot 5,3% naar $74.910, het laagste niveau sinds juni. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De waterzuiveringsinstallatie op Terra Cora wordt gerenoveerd. Na de renovatie wordt water met ultraviolet licht van bacteriën gezuiverd. Het water is niet geschikt om te drinken, maar wel voor de landbouw. Boeren in Bandabouw krijgen daardoor goedkoper water dichter bij huis. Zo dalen hun transport- en productiekosten en kan de lokale voedselproductie groeien. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur waarschuwt voor het illegale gebruik van gif. Recent zijn 6 beschermde warawara's gestorven, onder wie 3 jongen. Het gif wordt soms gebruikt tegen zwerfhonden, maar verspreidt zich door de voedselketen. Het vormt een gevaar voor wilde dieren, huisdieren en mensen. De overheid roept op geen gif buiten achter te laten. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers houden rekening met een renteverhoging om de inflatie door hogere energieprijzen te bestrijden. Dat zou de eerste rentewijziging zijn onder voorzitter Kevin Warsh, gekozen door president Trump. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten al ongeveer 38 miljard dollar gekost. Dat schat het onafhankelijke Congressional Budget Office op verzoek van het Amerikaanse congres. De militaire operatie heeft ook de Amerikaanse munitievoorraden geraakt. Vooral die van Patriot luchtverdedigingsraketten. Aanvullen duurt minstens 5 jaar. Nieuwe Amerikaanse cryptowetgeving is dinsdag gestrand in het congres. Het voorstel kreeg te weinig stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van digitale activa. De bitcoin zakte tot 5,3% naar $74.910, het laagste niveau sinds juni. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De waterzuiveringsinstallatie op Terra Cora wordt gerenoveerd. Na de renovatie wordt water met ultraviolet licht van bacteriën gezuiverd. Het water is niet geschikt om te drinken, maar wel voor de landbouw. Boeren in Bandabouw krijgen daardoor goedkoper water dichter bij huis. Zo dalen hun transport- en productiekosten en kan de lokale voedselproductie groeien. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur waarschuwt voor het illegale gebruik van gif. Recent zijn 6 beschermde warawara's gestorven, onder wie 3 jongen. Het gif wordt soms gebruikt tegen zwerfhonden, maar verspreidt zich door de voedselketen. Het vormt een gevaar voor wilde dieren, huisdieren en mensen. De overheid roept op geen gif buiten achter te laten. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers houden rekening met een renteverhoging om de inflatie door hogere energieprijzen te bestrijden. Dat zou de eerste rentewijziging zijn onder voorzitter Kevin Warsh, gekozen door president Trump. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten al ongeveer 38 miljard dollar gekost. Dat schat het onafhankelijke Congressional Budget Office op verzoek van het Amerikaanse congres. De militaire operatie heeft ook de Amerikaanse munitievoorraden geraakt. Vooral die van Patriot luchtverdedigingsraketten. Aanvullen duurt minstens 5 jaar. Nieuwe Amerikaanse cryptowetgeving is dinsdag gestrand in het congres. Het voorstel kreeg te weinig stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van digitale activa. De bitcoin zakte tot 5,3% naar $74.910, het laagste niveau sinds juni. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De waterzuiveringsinstallatie op Terra Cora wordt gerenoveerd. Na de renovatie wordt water met ultraviolet licht van bacteriën gezuiverd. Het water is niet geschikt om te drinken, maar wel voor de landbouw. Boeren in Bandabouw krijgen daardoor goedkoper water dichter bij huis. Zo dalen hun transport- en productiekosten en kan de lokale voedselproductie groeien. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur waarschuwt voor het illegale gebruik van gif. Recent zijn 6 beschermde warawara's gestorven, onder wie 3 jongen. Het gif wordt soms gebruikt tegen zwerfhonden, maar verspreidt zich door de voedselketen. Het vormt een gevaar voor wilde dieren, huisdieren en mensen. De overheid roept op geen gif buiten achter te laten. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers houden rekening met een renteverhoging om de inflatie door hogere energieprijzen te bestrijden. Dat zou de eerste rentewijziging zijn onder voorzitter Kevin Warsh, gekozen door president Trump. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten al ongeveer 38 miljard dollar gekost. Dat schat het onafhankelijke Congressional Budget Office op verzoek van het Amerikaanse congres. De militaire operatie heeft ook de Amerikaanse munitievoorraden geraakt. Vooral die van Patriot luchtverdedigingsraketten. Aanvullen duurt minstens 5 jaar. Nieuwe Amerikaanse cryptowetgeving is dinsdag gestrand in het congres. Het voorstel kreeg te weinig stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van digitale activa. De bitcoin zakte tot 5,3% naar $74.910, het laagste niveau sinds juni. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: laatste nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De waterzuiveringsinstallatie op Terra Cora wordt gerenoveerd. Na de renovatie wordt water met ultraviolet licht van bacteriën gezuiverd. Het water is niet geschikt om te drinken, maar wel voor de landbouw. Boeren in Bandabouw krijgen daardoor goedkoper water dichter bij huis. Zo dalen hun transport- en productiekosten en kan de lokale voedselproductie groeien. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur waarschuwt voor het illegale gebruik van gif. Recent zijn 6 beschermde warawara's gestorven, onder wie 3 jongen. Het gif wordt soms gebruikt tegen zwerfhonden, maar verspreidt zich door de voedselketen. Het vormt een gevaar voor wilde dieren, huisdieren en mensen. De overheid roept op geen gif buiten achter te laten. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers houden rekening met een renteverhoging om de inflatie door hogere energieprijzen te bestrijden. Dat zou de eerste rentewijziging zijn onder voorzitter Kevin Warsh, gekozen door president Trump. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten al ongeveer 38 miljard dollar gekost. Dat schat het onafhankelijke Congressional Budget Office op verzoek van het Amerikaanse congres. De militaire operatie heeft ook de Amerikaanse munitievoorraden geraakt. Vooral die van Patriot luchtverdedigingsraketten. Aanvullen duurt minstens 5 jaar. Nieuwe Amerikaanse cryptowetgeving is dinsdag gestrand in het congres. Het voorstel kreeg te weinig stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van digitale activa. De bitcoin zakte tot 5,3% naar $74.910, het laagste niveau sinds juni. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De waterzuiveringsinstallatie op Terra Cora wordt gerenoveerd. Na de renovatie wordt water met ultraviolet licht van bacteriën gezuiverd. Het water is niet geschikt om te drinken, maar wel voor de landbouw. Boeren in Bandabouw krijgen daardoor goedkoper water dichter bij huis. Zo dalen hun transport- en productiekosten en kan de lokale voedselproductie groeien. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur waarschuwt voor het illegale gebruik van gif. Recent zijn 6 beschermde warawara's gestorven, onder wie 3 jongen. Het gif wordt soms gebruikt tegen zwerfhonden, maar verspreidt zich door de voedselketen. Het vormt een gevaar voor wilde dieren, huisdieren en mensen. De overheid roept op geen gif buiten achter te laten. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers houden rekening met een renteverhoging om de inflatie door hogere energieprijzen te bestrijden. Dat zou de eerste rentewijziging zijn onder voorzitter Kevin Warsh, gekozen door president Trump. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten al ongeveer 38 miljard dollar gekost. Dat schat het onafhankelijke Congressional Budget Office op verzoek van het Amerikaanse Congres. De militaire operatie heeft ook de Amerikaanse munitievoorraden geraakt. Vooral die van Patriot luchtverdedigingsraketten. Aanvullen duurt minstens 5 jaar. Nieuwe Amerikaanse cryptowetgeving is dinsdag gestrand in het congres. Het voorstel kreeg te weinig stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van digitale activa. De bitcoin zakte tot 5,3% naar $74.910, het laagste niveau sinds juni. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Ik ben Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Nederland haalt de banden aan met Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba verder aan. Dat zegt vertegenwoordiger Gerbert Kunst. Het kabinet Jetten wil meer samenwerking en vanaf november jaarlijks een koninkrijkstop houden. Voor het fonds Carry Food Fund is 18 miljoen euro gereserveerd. Vanaf het vierde kwartaal krijgen ondernemers leningen om de lokale voedselproductie te stimuleren. De waterzuiveringsinstallatie op Terracora wordt gerenoveerd. Na de renovatie wordt water met ultraviolet licht van bacteriën gezuiverd. Het water is niet geschikt om te drinken, maar wel voor de landbouw. Boeren in Bandabouw krijgen daardoor goedkoper water dichter bij huis. Zo dalen hun transport- en productiekosten en kan de lokale voedselproductie groeien. Dan nog internationaal nieuws. Bij het instorten van een flatgebouw in Gaza zijn minstens 20 mensen omgekomen, onder wie 5 kinderen. 14 mensen raakten gewond en minstens 100 anderen worden vermist. Volgens de Palestijnse burgerbescherming was het gebouw beschadigd geraakt door Israëlische aanvallen. De Europese Unie wil meer handel via de landen in de zuidelijke Caucasus en Centraal-Azië. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag. De zogenoemde middencorridor verbindt China en Centraal-Azië met Europa. De EU houdt hierover een top met de premier van Bulgarije. Wanneer die plaatsvindt is nog onduidelijk. Saoedi-Arabië verkoopt meer ruwe olie die net buiten de straat van Hormuz kan worden opgehaald. De Oost-West-pijpleiding van het land werd gesloten na een droneaanval. Staatsbedrijf Aramco verkocht deze week ongeveer 20 miljoen vaten aan Aziatische raffinaderijen. Het is onduidelijk wanneer de leiding weer opengaat. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
4: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
5: We hebben allemaal een beetje magie.

0: gratis.
1: Hey Vincent! Van VincentStens.com.
0: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Jeremy Kesseler.
4: Ja hoor, het is weer tijd voor een nieuwe werkdag.
5: Paradise FM. Zo, dat is heerlijk wakker worden. Met een smaakvol ontbijtje en jullie lekkere muziek. Zo fijn. Bedankt, hey Jeremy.
2: De Paradise FM ochtendshow.
4: Wel, heb ik jou daar. Is het alweer woensdag, 16 september... met ABC, The Look of Love en This is Level 42. Bon dia, bon dia.

is dit absoluut de juiste energie voor je woensdagochtend. Daar gaan we. Je nieuwe werkdag, 16 september. Jeremy hier aan deze kant van de radio. Jij daar. En ik vind het fijn. Tot 10 uur de ochtendshow. Zonder Nelly die nog lekker met van vakantie is. Wel op afstand ook het nodige nieuws aanlevert. En meedenkt in ieder geval. Hè, altijd de steun en toeverlaat. En dat alles met goede muziek zorgt ervoor dat we deze ochtend wel doorkomen samen, toch? Hè? Level 42, ABC. Zometeen veel meer lekkers onderweg. Het is vandaag woensdag. Dus dan hoor je ook een nieuw werkwoord van de week over 10 minuten. Even een relativerend moment om gewoon rustig deze dag te beginnen. Toch even de serieuze zaken die mij deze nacht zijn opgevallen, die ik met je wil delen. Waaruit blijkt dat Europa meer op eigen benen wil staan als het om veiligheid gaat. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft daarom voorgesteld een Europese Veiligheidsraad op te richten. Met onder meer het Verenigd Koninkrijk, Canada, Noorwegen en Oekraïne. Die moet naast de NAVO bestaan en sneller kunnen reageren als een Europees land zich bedreigd voelt. Aanleiding zijn onder meer de Russische provocaties, drones, cyberaanvallen en de sabotages van de laatste tijd. En von der Leyen wil daarnaast de samenwerking met Canada ook flink gaan uitbreiden. Het is ook opvallend wat er vannacht is gebeurd terwijl je lekker lag te slapen. Wat blijkt? Japan heeft inmiddels meer dan 100.000 mensen van 100 jaar of ouder. Het zijn er 107.677 om precies te zijn. En ook opvallend, 88% daarvan is vrouw. Nou ja, goed, tot zover het goede nieuws. Terwijl Japanners steeds ouder worden, worden er steeds minder kinderen geboren. En daardoor zijn er minder mensen aan het werk, terwijl de kosten voor pensioenen en zorg juist oplopen. Japan die krijgt dus steeds meer 100-jarigen en steeds minder mensen om ervoor te betalen. Dus op die leeftijd is denk ik even de rekening delen. Misschien sowieso geen goed idee als je dit allemaal zo hoort. Hè? En Singapore, ja, helemaal ook aan de andere kant van de wereld, heeft een opvallend wapen gevonden in de strijd tegen het eindeloos scrollen op je telefoon. Ze gaan mensen betalen, let op, om een boek te lezen. Ja, wie meedoet aan de campagne kan punten verdienen door dagelijks minstens 15 minuten te lezen. En die punten kun je vervolgens inwisselen voor kleine beloningen. Maar het idee erachter is heel serieus. Hè? Singapore maakt zich zorgen over het zogenaamde doomscrollen. Steeds maar weer door filmpjes en nieuwsberichten blijven gaan, terwijl je eigenlijk al lang had moeten stoppen. En lezen moet mensen helpen hun aandacht weer wat langer bij één ding te houden. En 15 minuten per dag, ja, weet je, dat zou toch moeten lukken? Misschien moeten ze het hier op Curaçao ook invoeren. Dan krijg je eindelijk betaald voor iets waar we hier sowieso goed in zijn, hè? Rustig de tijd nemen. Alleen, ja, bij ons duurt 15 minuten natuurlijk gewoon een half uur, hè? Duidelijk, ja.

0: Ze nemen je onder je hoede, hè? Deze mannen van Shepherd en Coming Home by Paradise. Het is woensdagmorgen, het is bijna 6:55.
1: Het werkwoord van de week. Herkenbaar voor de werkvloer en onze eilandmentaliteit.
0: Ja, weer typisch zo eentje om rond deze tijd. 6:50, 7:55. Iets om je dag goed te beginnen. Vooral eens even te realiseren om je niet zo druk te maken. Want met het werkwoord van deze week, nou weet je zeker dat het allemaal wel uiteindelijk goed komt. Het werkwoord is namelijk nastarten. En het betekent als na 2 of 3 pogingen echt op weg raken, omdat je bij iedere poging ontdekt dat je nog iets bent vergeten. Nou ja. Als voorbeeld kan ik je melden. Ik zat al in de auto, maar moest nog 2 keer naar binnen. Ik was vanmorgen behoorlijk aan het nastarten. Nou, nastarten begint meestal bij de sleutels, daarna volgt de waterfles en precies wanneer je denkt dat je alles hebt, dan ligt je telefoon nog op tafel. Oeps, het is geen slechte start. Sommige ochtenden beginnen gewoon pas bij de 3e poging, hè?
1: Je start.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn

0: half zeven.
1: 18 miljoen euro voor lokale voedselproductie en ondernemers. Nederland wil de banden met Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de Bes-eilanden verder aanhalen. Dat zei vertegenwoordiger van Nederland Gerbert Kunst tijdens de Prinsjesdagreceptie in Willemstad. Het kabinet Jetten wil meer samenwerking. En vanaf november jaarlijks een Koninkrijkstop organiseren. Ook komt er 18 miljoen euro beschikbaar voor het Kari Food Fund om lokale voedselproductie op de eilanden te stimuleren. Vanaf het vierde kwartaal kunnen ondernemers daarvoor de eerste leningen krijgen. Nederland blijft daarnaast investeren in jonge ondernemers en lokale maatschappelijke organisaties. Laurens Warnink wordt per 1 januari volgend jaar directeur van het kabinet van de gouverneur van Curaçao. Hij volgt de huidige leiding op en wordt daarmee verantwoordelijk voor de organisatie die de gouverneur ondersteunt bij zijn taken op lands- en koninkrijksniveau. Warnink heeft ruime ervaring binnen het openbaar bestuur op de eilanden. Hij volgde zijn middelbare opleiding aan het Radulfus College en was tussen 2009 en 2015 al plaatsvervangend directeur van het kabinet van de gouverneur van Curaçao. Sindsdien is hij directeur van het kabinet van de gouverneur van Aruba. En tot zover. Dit en meer lees je in de Paradise FM-app.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Dat begint lekker op tijd, hè? Die woensdagochtend drukte. Natuurlijk op de weg naar Westpunt richting Poenda tot Caminda San Willy Brodus. Daar inmiddels al 10 minuutjes vertraging. Ik wens je sterkte met deze ochtend lekker op tijd op je bestemming aankomen.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Je ochtend is compleet met het laatste nieuws. In de ochtendshow staan we daar boordevol van. Ik sla de kranten zometeen samen met je open. Na deze plaat, Disco, D-I-S-C-O, Dan Harmon. I Can Dream About You.

0: Al een hele tijd heeft Paradise FM op vrijdagavond Disco Inferno vanaf 7 uur. Maar ook op zaterdag, hè. Dan hoor je dit soort lekkere uitgangsplaatjes van destijds. Dan Harmon, I Can Dream About You. Heerlijk. Ja, dat is wel lekker, dat weekendgevoel wat je dan weer helemaal in je lijf hebt zitten, hè.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Op je woensdagmorgen praten we hierbij en we zijn weer lekker op tijd. Tegen 21:50 dan hebben we de kranten hiervoor. Die slaan we open. Beschouwend met Nelly Rossa normaal gesproken. Maar die is even lekker van een paar dagen vrij aan het genieten. En daarom krijg je van mij de laatste krantartikelen. Samengevat, beschouwend, soms voorzien van een mening. Soms voorzien van gewoon een terechte vraag. Maar soms ook gewoon totaal onafhankelijk. Ja, probeer het een beetje in balans te houden. Benieuwd wat je ervan vindt. Curaçao krijgt samen met Aruba en Sint Maarten 2 jaar extra om de hervormingen uit het landspakket uit te voeren. En de samenwerking met Nederland loopt daardoor niet tot 2027, maar tot 2029. Ruim 30 miljoen euro wordt doorgeschoven na de laatste 2 jaar. Nou, het geld is bedoeld voor hervormingen op terreinen als overheidsfinanciën, de publieke sector, belastingen, arbeidsmarkt, zorg, onderwijs en de rechtsstaat. En Nederland blijft daarbij technische ondersteuning en toezicht bieden. Extra tijd kan natuurlijk verstandig zijn, want zulke hervormingen zijn ingewikkeld en vragen voldoende deskundigheid en capaciteit. Maar uitstel mag natuurlijk geen doel op zichzelf worden. Hè. De landspakketten bestaan sinds 2021 en inwoners mogen inmiddels concrete resultaten verwachten, als je bijvraagt. In het artikel wordt ook

Het Antilliaans Dagblad dat de verlenging daarom vooral is om nieuwe kansen om achterstanden in te halen. En of dat lukt, hangt af van duidelijke prioriteiten, openheid over de voortgang en de bereidheid van de landen zelf om verantwoordelijkheid te nemen. De krant schrijft ook over waterzuiveringsinstallatie bij Terra Cora. De overheid die wil dat renoveren en opnieuw in gebruik nemen. Sinds 2019 is het al buiten werking, maar het moet straks gezuiverd afvalwater leveren voor de landbouw op Bandenbouw. Nou, dat water is niet geschikt om te drinken, maar kan wel worden gebruikt voor irrigatie. En voor boeren betekent dit een betrouwbare watervoorziening, lagere transportkosten en minder afhankelijkheid van regen. Vooral tijdens de droge periode. En dat is mooi, dat is goed natuurlijk. Een logische stap klinkt dit, de renovatie. Alleen, of dat genoeg is, de echte uitdaging wordt om de installatie goed te onderhouden en blijvend operationeel te laten. Nou, pas wanneer de boeren daadwerkelijk op het water kunnen rekenen, wordt de renovatie eigenlijk meer dan een technisch project. Hè. En een plan voor extra bedden in de kortdurende zorg is vastgelopen. Het Curaçao Medical Center, de Sociale Verzekeringsbank, de zorginstelling Bethesda en het ministerie van Volksgezondheid hebben geen akkoord bereikt over de uitvoering en financiën. Daardoor is een eerder gereserveerde investering ingetrokken. En de behoefte blijft ondertussen bestaan. Extra bedden zijn nodig voor patiënten die geen ziekenhuiszorg meer hebben, maar nog niet naar huis kunnen. En ja, dat uitblijven van de oplossing raakt dus niet alleen deze patiënten, maar ook de doorstroming in het ziekenhuis. Minister Javier Silvania wil nu eerst duidelijkheid over de werkelijke kosten en de tarieven van de zorgaanbieders. En natuurlijk, dat is verstandig. Maar ja, kostenonderzoek mag geen nieuwe reden zijn voor vertraging. Hè. De overheid mikt op een oplossing voor einde dit jaar. Nou, het mislukken van dit plan zijn vooral duidelijke afspraken, verantwoordelijkheden en geloofwaardige planning nodig, lijkt mij. Tot zover de kranten vandaag. En dat betekent dat we de weg vrijmaken naar deze luchters. Iets lekkers ook, een lunch bij restaurant Lemongrass op Blue Bay. Het is te verdienen, een bon te waarde van 50 gulden. In welk dier hoor je hier? Ik heb zo meteen het geluid voor je van deze 16 september. Welk dier zoeken we vandaag? Houd WhatsApp bij de hand.

0: Kid Rock, All Summer Long. De goede energie toch, zo op jouw woensdagochtend. Ja toch, als je er nog niet lekker in zit, dan is het nu wel tijd voor een spelletje.
1: Welk dier gooi je hier?
0: 7:10 is het bijna. Zit je er klaar voor? Ja, de oren gespitst. Niet te weinig, niet te veel afleiding om je heen. Rustig de aandacht voor het geluid, voor het dier dat ik je ga laten horen. Nou, ik heb hier een waardebon van 50 gulden voor een lunch bij restaurant Lemongrass op Blue Bay. En die kun je verdienen als je dat dier raadt. Maar natuurlijk ook voor de eer hartstikke leuk om mee te doen. Het meest simpele spelletje van de Curaçaose Radio. Maar hij lijkt ogenschijnlijk simpel.
1: Welk dier gooi je hier?
0: Patverdorie zeg. Zal ik maar meteen even een kleine hint geven? Als jij WhatsApp er al bij pakt, 675-1031. Of gebruik de Paradise FM app voor welk dier gooi je hier om het antwoord in te zenden. Ik geef een tip op dit geluid. Ik heb scherpe klauwen en een haaksnavel. Dat is hem. Dus ik heb scherpe klauwen en een haaksnavel. En hij kan ook urenlang boven de grond zweven trouwens.

0: Welk dier hoor je hier? We zoeken een dier. Weet je wat? Ik laat hem gewoon nog een keer horen.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Oh, wacht even. Dat is niet een dier. Dit is een dier. Ja. Mijn gezichtsvermogen is vele malen scherper dan dat van een mens. Dus ja, kom er maar eens even mee door wat dat is. 675-1031. 675-1031. Even kijken of dit gaat lukken. Een hoop antwoorden komen binnen. Lisanne, Johan, Bas, Luc. Dit is even gewoon een spontaan momentje. Om eens even te kijken of dit gaat lukken.
2: Hallo.
0: Hallo, wie is dit aan de andere kant van de telefoon?
2: Mijn naam is Gabriella.
0: Hallo Gabriella, wat klink jij ontzettend lief vanochtend. Ben je goed wakker geworden?
2: Ja.
0: Kijk eens aan. En jij wil meedoen met een spelletje?
2: Ja.
0: Oké, nou gaan we hem nog een keer spelen dan. Officieel komt hij aan, hè? Komt hij aan.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Het is belangrijk dat we even de goede vorm erin hebben, Gabriella. En dan laat ik het dier nog een keer horen. Daar komt hij aan. Maar ja, wat is het dan? Jij weet het, denk ik, hè?
2: De arend.
0: De arend, ja. Woehoe! Hoor je hoe blij ik wel voor je ben?
2: Dankjewel.
0: Ja, je hebt het helemaal goed. Pas bien. Heb je het helemaal zelf bedacht?
2: Ja.
0: Of zit er toch iemand stiekem bij je in de auto die heeft meegedacht?
2: Nee, want ik dacht dat is de voice van een arend.
0: Ja, precies. Dit is hem, hè? We kregen ook buizerd binnen en een papegaai zelfs en een havik, maar dat waren het allemaal niet. Zeg, ik heb hier een bon voor jou liggen. Dat klinkt ogenschijnlijk misschien voor jou minder interessant, maar die kun je meenemen naar restaurant Lemongrass en dan kun je daar lekker gaan lunchen, kun je uitkiezen wat je wil.
2: Oké, dankjewel.
0: Dat is toch leuk, hè?
2: Ja.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Ontdek de toekomst van woningen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

0: Esmee Grijmans met het nieuws. Laurens Warnink wordt vanaf 1 januari volgend jaar directeur van het kabinet van de gouverneur van Curaçao. Hij volgt de organisatie op die de gouverneur ondersteunt bij zijn taken op koninkrijks- en landsniveau. Warnink was eerder plaatsvervangend directeur op Curaçao. Hij is nu directeur van het kabinet van de gouverneur van Aruba. Nederland haalt de banden aan met Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba verder aan. Dat zegt vertegenwoordiger Gerbert Kunst. Het kabinet Jetten wil meer samenwerking en vanaf november jaarlijks een koninkrijkstop houden. Voor het fonds Carry Food Fund is 18 miljoen euro gereserveerd. Vanaf het vierde kwartaal krijgen ondernemers leningen om de lokale voedselproductie te stimuleren. Dan nog internationaal nieuws. Op het Malieveld in Den Haag is het kort onrustig geweest na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem 25 jaar cel op voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Demonstranten sprongen op een politiebusje en gooiden met voorwerpen. Later keerde de rust terug. De hoofdeconoom van Rabobank, Otto Raspe, verwacht niet dat het kabinet de beoogde structurele economische groei van 1,5% per jaar haalt met de huidige investeringen. Volgens Raspe is daarvoor jaarlijks gemiddeld 20 miljard euro nodig voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie noemt de Europese plannen voor een minimumleeftijd voor sociale media een zeer goede ontwikkeling. De Europese Commissie wil een verbod tot 13 jaar en geen persoonlijke accounts tot 15 jaar. Tussen 13 en 15 jaar zouden alleen door ouders beheerde mini-accounts mogen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM.
1: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Ja, de laatste nieuws in de gratis Paradise FM app dus, inderdaad. En dit is het verkeer. Er zijn best wel wat vertragingen natuurlijk. Dagelijks, die hoeven niet allemaal op te noemen. Die mogen duidelijk zijn. Het zijn er meer dan 6 op dit moment. Deze zijn langer dan 9 minuten op de Krakkersbaaiweg richting Salinja. Vanaf kruispunt Kaai en Navigator tot Roysand toe. 15 minuten. Op de weg naar Santa Catarina richting Santa Rosa. Dat is vanaf kruispunt Kaai en Fagot. 9 minuten langzaam rijden.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
4: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Jeremy Kesseler.
2: Deze dame wil je er toch bij hebben. Whitney Houston.
8: Yo, Stefan hier. Keep it going.

12-jarige s'avonds in bed. Ik woonde nog in Nederland. Had een 27 MC bakkie, breakie. En het was s'avonds later rond een uur of 11. Ja, als 12-jarige is dat laatste avond, zodat je nog de volgende dag naar school moet. En daar had ik altijd wat muziek op mijn oortjes. Dat was vooral dit soort jaren 80 rock. Zeker deze van Van Halen. Why Can This Be Love? Het is 13 over 7. Je woensdagochtend is lekker in volle gang. Kijk even achter me. Ja, het rijdt wat langzamer op de Koningin Julianabrug. De Schottengatweg West hier achter mij, die rijdt allemaal nog lekker door. Hopelijk kom jij ook lekker op tijd zonder problemen op je bestemming aan. En daar zit je lekker in de flow vanochtend. Nou, in die flow met de beste muziek. Mark Anthony dadelijk, Rihanna, neem ik je natuurlijk even mee in het laatste nieuws. En wat mij allemaal is opgevallen eigenlijk, zeker online. Nou, iets wat ook mij persoonlijk nog steeds raakt, is dat nieuws in Overasselt in Nederland. De 14 verdachten van dat geweld daar, die blijven nog zeker 90 dagen vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bepaald. Er zijn zo'n 34 mensen in totaal opgepakt. Hè, schietpartij geweest een paar weken geleden. Mijn broer woont daar aan de hoek, mijn moeder in het dorp. En die zwaar bewapende mannen die gingen daar door het dorp heen en schoten de 51-jarige beveiliger dood. De verdachten worden onder meer gezien als groep verdacht van moord of doodslag, poging tot moord op twee agenten, gijzeling en verboden wapenbezit. En in totaal zaten er 33 dus vast. Vandaag en morgen verschijnen opnieuw verdachten voor de rechtbank. Mag het dan wel luchtiger? Jazeker. Kim Kardashian krijgt van een rechtbank in Parijs 1 euro schadevergoeding. Voor de gewelddadige juwelenroof waarvan ze in 2016 slachtoffer werd. Er werd in haar hotelkamer onder schot gehouden en vastgebonden. De daders gingen uiteindelijk vandoor met meer dan 6 miljoen dollar aan sieraden, waaronder haar verlovingsring van 4 miljoen dollar. Ja, weet je, en die 1 euro, nou, die had Kim zelf gevraagd. Het ging haar niet om het geld, maar om de erkenning dat ze slachtoffer was. Een voormalige hotelreceptioniste kreeg ruim 109.000 euro schadevergoeding vanwege het trauma dat hij aan de overval overhield. Nou, Kim die krijgt dus 1 euro. Voor ons is dat kleingeld. Iets meer dan 2 gulden. Voor Kim is het waarschijnlijk het enige bedrag in haar leven dat ze gewoon los in haar handtas kan bewaren, denk ik. En stel je voor, je leent in 1983 een tijdschrift. Sorry, 1893. Ik lees het echt verkeerd. 1893 leen je een tijdschrift bij de bibliotheek. Je leest het uit en denkt, oh, ik breng hem binnenkort wel terug. Nou, binnenkort, dat is een beetje uit de hand gelopen. Want het tijdschrift is onlangs teruggebracht naar een bibliotheek in de Amerikaanse staat New York. En de lener, die was natuurlijk al lang met pensioen. Sterker nog, die was al een tijdje dood. Het tijdschrift heeft er namelijk 132 jaar over gedaan om terug te komen. Ja, die bibliotheek wil dus geen boete meer rekenen, want het maximale bedrag is $100. Dus eigenlijk heeft deze man 132 jaar te laat ingeleverd. En dan krijgt hij nog steeds korting. Nou ja, dat is het gevalletje van klantenservice, als je het mij vraagt. De zon komt er langzaam op. Ja, die is er wel al, hoor.

0: Laten we Mark Anthony, die ik zelf enorm goed kan waarderen. Welke is dat voor jou? Nou, duidelijk deze hier op Paradise, Vivir Mi Vida.
1: Paradise FM.
0: Daar word ik vrolijk van. En ook de muziek die er zometeen aankomt, waarvan ik weet... ja, hé, hey, dat is wel weer even lekker zo richting 7:30... richting het nieuws vanaf je eigen eiland. Om daar eens even rustig aan mee te doen, zeker als je in de file staat. En het deed mij denken, wat zijn eigenlijk nou de echte topbanen als operator... wat zometeen met die song te maken heeft? Ik heb ze gerangschikt, vermoedelijk naar wereldwijde omvang. En als je dan kijkt, zijn er best wel wat operators, meer dan 40 categorieën. Denk aan een scheepsoperator op dekbemanning. Op 10, op 9 een chemisch operator komt veel voor. Op 8 een energiecentrale operator. Maar je hebt ook water- en afvalwater operators op 7. In die top 10 van operators, een kraan operator. Maar op 5 ook een proces- en plant operator. Ook bestaat er een baan als zwaar materieel operator. Op nummer 4 in deze top 10. En op 3 een heftruck operator. Op 2 een chauffeur mobiele plant operator. En de meest voorkomende operatorbaan, in ieder geval categorisch bekeken, is de machine productie operator. Nou, hoeveel operators wil je hebben? Bekijk het eens eventjes. Stel je eens voor, je komt 's ochtends op je werk, drukt op een paar knoppen en vervolgens komt er een complete productielijn tot leven. Machines draaien, banden bewegen, robots pakken spullen op en aan het einde van de lijn ligt ineens iets wat er een paar minuten daarvoor nog helemaal niet was. Dat is het werk van een machineoperator. Je bent eigenlijk de persoon die ervoor zorgt dat een fabriek blijft ademen. En het mooie is, als jij je werk goed doet, dan merkt niemand dat je er bent. Maar ja, weet je, als je één knopje verkeerd indrukt, dan merkt iedereen het, hè?
1: Welkom bij de Paradise FM ochtendshow.
0: We vergeten nog één type operator. Dat is voor mij de

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Hey Vincent. Van VincentStens.com.
2: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
3: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtripsa Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
2: Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie grandwindsockoceanclub.com.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Mahai Grand Café, elke dag happy hour van 5 tot half 7.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad.

0: half acht. Laurens Warnink, nieuwe directeur, kabinet van de gouverneur op Curaçao. Laurens Warnink wordt per 1 januari volgend jaar directeur van het kabinet van de gouverneur van Curaçao. Hij volgt de huidige leiding op en wordt daarmee verantwoordelijk voor de organisatie die de gouverneur ondersteunt bij zijn taken op lands- en koninkrijksniveau. Warnink heeft ruime ervaring binnen het openbaar bestuur op de eilanden. Hij volgde zijn middelbare opleiding aan het Radulfus College en was tussen 2009 en 2015 al plaatsvervangend directeur van het kabinet van de gouverneur van Curaçao. Sindsdien is hij directeur van het kabinet van de gouverneur van Aruba. Op Aruba heeft het gerecht in ambtenarenzaken het ontslag van een administratief medewerkster van de directie Volksgezondheid nietig verklaard. De vrouw was op staande voet ontslagen nadat ze haar loonstrook had aangepast om een nieuwe lening te kunnen aanvragen. Op die loonstrook stond nog een bedrag voor een lening die ze al volledig had afbetaald. Ze verwijderde daarom de regel over het loonbeslag, zodat de kredietverstrekker haar daadwerkelijke netto inkomen zou zien. Volgens de rechter is het aanpassen van een officieel document ernstig plichtsverzuim. Toch vindt het gerecht ontslag in dit geval te zwaar. De vrouw wilde volgens de rechter geen fraude plegen, maar een fout op haar loonstrook corrigeren. En de overheid moet daarom opnieuw naar de straf kijken. De rechter vindt een voorwaardelijk ontslag met een proeftijd van 2 jaar passender. Nederland wil de banden met Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de Bes-eilanden verder aanhalen. Dat zei vertegenwoordiger van Nederland Gerbert Kunst tijdens de Prinsjesdagreceptie in Willemstad. Het kabinet Jetten wil meer samenwerking en vanaf november jaarlijks een Koninkrijkstop organiseren. Ook komt er 18 miljoen euro beschikbaar voor het Kari Food Fund om lokale voedselproductie op de eilanden te stimuleren. Vanaf het vierde kwartaal kunnen ondernemers daarvoor de eerste leningen krijgen. Nederland blijft daarnaast investeren in jonge ondernemers en lokale maatschappelijke organisaties. En tot zover. Dit en meer lees je in de Paradise FM app.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Het zijn er genoeg. Een stuk of 16 vertragingen op dit moment. Wat? 18. Ik lees die op bijzondere plekken en sowieso meer dan 6 minuten. Dat begint op de Krakkersbaaiweg richting Salinja vanaf kruispunt Kaya Mensa Hero tot de Pampoenaweg is dat, 16 minuten. Op de Camina Modesto richting Krakkersbaaiweg, 10 minuten. Op Santa Rosaweg richting Schottengatweg, dat is vanaf kruispunt Kaya Doctorandus Oisprok, 6 minuten vertraging. En op de Kaya Modok richting Santa Rosa, dat is vanaf kruispunt Kaya Guamares, 6 minuten vertraging. Op Hato is de eerste binnenkomende vlucht vertraagd die zometeen aankomt. Die zou om 7:40 over 4 minuten landen. Maar dat wordt ruim 18 minuten later. Dat is de vlucht DVR-11, de DVDVR uit Kralendijk.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
0: En met de juiste energie rocken we richting het krantoverzicht. We slaan de bladen open, we kijken wat erin staat. Na, yes!

0: Jaren 90, begin zero's, fijne muziek op je woensdagochtend. Het hoort allemaal hier bij Paradise.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Dat na Yes, de ochtendkrant van inderdaad. Nelly is nog lekker een paar dagen vrij. Bemoeit zich wel een beetje op afstand, zeg maar, met de inhoud. Dat merk jij in die zin direct van wat ik nu ga behandelen. Natuurlijk is ze de volgende week gewoon weer gezellig bij om op haar manier beschouwen bijvoorbeeld het krantenoverzicht te behandelen. Ik heb hier het Antilliaans Dagblad opengeslagen en daar staat een artikel in, wederom over Airbnb. En over toerisme natuurlijk, er is een hoop over te doen. Airbnb hoort niet in elke wijk van Curaçao, schrijft de krant. En dat is de conclusie van onderzoeker Odile Micheletto. Die pleit voor 23 wijken waar vakantieverhuur beperkt zou moeten worden. In wijken als Julianadorp, Mahuma, Santa Maria en Buena Vista worden steeds meer woningen aangeboden aan toeristen. En dat is interessant, want een woning die vandaag nog gewoon onderdeel is van een woonwijk kan morgen ineens vooral bedoeld zijn voor iemand die hier een paar dagen vakantie komt vieren. Volgens Micheletto kan dat de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor de lokale bevolking verder onder druk zetten. Tegelijkertijd is het verhaal niet zo simpel als Airbnb eruit en probleem opgelost. Nee, toeristische verhuur levert ook geld en economische activiteit op. En de gevolgen zijn niet in iedere wijk hetzelfde. Nou, juist daarom lijkt een discussie over waar en hoeveel zinvoller dan een discussie over alleen maar voor of tegen Airbnb. Want Curaçao wil natuurlijk wel toeristen blijven verwelkomen. Maar als we straks zoveel vakantiehuizen hebben dat de mensen die hier wonen steeds moeilijker een huis kunnen vinden, zijn we misschien een beetje vergeten voor wie een woonwijk in de eerste plaats bedoeld is. Vraag ik me dan af. In de krant staat ook geschreven over de overheid die de waterzuiveringsinstallatie bij Terra Cora wil renoveren en opnieuw in gebruik nemen. De installatie is sinds 2019 buiten werking, maar moet straks gezuiverd afvalwater leveren voor de landbouw en bandenbouw. Nou, dat water is niet geschikt om te drinken, nee, dat niet, maar kan wel worden gebruikt voor irrigatie. De boeren, die zijn daar blij mee. Betekent een betrouwbare watervoorziening, lagere transportkosten en mindere afhankelijkheid van de regen, vooral tijdens de droge periode. En het is mooi, de investering past binnen het programma Corsauta Produci, waarmee de lokale voedselproductie moet groeien. En dat is een logische stap, hè. Landbouw stimuleren heeft weinig zin zonder voldoende en betaalbaar water. Tegelijk laat de jarenlange stilstand zien dat bouwen of renoveren alleen niet genoeg is. De echte uitdaging die wordt om de installatie goed te onderhouden en blijvend operationeel te houden. Als je het mij vraagt, pas wanneer boeren daadwerkelijk op water kunnen rekenen, wordt deze renovatie meer dan een technisch project.

heeft vele gezichten. Maar wel mooi en goed dat het gebeurt. Terra Corradus. En de boeren daar die water wat goedkoper kunnen krijgen. Voldoende ook voor de irrigatie. Mooi, mooi, mooi.

0: 14 voor 7 in de ochtendshow van Paradise FM. Jeremy hier, met straks ook Dailin. Van de Longtable Curaçao, daar ga ik zo meteen mee bellen. Er is iets opvallends aan de hand.
1: Jeremy helpt jouw dag smooth te beginnen. Met de Paradise FM.

0: Vrienden voor het leven met Groove Armada. Paradise FM. De beste muziek ooit gemaakt op 103.1 natuurlijk. Lekker op jouw woensdagochtend. Laten we eens even babbelen over iets leuks, iets opvallends.
1: Paradise FM.
0: Want straks schrijven we even aan bij de Longtable Curaçao. Op zondag 25 oktober is nog even weg, maar dan zitten daar 600 mensen aan één lange tafel bij Renaissance Wind Creek Curaçao Resort. Voor een avond waarbij eten en gezelligheid uiteindelijk één doel dienen: geld terugbrengen naar de Curaçaose gemeenschap. Maar voordat die tafel wordt gedekt, zijn eerst de lokale non-profit organisaties aan de beurt. Dus je kunt meehelpen met een video van maximaal 60 seconden om te laten zien wie je bent, wat je doet en vooral welke impact je wil maken op Curaçao. En die deadline daarvoor is 21 september. Ik praat erover met Dailin Berg van Longtable Curaçao. Bon dia!
2: Hi, bon dia!
0: Het is een mooi initiatief. En videocontest gaat er wel aan vooraf als manier om de goede doelen te selecteren. Vertel, waarom?
2: Ja, nou, Longtable, we willen ook helpen naar de bevolking van Curaçao ook helpen. En daarom organiseren we dit. Het is niet alleen het contest, maar ook een bijzondere culinaire ervaring. Waarin je net zet, tijdens deze avond samen met 600 mensen samen aan één lange tafel zit. Ja. Met een verrassingsdiner, inclusief een welkomdrankje, maar ook twee wijnen erbij. Maar het belangrijkste doel is om terug te geven. De volledige opbrengst van het kaartverkoop gaat terug naar het gemeenschap. Het wordt dus niet vooral alleen een mooie avond, maar wel een avond met een betekenis. Ja,
0: maar er zijn wel heel veel organisaties natuurlijk die goed werk doen. Hè? Wat moeten jullie bij het zien van die 60 seconden eigenlijk overtuigen waarom die organisatie steun verdient?
2: Nou, we letten vooral op een duidelijk en oprecht verhaal. Wie helpt de organisatie? Wat doen zij concreet? Ja. Wat voor verschil maken ze op het eiland of in het gemeenschap? Het hoeft geen professionele video te zijn. We willen vooral weten waarom hun werk belangrijk is en wat extra steun mogelijk kan maken.
0: Ja, ja.
2: Dat is dan een belangrijk verhaal dat ze moeten vertellen binnen 60 seconden.
0: Ja, precies. Je hoeft geen professionele cameraman te zijn of in te huren.
2: Nee,
0: en een hele gelikte video
2: helemaal
0: te maken.
2: Niet.
0: Oké, nou, dat is al een zorg minder. Hey, en zoals ik het hoor, kan ik het samenvatten. Hè? Je wil, die organisaties die hebben dan een bepaalde impact. Dat moet eigenlijk dan in die video naar voren komen. Jullie brengen dan 600 mensen bij elkaar. De volledige opbrengst van de kaartverkoop gaat terug naar de gemeenschap. Kun je uitleggen hoe dat geld uiteindelijk bij die geselecteerde organisaties terechtkomt?
2: Ja, de inzending van de video wordt gedeeld naar het publiek.
0: Mm-hmm.
2: Dus dan kunnen ze daarvoor stemmen. Krijgt de hele community dan een kans om te stemmen op de organisatie die volgens hen de meeste betekenisvolle impact op het eiland maakt. Op dat manier een bepaalde gemeenschap dus welke goed doel de steun ontvangt.
0: Oké, top. En dat geldt ook eigenlijk voor de minder bekende non-profits, denk ik. Hè? Als die niet beoordeeld worden, ook door het publiek, zeg maar.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Dus je hoeft helemaal geen
2: bekendheid, dat maakt helemaal niet uit. Juist kleinere organisaties doen vaak ontzettend waardevol werk achter de schermen. Dus iedereen krijgt de kans. Ik zeg gewoon doen, gewoon proberen. Maak dat video, stuur dat door en je weet maar nooit.
0: Nee, precies. Nou is dat Longtable evenement op 25 oktober. Maar er is een deadline, 21 september. Ja. Voor deze video, want daarom ben je eigenlijk hier aan de telefoon, hè, in de ochtendshow. Je hebt een oproep.
2: Ja, ja.
0: Als je nu één minuut zendtijd krijgt om alle Curaçao's en non-profits ervan te overtuigen mee te doen, waarom moeten ze vandaag nog die video gaan maken?
2: Nou, dit is jullie kans om te laten weten wat voor belangrijke werk jullie doen. Je hebt geen professionele apparatuur nodig. Pak je telefoon, vertel in maximaal 60 seconden wat jullie zijn, wat jullie doen en welke impact jullie maken. Ook als je klein of minder bekend bent, dat maakt helemaal niet uit. We willen jullie verhaal horen. Dus wacht niet te lang. Stuur je video voor 21 september naar sales@curaçaorenaissance.com. En laat jullie stem horen en jullie impact zien.
0: sales@curaçaorenaissance.com. Oké. Longtable Curaçao komt eraan op 25 oktober. 21 september, dus is de deadline om die video in te zenden.
2: Ja, en ook belangrijk om te weten, het is tot $39.000 dat in de pot zit. Dus,
0: Nou, dat is een super bedrag.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Dankjewel voor deze toelichting. Delin Berg hier op de radio in de ochtendshow.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.

Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie heeft gisteren 8 gestolen geiten in beslag genomen op een terrein aan de weg naar Fuik. Dat gebeurde na een tip. Er is nog niemand aangehouden. De politie onderzoekt de zaak en roept mensen op geen geiten of geitenvlees te kopen als ze vermoeden dat die gestolen zijn. Laurens Warnink wordt vanaf 1 januari volgend jaar directeur van het kabinet van de gouverneur van Curaçao. Hij volgt de organisatie op die de gouverneur ondersteunt bij zijn taken op koninkrijks- en landsniveau. Warnink was eerder plaatsvervangend directeur op Curaçao. Hij is nu directeur van het kabinet van de gouverneur van Aruba. Dan nog internationaal nieuws. Op het Malieveld in Den Haag is het kort onrustig geweest na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem 25 jaar cel op voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Demonstranten sprongen op een politiebusje en gooiden met voorwerpen. Later keerde de rust terug. De hoofdeconoom van Rabobank, Otto Raspe, verwacht niet dat het kabinet de beoogde structurele economische groei van 1,5% per jaar haalt met de huidige investeringen. Volgens Raspe is daarvoor jaarlijks gemiddeld 20 miljard euro nodig voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie noemt de Europese plannen voor een minimumleeftijd voor sociale media een zeer goede ontwikkeling. De Europese Commissie wil een verbod tot 13 jaar en geen persoonlijke accounts tot 15 jaar. Tussen 13 en 15 jaar zouden alleen door ouders beheerde mini-accounts mogen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio, kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Op de Kadoesjestraat richting Caminda, Reginald Ricardinho, vanaf kruispunt Kaya Pita is dat. 10 minuten vertraging om rekening mee te houden. Nou, er staan best wel wat files op dit moment. Zo ook op de Caracasbaaiweg richting Salinja vanaf kruispunt Caminda, Roy Santu. 9 minuten. En op de Emancipatie Boulevard richting Caia Domenico Don Martina 7 minuten vertraging. Er zijn nog veel meer plekken. Er zijn er 14 in totaal op dit moment op het eiland. Die zijn in ieder geval minder dan een minuutje of 5 volgens onze data. En dan Hato. Daar zijn 2 vluchten die al geland hadden moeten zijn nu. Dat is de Divi Divi Air vanuit Kralendijk Bonaire. Die is 34 minuten vertraagd. Staat nu voor 13 over 8 om te landen. En straks om 8:45 met 21 minuten vertraging komt de Divi Divi Air aan uit Oranjestad.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
5: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
6: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
7: Zwemmen?
6: Ja!
7: Glijbanen?
6: Ja!
7: Dan weet ik het al. Konuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
6: Dat wil ik!
7: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
6: Ik ben er helemaal klaar voor.
7: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
9: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
9: Nu Jeremy Kesseler.
3: Daar heb je de Golden Earring zometeen na Lip Sync.
11: Paradise FM.
12: Goedemorgen, daar gaan we weer. Nu eerst koffie in bed.

0: het lijkt wel een klein beetje op de Twilight Zone op dit moment op de wereld. Er gebeurt een hoop, hè? Wanneer niet eigenlijk? De Twilight Zone, de Golden Earring of Paradise. Als je kijkt naar wat Ursula von der Leyen in haar jaarlijkse toespraak heeft gezegd. Nou, is het ook misschien een beetje, klinkt het een beetje als een Twilight Zone. Het is een grote boodschap, de wereld verandert en Europa moet meer op eigen benen gaan staan. Zo las ik net, dat wil ik toch met je delen. Want ze noemde Donald Trump niet bij naam, maar de boodschap was duidelijk genoeg. Europa krijgt te maken met een steeds assertiever China, Rusland aan de grenzen en in Amerika dat onder Trump een andere koers vaart. En daarom wil von der Leyen Europa sterker en onafhankelijker maken, onder meer met samenwerking op het gebied van defensie en handel. En ze zoekt nieuwe bondgenoten. Zo wil ze Canada nauwer aan Europa verbinden, zelfs als een soort geassocieerd EU-lid. Europa is dus bezig met een nieuwe vriendenkring, zo lijkt het. En blijkbaar staat Amerika niet meer automatisch bovenaan de groepsapp. Hè? Iets met Sam Altman, ChatGPT maken, OpenAI. Nou, hij zegt dat mensen meer vertrouwen moeten hebben in AI-bedrijven als het gaat om de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Sam begrijpt dat mensen zich zorgen maken, want AI ontwikkelt zich razendsnel en wordt volgens hem zelf ook steeds makkelijker om je voor te stellen hoe het mis kan gaan. Maar ja, critici die zeggen tegelijkertijd, ja, leuk dat jullie dat zelf zeggen, maar misschien moeten we niet alleen vertrouwen op bedrijven zelf en zijn er duidelijke regels en meer toezicht nodig. En daar zit natuurlijk wel een klein bijzonder detail in, want als de directeur van een AI-bedrijf zegt, vertrouw ons, wij zorgen dat het veilig blijft. Nou, dat klinkt het toch natuurlijk een beetje als wij van WC Eend adviseren. WC Eend van de reclame. En Singapore heeft iets bedacht tegen het eindloze scrollen op je telefoon. Ze gaan mensen betalen om een boek te lezen. Wie iedere dag minstens 15 minuten leest, verdient punten die je kunt inwisselen voor kleine beloningen. Klinkt grappig, maar de reden is heel serieus, want ze willen mensen afhelpen van het zogenaamde doomscrollen. Naar die telefoon, hè? Steeds maar weer filmpjes, nieuws, social media. Terwijl je weet dat je eigenlijk al lang had moeten stoppen. Maar met lezen hopen de initiatiefnemers dat ze mensen hun aandacht weer wat langer bij één ding kunnen laten houden. En ik vind het eigenlijk best een aardig idee. 15 minuten per dag een boek lezen, dat moet lukken, zou je hier zeggen. Al vraag ik me wel af hoe lang het duurt voordat iemand ontdekt dat je die 15 minuten ook gewoon naar de achterkant van het boek kunt staren. Hè?
1: Je hoort de wekker gaan.
0: Snel verdiend.
1: En weet geen tijd om te draaien.
0: Nou ja, het mag ook wel. Het is 7:15 geweest. Snel eruit.
1: Je voelt de ochtend al vroeg, maar jij bent weer paraat.
0: Nou, hoe is je energie vandaag? Gaat die lekker?

naar Katy Perry, Paradise FM 103.1. Het is 9:05. Ja, dat is de juiste tijd. We gaan richting het nieuws van 9:30, dus zet ik zo meteen voor je op een rij. Maar eerst even iets, ja, ik vond dat best heftig om te lezen. Gisteren werd het al langzaamaan bekend, nu zijn alle details bekend. Ik ben zelf een fervent The Voice-kijker. Dat begon natuurlijk met The Voice of Holland, jaren geleden. En nou is Ben Sanders op 43-jarige leeftijd overleden. De zanger werd als vermist opgegeven dinsdag. Waarna een grote zoekactie werd gestart bij de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem in Nederland. En daarbij werd een lichaam gevonden. En zijn broer Dean bevestigde later dat het dus om Ben ging. De politie heeft laten weten dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. Maar de precieze doodsoorzaak die is nog niet bekend. Sanders werd in 2011 bij het grote publiek bekend als de eerste winnaar van The Voice of Holland. En ja, dat klonk toen zo.

0: In zijn eerste zin drie tegelijk.
1: Nou, dat klonk als een klok. Hè. Hij won de finale bij 59% van de stemmen. Scoorde daarna onder meer een nummer 1 hit met Kill for a Broken Heart. Afgelopen jaren trad er minder op, trok zich wat meer terug uit de publiciteit. En ja, zijn broer Dean en oud-coach Roel van Vels hebben inmiddels gereageerd op zijn overlijden. Het is een triest bericht over een artiest die voor veel mensen verbonden blijft aan dat allereerste seizoen van The Voice of Holland. En daarom nog een keer die nummer 1 hit Kill for a Broken Heart. Het is Ben Sanders op Paradise FM.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Biba simpel, biba bom. Eseite meta. Marca, simpel, de solution. Reis abou, hasi compra de kas, kalidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simpel. In lo que potime ser, pa tur dia. Kiba de warda, hasi liye. Shop safe, simpel, de way pa hasi. Simpel.
3: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
4: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or in

0: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry.

0: afval een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8:30.
4: Laurens Warnink, nieuwe directeur, kabinet van de gouverneur op Curaçao. Laurens Warnink wordt per 1 januari volgend jaar directeur van het kabinet van de gouverneur van Curaçao. Hij volgt de huidige leiding op en wordt daarmee verantwoordelijk voor de organisatie die de gouverneur ondersteunt bij zijn taken op lands- en koninkrijksniveau. Warnink heeft ruime ervaring binnen het openbaar bestuur op de eilanden. Hij volgde zijn middelbare opleiding aan het Radulfus College en was tussen 2009 en 2015 al plaatsvervangend directeur van het kabinet van de gouverneur van Curaçao. Sindsdien is hij directeur van het kabinet van de gouverneur van Aruba. Op Aruba heeft het gerecht in ambtenarenzaken het ontslag van een administratief medewerkster van de directie Volksgezondheid nietig verklaard. De vrouw was op staande voet ontslagen nadat ze haar loonstrook had aangepast om een nieuwe lening te kunnen aanvragen. Op die loonstrook stond nog een bedrag voor een lening die ze al volledig had afbetaald. Ze verwijderde daarom de regel over het loonbeslag, zodat de kredietverstrekker haar daadwerkelijke netto inkomen zou zien. Volgens de rechter is het aanpassen van een officieel document ernstig plichtsverzuim. Toch vindt het gerecht ontslag in dit geval te zwaar. De vrouw wilde volgens de rechter geen fraude plegen, maar een fout op haar loonstrook corrigeren. En de overheid moet daarom opnieuw naar de straf kijken. De rechter vindt een voorwaardelijk ontslag met een proeftijd van 2 jaar passender. Nederland wil de banden met Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de Bes-eilanden verder aanhalen. Dat zei vertegenwoordiger van Nederland Gerbert Kunst tijdens de Prinsjesdagreceptie in Willemstad. Het kabinet Jetten wil meer samenwerking en vanaf november jaarlijks een Koninkrijkstop organiseren. Ook komt er 18 miljoen euro beschikbaar voor het Kari Food Fund om lokale voedselproductie op de eilanden te stimuleren. Vanaf het vierde kwartaal kunnen ondernemers daarvoor de eerste leningen krijgen. Nederland blijft daarnaast investeren in jonge ondernemers en lokale maatschappelijke organisaties. En tot zover. Dit en meer lees je in de Paradise FM app.
3: Paradise FM, verkeersupdate.
5: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
4: Een paar kleine vertragingen nog, maar toch rekening houdend als je iets hebt afgesproken met 6 minuten vertraging. Op de Emancipatieboulevard richting Calle Domenico Don Martina. Dus, succes met de rit.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
4: En die rit maken wij wat makkelijker met Donna Summer, Bad Girls. Het laatste nieuws uit de kranten zometeen. En dat op je woensdagochtend lekker in de flow. We spelen straks weer de muziekquiz. Met weer een lekker diner voor 2 winnen. Details volgen later. Ondertussen gewoon lekker genieten van deze dag.

0: Als zevenjarige jongen vond ik de LP's van mijn pa ergens achter een gordijn. En daar stond ook wat Donna Summer tussen. The Bad Girls hoorde je op Paradise 103.1. Maar ik was te jong om de echte disco nog te snappen. Maar nu, oh, wat heerlijk. Je woensdagochtend 16 september hier bij Paradise.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: En die slaan we open, die kranten, hè, het Antilliaans Dagblad onder meer. En ja, we lezen daar dingen in en die vinden we dat we die met jou moeten delen en bespreken. Zo ook het volgende dat Curaçao samen met Aruba en Sint Maarten 2 jaar extra krijgt om de hervorming uit het landspakket uit te voeren. Samenwerking met Nederland loopt daardoor niet tot 2027, maar tot 2029. Ruim 30 miljoen euro wordt doorgeschoven naar de laatste 2 jaren. Dus het geld is bedoeld voor hervormingen op terreinen als overheidsfinanciën, de publieke sector, belastingen, arbeidsmarkt, zorg, onderwijs en de rechtsstaat. En Nederland blijft daarbij technische ondersteuning en toezicht bieden. En ja, die extra tijd die kan natuurlijk verstandig zijn, want zulke hervormingen die zijn ingewikkeld en vragen voldoende deskundigheid en capaciteit. Maar uitstel mag geen doel op zichzelf worden, hè. De landspakketten bestaan sinds 2021 en inwoners mogen inmiddels concrete resultaten verwachten als je het mij vraagt. En Fundación Bicentini wil kinderen van 9 tot en met 13 jaar via voetbal kennis laten maken met internationale sport en cultuur. Zo staat dat verderop te lezen in het Antilliaans Dagblad. In het project van Nations League naar Gold Cup 2027 voor kinderen worden jeugdteams uit verschillende wijken gekoppeld aan landen uit de Nations League. Naast wedstrijden is er aandacht voor gezondheid, inclusie, samenwerking en het ontdekken van andere culturen. Ja, die stichting die ziet voetbal daarbij als middel om kinderen meer zelfvertrouwen en perspectief te geven, vooral kinderen die minder kansen krijgen. En uiteindelijk moet dat programma uitmonden in een eigen Gold Cup in juni 2027, met daarnaast maatschappelijke culturele activiteiten. En dat is een mooie, duidelijke ambitie, hè? Niet alleen een toernooi organiseren, maar via sport bijdragen, ja, aan de ontwikkeling en toekomst van kinderen. De uiteindelijke impact die moet natuurlijk blijken uit de uitvoering en het effect ook op de deelnemers. In de krant lezen we ook over een plan voor extra bedden in de kortdurende zorg. Dat is vastgelopen. Het Curaçao Medical Center, de Sociale Verzekeringsbank, de zorginstelling Bethesda en het ministerie van Gezondheid hebben geen akkoord bereikt over de uitvoering van financiën. Daardoor is een eerder gereserveerde investering ingetrokken. Nou, die behoefte blijft ondertussen bestaan. Extra bedden zijn nodig voor patiënten die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben. Maar niet naar huis kunnen. En het uitblijven van een oplossing raakt dus niet alleen die patiënten, maar ook de doorstroming in het ziekenhuis. Minister Javier Silvania wil nu eerst duidelijkheid over de werkelijke kosten en de tarieven van de zorgaanbieders ook nog. Dat is natuurlijk verstandig. Maar kostenonderzoek mag geen reden voor vertraging worden. Hè. Die overheid die mikt op een oplossing voor einde dit jaar. En na het mislukken van dit plan zijn vooral duidelijke afspraken en verantwoordelijkheden. En ik denk ook een geloofwaardige planning nodig. Paradise FM 103.1 met de laatste nieuws in de ochtendshow en steengoede muziek van John Cicada.

presenteer ik het ochtendprogramma hier bij Paradise. Ik sta lekker voorop, 4:45. En dan is het nog lekker donker. Vaak zie ik sterren aan de hemel staan. Dan hoor ik Train Drops of Jupiter. En dan denk ik aan dat relaxte moment waarbij je even onbezorgd naar die hemel kunt turen. En dan denk je ook wel eens planeten te zien of dingen die zomaar voorbij schieten. Of zit dat dan misschien meer in mijn brein? Maakt allemaal niet uit. Ik zag vanochtend wel voor het eerst trouwens onze kat vanuit onze tuin in een andere tuin klimmen, waarbij weer een andere kat hem nauwlettend in de gaten hield van, hey, wat doe jij daar in mijn terrein? Dus ik schrok me even rot of dat een grote vechtpartij zal worden tussen die twee, maar niks was minder waar. Lief gingen ze met elkaar om en dat is toch een mooi begin zo van zo'n woensdag. En inmiddels gaan we richting 9 uur hier in de ochtendshow bij Paradise FM 103.1. Het Rick James en Super Freak.

0: wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Het is dichterbij dan u denkt. Wij kennen allemaal wel iemand die de strijd tegen kanker voert of heeft gevoerd. Het Prinses Wilhelmina Fonds biedt begeleiding, ondersteuning en hoop. Want het gaat niet alleen om overleven, maar om leven met waardigheid, kracht en verbondenheid. Uw solidariteit en uw gebaar, hoe klein ook, kunnen het verschil maken voor iemand die deze strijd moet aangaan. Prinses Wilhelmina Fonds. Met liefde voor het leven.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Viva simple, viva bom. Eseite meta. Marca, simple, the solution. Raise a bowl. Hasi compra di cas, calidad kutadunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simple. In lo que potimes ter, pa tur dia. Kiba to warda, hasi liye. Shop safe, simple, the way pa hasi. Simple.
4: Tortor in Carrefour.
5: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
6: Zwemmen?
5: Ja!
6: Glijbanen?
5: Ja!
6: Dan weet ik het al. Konuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
5: Dat wil ik!
6: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
5: Ik ben er helemaal klaar voor.
6: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
7: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
8: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
7: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
9: Hey Vincent, van vincentstens.com.
10: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
11: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie heeft gisteren 8 gestolen geiten in beslag genomen op een terrein aan de weg naar Fuik. Dat gebeurde na een tip. Er is nog niemand aangehouden. De politie onderzoekt de zaak en roept mensen op geen geiten of geitenvlees te kopen als ze vermoeden dat die gestolen zijn. Laurens Warnink wordt vanaf 1 januari volgend jaar directeur van het kabinet van de gouverneur van Curaçao. Hij volgt de organisatie op die de gouverneur ondersteunt bij zijn taken op koninkrijks- en landsniveau. Warnink was eerder plaatsvervangend directeur op Curaçao. Hij is nu directeur van het kabinet van de gouverneur van Aruba. Dan nog internationaal nieuws. Inwoners van het Engelse dorp Piddington hebben in een symbolisch referendum voor onafhankelijkheid gestemd. Ze protesteren tegen een asielzoekerscentrum op een militaire basis. Van de 312 stemmen waren er 285 voor. In het centrum komen 1256 mannen. Premier Andy Burnham houdt vast aan de plannen. Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de familie in die functie. Zijn benoeming gaat direct in, een jaar na het overlijden van oprichter Giorgio Armani. Vitale werkte vorig jaar kort bij Versace en daarvoor bij Miu Miu, een merk van Prada. Treinen en bussen richting Duitsland worden de komende weken drukker door Oktoberfest. Flixbus meldt 15% meer boekingen, vooral in het weekend. En NS Internationaal ziet vanaf komend weekend meer vraag naar tickets. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM.
12: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DusciFood.com. Il Forno. Arrivederci.
13: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
14: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
15: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
16: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid, fresh fish made with love.
15: Hohoho, welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialité bij Servier Frais te Janvier. Vive le vin!
10: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
17: Heel de dag uit volle borst.
10: Nu, Jeremy Kesseler.
18: De dijk kan er niet alleen. Je hoort ze naast Simply Red. Paradise.

Gelukkig zijn daar wij en jij. Je hoeft het ook niet alleen te doen. Je woensdag met de dijken kan er niet alleen. En Paradise hier. In het verloop van je ochtend wat me deed denken aan dat ik aan een dijk heb gewoond in Nederland. Vroeger als kleine jongen was daar veelal hoog water in bepaalde periodes van het jaar. En er dreigden overstromingen tot een gegeven moment ook dat een dijk zou doorbreken. Nou ja, die kans was daar en we moesten evacueren. Maar op het allerlaatste moment dat we weggingen, mochten we toch blijven. Och, was dat even een pak van ons hart, hè, in deze. De dijk, met dat verhaal op woensdagmorgen, dat tekent mijn 16e. En wat is dat voor jou? Nou, misschien wel een lekker diner voor twee. We hebben hier zometeen weer de muziekquiz namelijk. En het is vandaag 16 september. En daarmee kun je een bon winnen voor La Hacienda Olivia. Nou, dat is niet het minste restaurant. Daar kun je ontzettend lekker happen.

0: Bruiloftje daar, Robbie Williams, altijd van de partij. She's the one.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: De Hacienda Olivia is vandaag de enige echte die centraal staat in die muziekquiz. Een lekker diner voor twee te winnen. Ja, ik hoef er niet te veel over uit te wijden. Gewoon, je moet daar eens lekker gaan eten. Misschien heb je dat al eens gedaan. Zo niet, is dit een uitgelezen kans om op kosten van Paradise dat de allereerste keer te gaan doen. Speel mee met de opgave vandaag. Dit is hem. Komt ie aan, hè. Let op.
1: Wat is hier weer?

0: dat is ook nog eens een keer een lekkere oude plaat ook nog eens een keer. Ik ken hem wel, maar de titel en artiest staan me zo even niet bij. Maar die hoef je ook niet door te geven via 6751031. Nee, het woord wat is weggepiept. App dat naar ons en speel mee vandaag.
1: Begin je dag lekker opgewekt. Let's go! Met Jeremy en de Paradise FM ochtendshow.

Paradise FM 103.1, viert het leven met Pink, Raise Your Glass. Op naar het lokale nieuws van 9:30. Ik heb het zo meteen voor je op een rij. We spelen niet welk dier hoor je hier. Nee, dat doen we altijd rond 6:45, 7:10 in de ochtend. Morgen weer een nieuwe bon te winnen voor 50 gulden... voor restaurant Lemongrass op Blue Bay. Maar er is zometeen wel een dier hier die je hoort. En dat is een echte survivor.

0: SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. 4 wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre Vents.
2: Exactement.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure. Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Met een Compa Leon Funmaals kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is de lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.

0: half tien. Nieuwe luchtvaartverbinding tussen Aruba en Venezuela. Er is een nieuwe lijndienst tussen Aruba en Venezuela geopend. Het Venezolaanse luchtvaartbedrijf Aeroparaguana heeft bekendgemaakt dat het woensdag met succes een chartervlucht heeft uitgevoerd op de route Las Piedras Oranjestad. Volgens de luchtvaartmaatschappij markeert dit de heropening van de verbinding tussen beide landen. Aruba en Venezuela kennen al jarenlang een moeizame verbinding via de lucht en over zee. Het eiland is bang om meer illegalen uit het Zuid-Amerikaanse land binnen te halen en is daarom voorzichtig om nieuwe verbindingen mogelijk te maken. En met nog twee nachten te gaan voor het Wintertuin Kids Festival zijn alle kaarten inmiddels uitverkocht, zo heeft de organisatie bekendgemaakt. Het kinderfestival, dat zijn 8e editie beleeft, zal plaatsvinden bij de Scouting in Emmerstad. Het thema van dit jaar is Movation, dat staat voor beweging. De activiteiten stimuleren nieuwsgierigheid, boren creativiteit aan en geven de kinderen de kans om hun dromen waar te maken door het podium te betreden. En tot zover. Dit en meer nieuws lees je in de Paradise FM app.
1: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival, waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond, waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje, en zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
2: Hey Vincent! Van VincentStens.com.
1: Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie GrandWindsockOceanClub.com.
3: Vroeger dronken die biertje laat.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe! Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten. Lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Jeremy Kesseler.
3: Welk dier hoor je hier? Nou, de tijger van Survivor.

0: Freaky klinkt het, hè? Ja, op het einde. Doet de naam een beetje eer aan. Freak Power op Paradise. Tune in en turn on en tune in. Kop, jeetje, wat een titel.
1: Paradise FM.
0: Is anders dan hier op Paradise 103.1. Geld zorgen, niemand wil zijn, toch kan het zomaar gebeuren. Een rekening hier, een onverwachte uitgave daar. En voor je het weet, kijk naar je bankrekening alsof die het zelf heeft gedaan. Nou, financieel experts die komen eigenlijk steeds terug op drie simpele dingen. 1. Weet waar je geld blijft. Kijk gewoon eens per maand eerlijk naar je uitgaven. 2. Zet automatisch iets opzij, al is het maar een klein bedrag. Want een buffer klinkt misschien saai. Totdat je ineens je auto, koelkast of verkoop besluit naar pensioen te gaan. En 3. Wacht niet te lang als het te krap wordt. Praat erover en zoek hulp voor dat kleine zorgen grote schulden worden. Dus geef je geld een beetje aandacht, zodat je bankrekening om extra gaat schreeuwen. Want die heeft meestal...

ik zou het niet durven, want het is het ontzettend liever gewoon leuke, gewaardeerde collega. Madison Avenue. Adult. Ik heb het over Nadine de Roos, die je dadelijk na 10 uur hoort hier bij Paradise. In deel 2 van je ochtend. Met lekkere muziek om het allemaal lekker te laten flowen. Wat denk je van Cici Peniston, Mana en Prince Royce, Tina Turner? Nou, ik ga nog niet te veel verklappen hoor.

0: Recycle.com cu Nucuman Recycle. Untul nu stă traha, pa un corsou mas limpii.
1: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
6: Arie Winterswijk met het nieuws. Meer dan 100 mensen deden afgelopen week mee aan de eerste Climate Fresk Week op Curaçao. Bedrijven, jongeren en media leerden in workshops meer over klimaatverandering. 23 inwoners zijn opgeleid om die workshops zelf te geven. De week eindigde met een gesprek over klimaatacties. Club 17 verwelkomde 3 nieuwe partners en heeft nu 39 partners. De politie heeft gisteren 8 gestolen geiten in beslag genomen op een terrein aan de weg naar Fuik. Dat gebeurde na een tip. Er is nog niemand aangehouden. De politie onderzoekt de zaak en roept mensen op geen geiten of geitenvlees te kopen als ze vermoeden dat die gestolen zijn. Dan nog internationaal nieuws. Inwoners van het Engelse dorp Piddington hebben in een symbolisch referendum voor onafhankelijkheid gestemd. Ze protesteren tegen een asielzoekerscentrum op een militaire basis. Van de 312 stemmen waren er 285 voor. In het centrum komen 1256 mannen. Premier Andy Burnham houdt vast aan de plannen. Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de familie in die functie. Zijn benoeming gaat direct in, een jaar na het overlijden van oprichter Giorgio Armani. Vitale werkte vorig jaar kort bij Versace en daarvoor bij Miu Miu, een merk van Prada. Treinen en bussen richting Duitsland worden de komende weken drukker door Oktoberfest. Flixbus meldt 15% meer boekingen, vooral in het weekend. En NS Internationaal ziet vanaf komend weekend meer vraag naar tickets. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio, kijk je in de gratis Paradise FM app.
7: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
8: Sorry, schat. Ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Op de helft van september en bijna op de helft van je werk.

0: Humana en Prince Royce.
1: No se quiebra, no abandona.
0: El verdadero amor perdona.
2: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Ik moest eigenlijk wel een keertje voorkomen, dat weet ik ook wel. Maar nu dat het zover is, ja, baal ik toch wel enorm. Ik ben nu natuurlijk 7 jaar hier op het eiland. En ik dacht, het overkomt mij niet. Maar nu is het dan toch gebeurd. Ik heb een ongeluk gehad met mijn auto. Allemaal niet dramatisch, erg. Geen gewonden of dermate schade dat mijn auto niet meer kon rijden. Maar toch wel dingen die eigenlijk meteen gefixt moesten worden. En dan zit je even zonder auto. Dat is toch wel vrij lastig op het eiland. Ik merk echt dat dingen die ik leuk vind en gewoon eventjes tussendoor gaan surfen. Als dat soort dingen niet meer kunnen, dan is het toch behoorlijk saai. Nou, ik ben hier vandaag toch weer gekomen. Dus dat is alweer een succes om te vieren voor mezelf. En zo moet je het ook maar doen, hè. Met kleine stappen weer naar voren komen. En we houden de positiviteit er natuurlijk in met fijne muziek. Danny Vera,

0: zo mooi als zijn stem in dit nummer. Is hij zelf ook in zijn daden? Danny Vera wordt hier bij Paradise een rollercoaster.
1: Paradise FM.
0: Hij heeft zich namelijk ingezet voor wel een heel bijzonder traject. Namelijk dat van een Muk. Muk is een vijfjarig meisje in Nederland dat kinderdementie heeft. En dit is wel echt een van de ergste dingen die je als ouder kan overkomen natuurlijk. Dat je kind onomkeerbaar ziek wordt. Want die periode is juist de periode waarin je als ouder ziet dat je kind steeds meer kan, steeds nieuwe dingen leert. En bij Muk is het precies andersom. Zij kan dus steeds minder dingen en ze kan zomaar wakker worden. En dat ze een vaardigheid die ze eerst wel kon, opeens niet meer kan. En dat klinkt verschrikkelijk. Gelukkig is er wel een klein beetje hoop voor de ouders. Want er is een bepaald soort gentherapie die het proces kan vertragen of stilzetten. Alleen, ja, dat is een heel kostbaar traject. Daarom heeft Danny Vera zich besloten in te zetten voor dat doel. En hij heeft aangeboden om in samenwerking met de radiostation een privéconcert te veilen. Nou, dat heeft een fors bedrag opgeleverd. Een luisteraar en ook de Danny Vera fanclub, die hebben allebei 17.000 euro neergelegd om dat privéconcert in de wacht te slepen. En daarmee is er dus een fantastisch mooi bedrag opgehaald. Ik kan nog niet precies vinden of dat genoeg was, maar ze zijn er in ieder geval enorm, enorm blij mee. En zo kan hij ook dit hele mooie nummer gaan voordragen voor het fantastische doel van Muk. Nou, prachtig. Dat iemand die ook nog zo verbonden is met ons eiland

0: Enough. Daar kan ik me iets bij voorstellen bij al deze fijne classics. 80s, 90s en zero's. Al jouw favoriete hits komen hier op Paradise FM voorbij. Zometeen gaan we verder met Stardust en ook Huey Lewis en de nieuws. The Power of Love komt eraan.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
5: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
6: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Cur Blue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
1: Het is 10:30 precies hier op Paradise FM. Het is tijd voor het laatste nieuws. En dat begint met de politie die 8 gestolen geiten in beslag heeft genomen gisteren. Op het terrein aan de weg naar Fuik. Dat gebeurde na een binnengekomen tip. Het politieteam dat zich bezighoudt met geitendiefstal en de illegale verkoop van geitenvlees kwam direct in actie. Er is nog niemand aangehouden, maar het onderzoek loopt. En de politie bedankt de gemeenschap voor de informatie en roept mensen nogmaals op om geen geit of geitenvlees te kopen waarvan het vermoeden bestaat dat het van diefstal afkomstig is. Mensen met meer informatie over geitendiefstal of de illegale handel erin worden verzocht contact op te nemen met de politie via nummer 917 of de anonieme tiplijn op 108. En meer dan 100 mensen hebben afgelopen week meegedaan aan de eerste Climate Fresh Week op Curaçao. Via interactieve workshops van Stichting Club 17 en KLM kregen bedrijven, jongeren en media meer inzicht in de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. De week levert het eiland bovendien 23 lokaal opgeleide facilitators op, onder wie ook studenten. Zij kunnen de workshops nu zelf gaan geven op scholen en binnen bedrijven. De Climate Fresh Week werd afgesloten aan de Universiteit van Curaçao met een dialoog tussen studenten, de overheid en de media over concrete klimaatacties voor het eiland. En tot zover. Dit nieuws en meer lees je in de Paradise FM app.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag
3: uit volle boord. Nu, Nadine Roos. Een kosmische strijd nog erger dan Star Wars. Welke

0: psychedelische, kosmische sferen van hun muziek. Music Sounds Better With You, Stardust hoorde je.
1: Paradise FM.
0: Maar een andere band met een gelijksoortige naam deed wat meer stof opwaaien. Heb ik het namelijk over Jefferson Airplane, oftewel Starship. Werd eerst dus nog veranderd in Jefferson.

commotie binnen de band. Bestaande uit onder andere Paul Kartner en Grace Slick. Ze hadden nogal wat succes met onder andere Somebody to Love en White Rabbit. En toen gingen ze een beetje de commerciële kant op. Dat is volgens mij een van de klassieke discussies binnen bands. He, de een wil wat meer commercieel succes, wat bredere doelgroep aanspreken, groeien. En de andere wil blijven bij de unieke sound die ze hadden en niet te commercieel worden. Ja, dat is precies wat er gebeurd is. Maar toen is er een hele discussie ontstaan, ook over die naam. Het zou toen Jefferson Starship moeten worden in plaats van Jefferson Airplane. Maar daar was Paul Kantor dus niet mee eens. Die vond dat ze moest blijven zoals ze waren. Nou, een hele rechtszaak geweest. En toen hebben ze besloten om daar onderuit te komen door dan maar dat Jefferson eraf te halen en het gewoon te houden bij Starship. Toen is wel ook Paul later weer gaan optreden onder de naam Jefferson Starship. Een Jefferson Airplane. Het was in ieder geval één grote chaos qua naamgeving. Maar nu zijn ze rustig in gescheiden kosmische wegen gegaan. En gaat Starship gewoon volledig door met die commerciële troep. Al dus Paul, waarmee ze uiteindelijk de discussie begonnen zijn. We built this city.

de altijd heerlijk klikkende stem van Michael Bublé. Dit is Paradise op jouw woensdagochtend. En met zometeen jouw kans op het 1-voor-2. In de muziekquiz spelen we vandaag voor een heerlijk avondje bij La Sienna Olivia. Ook Cool in the Gang komt eraan, Mr. Big. En eerst Billy Joel. Lekker meezingen, dit is Uptown Girl.

0: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het lokale merk Lovers keert terug op Curaçao. De fabriek in Brievegat ging enkele maanden geleden failliet. Kortijn IJs nam de bezittingen over. Via een nieuwe distributeur komen de producten binnenkort weer in supermarkten en toko's te liggen. De merknaam en recepten blijven behouden. De doorstart levert meer dan 90 lokale arbeidsplaatsen op. Meer dan 100 mensen deden afgelopen week mee aan de eerste Climate Fresk Week op Curaçao. Bedrijven, jongeren en media leerden in workshops meer over klimaatverandering. 23 inwoners zijn opgeleid om die workshops zelf te geven. De week eindigde met een gesprek over klimaatacties. Club 17 verwelkomde 3 nieuwe partners en heeft nu 39 partners. Dan nog internationaal nieuws. Minister van Financiën Eelco Heijnen heeft de tabellen van een eerdere conceptbegroting gepubliceerd, nadat een meerderheid van de Tweede Kamer daar opnieuw om vroeg. In het plan staat een volledige vermogenswinstbelasting vanaf 2030. Voor aandelenbezitters zou die al in 2028 gelden. 40 betrokkenen bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 3 anderen reizen woensdag naar huis. 4 mensen liggen nog in het ziekenhuis en reizen naar verwachting donderdag terug. Bij het ongeluk kwamen 5 inzittenden om het leven en raakten 40 mensen gewond. De daders van de spoorsabotages van dinsdag hadden kennis van spoorsystemen en waren uit op overlast. Dat zeggen directeur Jorn Pruntel en ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen. Bij Steenwijk raakte een trein materiaal op het spoor. Ernstige gevolgen bleven uit. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
4: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Clark en zijn vader. Father and Friends hoorde je op de woensdagochtend van Paradise. En die combinatie, die ging vroeger regelmatig naar een strand. En dat is in de buurt van Zandvoort. Hij groeide op in Haarlem. En daar liepen ze dus samen ook regelmatig rond. En hij vertelde laatst in een interview dat hij daar nog steeds inspiratie uit haalt.
1: Ik ben vroeger wel vaak naar het strand gegaan inderdaad. En doe ik nog steeds wel regelmatig. Dat als ik even voel dat mijn hoofd vol zit. Dat ik gewoon een wandeling maak. Heb ik onlangs, denk ik, een dag of 10 geleden ook gedaan. En dan ben ik gewoon 3 uur aan het wandelen. En dan komen toch soort van de dagen daarna op een andere manier ideeën binnen, ja.
2: Als je nou muzikant bent en je groeit hier op. Wat is hier dan, wat zijn de plekken waar je dan kan zijn?
1: Nou, dat ligt ook wel een beetje aan wat voor muziek je maakt. Ik had niet echt in, weet je, ik toch altijd affiniteit gehad voor soulmuziek of R&B, dat soort dingen. En dat was hier eigenlijk gewoon niet echt.
3: Michael Jackson was je held, toch?
1: Michael Jackson was echt mijn held, ja.
0: Die woonde natuurlijk niet in Zandvoort. Maar Lee Clark haalde daar dus wel ergens die rust en misschien ook wel nieuwe inspiratie vandaan. Ik heb dat zelf ook wel. Als je echt iets doet wat eventjes je hoofd uit je normale routine trekt, dat je daar gewoon zoveel nieuwe ideeën van krijgt. Ik geloof ook niet dat mensen met echt een creatief beroep, dat je dan in een standaard urenpatroon een succes kunt behalen. Tenminste, misschien iemand anders wel, maar bij mij op commando schrijf nu een gedicht. Dat vind ik heel lastig. Dat gaat toch in een bepaalde tijd. Hè? Dat lukt niet in 10 minuten. Of nou ja, sommige mensen zie je dat ook wel eens doen. Hè? Van die raps gewoon uit het niets schudden ze zo uit hun mouw. Dus misschien ben ik gewoon een trage creatieveling. Dat zou ook kunnen. Maar mooi om te horen dat Lee Clark dat ook heeft. Dat zo'n wandeling opeens positieve invloed kan hebben voor de hele

0: Rod Stewart, richting de klok van 11:30 begint je maag misschien al een beetje te rammelen.
1: De Paradise FM, muziekquiz, muziekquiz.
0: Dan wordt het altijd nog iets lastiger, want ik ga vertellen over allemaal lekker eten, wat je kunt gaan eten.

0: burgers, ze hebben ook pasta's. Eigenlijk van alles wat. Wat vis is er ook nog te vinden, shrimps. In ieder geval genoeg. Je krijgt dan een flinke portie waar je echt wel flink van kunt gaan genieten. Dat sowieso. En ook nog extra leuk, als je dan zit te wachten en je kan de trek niet meer aan, kan je ook even een rondje doen op de farm. Ze hebben allemaal paarden, allerlei andere boerderijdieren. Een hele agressieve ezel is er ook. Die heeft mij, ja, het is gelukt dat er een hek tussen stond. Anders had ik het niet overleefd, denk ik. In ieder geval genoeg te zien. Een supermooie plek ook. Echt een oase een beetje, vind ik het. Je verwacht het niet. En uit het niets is daar zo'n supermooie farm met planten. En dus allemaal beestjes. De geluiden hoor je gewoon aan tafel doorklinken. Lijkt je dat wat, Laasje en Olivia? Let goed op, want wij mogen je daar naartoe sturen.
1: Wat is hier weggepiept?
0: Weet je het antwoord? Stuur het door via de Paradise Web app 675-1031. Of dus via een berichtje daarheen. En wie weet belt Vanessa jou later vandaag terug. En ga je binnenkort eten bij La Siena Olivia.

En het gaat uiteraard niet over de zangeres die nu zo bekend is geworden, Rosalía. Want die werd pas in 1992 geboren. En Juan Luis Guerra bracht deze Rosalía uit in 1990. Het was gewoon de vrouw waarop hij op dat moment verliefd was. Zoals je natuurlijk in zoveel klassieke Latin love songs voorbij hoort komen. Maar ik heb nu wel zin om ook een beetje een reggaeton te horen. Dus de echte Rosalía, die ga ik ook voorbij laten komen zo meteen. Ook de Backstreet Boys en Cher hoor je zo.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: 12. Lovers producten weer verkrijgbaar op het eiland. Het bekende merk Lovers is weer terug op Curaçao. Nadat de fabriek in Brievengat enkele maanden geleden failliet ging, zijn de bezittingen overgenomen door Kortijnijs. Via een nieuwe distributeur liggen de vertrouwde producten binnenkort weer in de schappen van supermarkten en toko's. De terugkeer van het merk, dat in 1977 werd opgericht door Oswald van der Dijs, volgt op een juridisch geschil dat tot het faillissement leidde. En met de doorstart blijven de merknamen en de recepten behouden. De operatie levert bovendien meer dan 90 lokale arbeidsplaatsen op, aldus Lovers die hiervoor een samenwerking is aangegaan met distributiebedrijf Hector Henriquez. De politie heeft gisteren 8 gestolen geiten in beslag genomen op een terrein aan de weg naar Fuik. De actie volgde op een binnengekomen tip. Het politieteam dat zich bezighoudt met geitendiefstal en de illegale verkoop van geitenvlees kwam daarop direct in actie. Er is nog niemand aangehouden en het onderzoek naar de herkomst van de geiten en de mogelijke betrokkenheid van anderen loopt nog. De politie bedankt de gemeenschap voor de informatie en roept opnieuw op om geen geiten of geitenvlees te kopen als er een vermoeden bestaat dat deze van diefstal afkomstig zijn. Wie informatie heeft over geitendiefstal of de illegale handel in geiten kan contact opnemen met de politie via 917 of anoniem via 108. En dat was het. Dit nieuws en meer lees je in de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM.
2: Nadine Roos.
3: En zo meteen Bad Bunny en Rosalia. Eerst Share and Believe.

Rosalía, La Noche, De Noche, hoor je op Paradise FM. Ik weet nog precies toen ik dit nummer steeds beter leerde kennen. Toen was ik in Nicaragua op een feestje in een hele grote villa die uitkeek zo over het water. En er was een moment dat ik realiseerde dat ik steeds meer Spaans begon te begrijpen. Paradise FM. En als je dan luistert naar Spaanstalige nummers, dan kom je er heel erg achter dat er weinig aan de verbeelding wordt overgelaten. Dingen worden redelijk gedetailleerd uitgelegd. Ik vind het een heel grappig detail, want ja, als je dan luistert naar Engelstalige nummers of Nederlandstalige, wordt er altijd een beetje om de hete brei heen gedraaid. Maar als je steeds meer Spaans begint te begrijpen, dan kun je alles woord voor woord, zonder dat je ergens beelden bij nodig hebt, ook wel voor je bedenken. En ja, filterloos. Ergens heeft het ook wel iets moois. Het is wat het is. Bad Bunny en Rosalía hier op Paradise FM. Zometeen de Ed Sheeran. En eerst de Backstreet Boys.

Kevin DeGraw en I Don't Wanna Be You hoort je richting de klok van 12 uur. Het moment waarop ik graag de goed nieuwsbrenger ben. Want het is niet alleen bijna lunchpauze, maar je hebt ook bijna de tweede helft van de werkweek bereikt. Die luidt Pepijn Bieren Broodspot zo meteen in. Broodje Broodspot hoor je tussen 12 en 2. Ik ben er morgen weer tussen 10 en 12. Zo meteen ook Spendo Ballet, Eric Iglesias. En eerst rockend richting het middaguur met de Rolling Stones. Tot morgen!

van MCB ontvangt u nog meer Fun Miles. De Compaleon Fun Miles van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Fun Miles u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het lokale merk Lovers keert terug op Curaçao. De fabriek in Brievegat ging enkele maanden geleden failliet. Kortijn IJs nam de bezittingen over. Via een nieuwe distributeur komen de producten binnenkort weer in supermarkten en toko's te liggen. De merknaam en recepten blijven behouden. De doorstart levert meer dan 90 lokale arbeidsplaatsen op. Meer dan 100 mensen deden afgelopen week mee aan de eerste Climate Fresk Week op Curaçao. Bedrijven, jongeren en media leerden in workshops meer over klimaatverandering. 23 inwoners zijn opgeleid om die workshops zelf te geven. De week eindigde met een gesprek over klimaatacties. Club 17 verwelkomde 3 nieuwe partners en heeft nu 39 partners. Internationaal nieuws. Minister van Financiën Eelco Heijnen heeft de tabellen van een eerdere conceptbegroting gepubliceerd, nadat een meerderheid van de Tweede Kamer daar opnieuw om vroeg. In het plan staat een volledige vermogenswinstbelasting vanaf 2030. Voor aandelenbezitters zou die al in 2028 gelden. 40 betrokkenen bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 3 anderen reizen woensdag naar huis. 4 mensen liggen nog in het ziekenhuis en reizen naar verwachting donderdag terug. Bij het ongeluk kwamen 5 inzittenden om het leven en raakten 40 mensen gewond. De daders van de spoorsabotages van dinsdag hadden kennis van spoorsystemen en waren uit op overlast. Dat zeggen directeur Jorn Pruntel en ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen. Bij Steenwijk raakte een trein materiaal op het spoor. Ernstige gevolgen bleven uit. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
6: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
7: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
8: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
4: En die zegt natuurlijk een oprecht goeie woensdagmiddag. Paradise.

0: Eurosport.
1: Ja, en die zegt om 12:08 van oprecht. Goeie woensdagmiddag. Straks de quote van de dag. Die gaat over die hoedjesdag gisteren. Nou ja, het is officieel natuurlijk Prinsjesdag. Maar de dames dragen een hoedje. Is dat nou iets internationaals? Is dat iets Nederlands? En wat gebeurt er eigenlijk met die hoedjes? Daarover straks meer. We nemen het lokale nieuws met je door zo rond 12:40. En in het eerste uur speel ik natuurlijk ook de muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner vandaag bij La Hacienda Olivia. En in het tweede uur de spotlights. We hebben een hele hoop jarigen vandaag. Waaronder Richard Marx, je weet wel, van Right Here Waiting. Mark Anthony is jarig vandaag. Flo Rida en Katie Malua van 9 miljoen fietsen in Beijing. Zijn waarschijnlijk tegenwoordig veel meer fietsen daar in Beijing. Denk je niet?
0: Paradise FM.
1: Elke dag nemen we het nieuws uit Nederland met je door. Dat doe ik meestal met Mark Kampers, maar die is lekker met vakantie. Dus doe ik het vandaag weer. In de kelderbox in de Amsterdamse wijk Osdorp, waar in juni een explosie plaatsvond, zijn wapens gevonden. Ook een afgerukte voet van een van de verdachten werd daar aangetroffen, maakte het Openbaar Ministerie bekend op de eerste zitting in de rechtbank van Amsterdam. In de nacht van 11 op 12 juni brak er brand uit na een explosie in een bijgebouw van een flat. In het pand boven de kelderbox zat ook een sportschool. 7 mensen raakten bij de ontploffing gewond. Er moesten 400 mensen hun huis uit. 2 verdachten uit Amsterdam werden opgepakt. Het gaat om de 23-jarige Yassine B. en de 24-jarige Nawal T. Ze raakten bij de explosie ook zwaar gewond. In het puin werden volgens het OM spullen voor plofkraken gevonden. Waaronder duct tape, plastic zakken en sporen van flitspoeder. Ook zijn een pistool en een machinegeweer met een vulpatroon voor 200 kogels gevonden. Een 14-jarig meisje uit Mierlo is gisteren aangehouden voor betrokkenheid bij grootschalige vernielingen op een basisschool in Mierlo. Dat is in de buurt van Eindhoven. Eind augustus richtte een groep jongeren voor zo'n 100.000 euro schade aan in de basisschool De Kleine Vos. De groep vernielde digiborden, gooide meubels om en ramen in. Ook speelgoed en boeken moesten het ontgelden. Door de schade bleef de school meerdere dagen gesloten. Leerlingen werden tijdelijk elders opgevangen. Direct na de vernieling startte de politie een onderzoek naar de verantwoordelijken. Op basis van die informatie en rechercheonderzoek heeft de politie gisteren het 14-jarige meisje aangehouden. Een man die voor de gemeente Vught in Nederland natuurlijk bomen aan het snoeien was, is zwaar gewond geraakt omdat hij vluchtte voor een aanval van Aziatische hoornaars. Dat meldt Omroep Brabant. De man was op ongeveer 12 meter hoogte in een hoogwerker bezig toen hij op een nest stuitte. Naar verluid vielen de hoornaars de man aan, waarna hij uit zijn hoogwerker sprong. De aanval van de Aziatische hoornaars was aan het begin van de middag aan de Sint-Elisabethstraat in Vught. En dan tot slot geen totaal verbod, maar wel heel stevige beperkingen voor iedereen jonger dan 15 jaar. Dat is de kern van het wetsvoorstel van de Europese Commissie om het gebruik van sociale media door jongeren en kinderen aan banden te leggen. Een jaar geleden werd dat plan al aangekondigd, maar vandaag maakte commissievoorzitter van der Leyen bekend dat het sociale mediaverbod voor kinderen er wat haar betreft komt. Het is een stokpaardje van von der Leyen. Een leeftijdsgrens hangt al langer in de lucht. Zo zijn landen als Spanje en Nederland voorstander van een EU-ban op sociale media voor minderjarigen. De plannen van vandaag zijn grotendeels in lijn met wat een panel van deskundigen voor de zomer voorstelde. In juli adviseerde dit panel, dat door de Europese Commissie was aangesteld, al om het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen onder de 13 jaar te verbieden. De details van het plan worden morgen bekendgemaakt.
0: De beste 80's, 90's en zero's.

0: Alané van Wes.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Prinsjesdag. Het was gisteren en het staat niet alleen bekend natuurlijk om de troonrede, maar inmiddels ook om al die traditionele hoedjes. Wat gebeurt er eigenlijk met al die bijzondere Prinsjesdaghoeden nadat de camera's zijn verdwenen? Hoedemakers Berry Rutjes en Mira van de Korput, die allebei al meer dan 20 jaar hoeden maken voor Prinsjesdag, die weten het. De traditie is overigens verrassend jong. Prinsjesdag bestaat al sinds 1814, maar pas in 1977 verscheen het eerste vrouwelijke Kamerlid met een opvallende hoed. VVD-politica Erika Terpstra. Zij droeg die hoed als eerbetoon aan koningin Juliana, maar wilde tegelijkertijd wat meer kleur en zichtbaarheid brengen in de ridderzaal. Er waren toen slechts 21 vrouwelijke Kamerleden, en volgens Erika Terpstra verdwenen zij tijdens de plechtigheid in een grijze massa. Terpstra was bovendien al gewend om bij officiële gelegenheden een hoed te dragen. Tijdens haar studententijd in Leiden had ze gezien dat dit bij feestelijke en formele gelegenheden gebruikelijk was. Haar gedachte na die eerste Prinsjesdag was dan ook treffend. Als je in Den Haag op Prinsjesdag geen hoed draagt, wanneer dan wel? En dat is ook meteen de quote van de dag. Haar voorbeeld kreeg ze al navolging. In 1977 waren er bij de troonrede slechts 3 vrouwen met een hoed. Koningin Juliana, een vrouw van het Corps Diplomatiek, en Erika Terpstra zelf. Inmiddels is de traditie dus bijna 50 jaar oud en wordt een hoed soms zelf gebruikt om een politieke of maatschappelijke boodschap uit te dragen. Maar worden die hoedjes daarna nog gedragen? Volgens Mira van de Korput gebeurt dat bij prominente politica's maar zelden. Berry Rutjes kent klanten die haar hoeden juist privé dragen. Fleur Agema bijvoorbeeld koopt ieder jaar een hoed bij haar voor Prinsjesdag. Dat is ze zo leuk gaan vinden dat ze inmiddels ook een aantal hoeden van mij heeft die ze in het dagelijks leven draagt. Worden ze weggegooid? Nee, absoluut niet. Veel hoeden worden uitgeleend aan collega's of aan vrienden. En sommige van die Prinsjesdaghoeden krijgen zelfs een tweede leven via een veiling. Fleur Agema is volgens Rutjes dus van plan haar Prinsjesdaghoeden te veilen voor een goed doel. En daar past natuurlijk allemaal maar één plaat bij die hoedjesparade. You can leave your hat on, Joe Cocker.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
4: Theo Heiliger terug naar gevangenis na zware darmontsteking. Oud-politicus Theo Heiliger van Sint Maarten is ontslagen uit het ziekenhuis en overgebracht naar de gevangenis. Heiliger was opgenomen vanwege een ernstige darmontsteking met een perforatie. Zijn echtgenote, minister Griesje Heiliger-Marten, laat weten opgelucht te zijn dat zijn toestand is verbeterd, maar stelt dat hij nog niet hersteld is. Ze doet een oproep aan het ministerie van Justitie en de gevangenisautoriteiten om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn medische opvolging. Volgens de minister is een aangepast dieet, voldoende hydratatie en de juiste medicatie in de cel noodzakelijk om een terugval te voorkomen. Het gerecht in ambtenarenzaken op Aruba heeft het ontslag van een ambtenaar van de directie Volksgezondheid teruggedraaid. De vrouw werd op staande voet ontslagen nadat ze haar loonstrook aanpaste om een lening te krijgen. Op haar loonstrook stond nog een ingehouden bedrag voor een schuld die ze al helemaal had afgelost. Om te laten zien wat ze echt verdiende, haalde ze de regel over dat loonbeslag weg. Volgens de rechter is het vervalsen van zijn document ernstig plichtsverzuim. Zeker omdat de vrouw eerder al een berisping kreeg voor berichten op social media. Toch vindt de rechter ontslag te zwaar. Ze wilde namelijk niet frauderen, maar een fout recht zetten. Een voorwaardelijk ontslag met 2 jaar proeftijd is volgens de rechter straf genoeg om herhaling te voorkomen. En de overheid moet nu een nieuwe, passendere straf bepalen. En tot zover. Dit nieuws en meer lees je in de Paradise FM app.
5: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
5: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Wham, I'm your man.

0: Michael Jackson of the Wall. En daarvoor natuurlijk Wham met I'm Your Man.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, 20 minuten voor 1. Een oprecht goede woensdagmiddag. Straks spelen we dit eerste uur natuurlijk nog de muziekquiz. Het gaat om een heerlijk diner voor 2 bij La Agenda Olivia. In het tweede uur de spotlights. We hebben heel veel jarigen vandaag. Onder andere Richard Marx natuurlijk van A Right Here Waiting. Mark Anthony is jarig. Flo Rida is jarig. En Katie Melua. Je weet wel, van al die miljoenen fietsen in Beijing. En ik ga straks kijken of er nog steeds zoveel fietsen daar zijn.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, en in plaats van Vanessa heb ik de eer om Jeremy Kessler hier in de studio te ontvangen. Een goede middag.
2: Ja, bontardi Pepijn.
0: En Jeremy hoor je natuurlijk elke ochtend, hè, van 6 tot 10 in de nieuwe, relatief nog steeds nieuwe ochtendshow.
2: Ja, klopt helemaal. Er zijn wat dingen hetzelfde. Er zijn wat dingen veranderd. Maar vooral een nieuwe stem.
0: Hey Jeremy, als jij...

0: berichtje krijgt van een instantie en je ziet daar een linkje op. Klik jij er dan op of denk je nou, dat ga ik eerst eens even checken of dat wel klopt?
1: Ja, ik heb heel veel veiligheidstrainingen gehad de afgelopen jaren. Er zijn een aantal dingen waarop je moet letten. Zo ook het e-mailadres waar het vanaf komt. Vaak zie je een naam staan, maar als je daar kun je zien welk mailadres er daadwerkelijk achter zit. Zit er bijvoorbeeld urgentie in de tekst, dat je voor een bepaalde tijd of dag moet reageren, dan is dat een alert. Nou, zo zijn er een heleboel van dat soort signalen.
0: Het Openbaar Ministerie waarschuwt voor nepberichten over verkeersboetes. Die berichten worden via sms en e-mail verstuurd. In die berichten wordt een link meegestuurd. Via die link zouden verkeersboetes betaald moeten worden. Het Openbaar Ministerie waarschuwt dat die berichten niet van hen afkomstig zijn. En ze zeggen, hè, klik nou niet op die link. Vaak wordt er in de berichten ook gevraagd naar persoonlijke en financiële gegevens van de ontvanger van de mail of van de sms. Het OM zegt, oh, doe dat ook niet en verwijder het bericht onmiddellijk. Zij doen dat niet. Officiële berichten kunnen wel een link bevatten waarmee een betaling moet worden verricht. Maar deze worden alleen maar via Sentoo gedaan, die betalingen. Dus zodra je op zo'n link klikt, je ziet iets anders, echt gooi het weg en bij voorkeur... Klik niet op die link. Die berichten die je zou kunnen ontvangen van het Openbaar Ministerie, hè, waarmee je dus kan betalen via Sentoo, die zijn in het papiermens en vermelden ook altijd de telefoonnummers van het OM. Je kan altijd eventjes bellen naar het Openbaar Ministerie in geval van twijfel.
1: Maar het is gewoon zo lastig, Pepijn, want die berichten die lijken steeds echter allemaal.
0: Nou ja, met AI kan je dus die logo's namaken, je kan de tekst namaken, maar meestal is het e-mailadres toch nog een weggever.
1: Dat vooral. En je ziet dan ook, als je een beetje erin thuis bent, dat het logo op een andere plek staat, of een beetje slecht van kleur is, of iets dergelijks. En nogmaals, als er vaak wordt gezegd, doe dat voor deze en deze tijd, want anders word je... Bijvoorbeeld een account afgesloten of iets dergelijks.
0: Of gaat je verkeersboete omhoog.
1: Ja, precies. Trap daar gewoon niet in.
0: Nederland gaat de banden met Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de Bes-eilanden verder aanhalen. Dat zei de vertegenwoordiger van Nederland in Willemstad, Gerbert Kunst, tijdens de Prinsjesdagreceptie bij zijn ambtswoning. Volgens Kunst zet het kabinet Jetten in op gelijkwaardigheid, nauwere samenwerking en een jaarlijkse koninkrijkstop vanaf november. Om de eilanden minder afhankelijk te maken van de import van voedsel is het nieuwe fonds Kari Food Fund opgericht, waarvoor 18 miljoen gulden is gereserveerd. Vanaf het vierde kwartaal van dit jaar, dus over een maandje, worden de eerste leningen verstrekt aan ondernemers op de eilanden om de lokale voedselproductie te stimuleren. Daarnaast blijft Nederland investeren in jong ondernemerschap en de ondersteuning van lokale maatschappelijke organisaties. En alles wat ons zeg maar minder afhankelijk maakt van de voedselimport is natuurlijk goed.
1: Nou, ik krijg er al trek van. Ik moet straks weer boodschappen doen. Mijn lijst is lang. Als het ook weer een beetje goedkoper kan, dan ben ik alweer blij, Pepijn.
0: Ja, dat is weer een ander verhaal. Hopelijk als het lokaal geproduceerd is, is het ook meteen goedkoper.
1: Nee, maar dat is ook zo. En het is nog beter van smaak ook nog.
0: De politie heeft gisteren 8 gestolen geiten in beslag genomen op een terrein aan de weg naar Fuik. Dat gebeurde na een binnengekomen tip. Het politieteam dat zich bezighoudt met geitendiefstal, jawel, daar is een politieteam voor, en de illegale verkoop van geitenvlees, dat doen ze dus ook, kwam direct in actie. Er is nog niemand aangehouden, maar het onderzoek loopt door. Mocht je meer informatie hebben over geitendiefstallen, geef dat dan even door aan de anonieme tiplijn 108.
1: Mijn buren die hebben een paar van die geitjes rondlopen. Ik ga maar niet zeggen waar dat precies dan is. Want die vinden
0: maar misschien zijn dat legale geiten.
1: Oh, ja, maar ze lopen er al heel erg lang. Dat dan weer wel. Maar niet dat ze in één keer van de straat afgeplukt worden of zo. Dat zal heel erg zijn. Maar ja, dit kan natuurlijk niet. Hè? Ik bedoel, alles via de originele, oorspronkelijke, legale wegen. Gekeurd, getest vlees. De beestjes die groeien goed op. Die worden netjes verzorgd. Wellicht geen dierenleed allemaal, toch? Met z'n allen.
0: Nee.
1: In ieder geval.
0: Nou ja, over dierenleed gesproken. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur waarschuwt de Curaçaoënaars dringend voor het gebruik van gif. Dat gif wordt dus gebruikt om verwilderde of loslopende honden en andere dieren te bestrijden. Ik zou überhaupt het niet in mijn hoofd halen om gif te strooien om honden te bestrijden. Maar goed, dit terzijde. Aanleiding voor deze waarschuwing zijn 6 dode warawara's die in de afgelopen periode zijn aangetroffen. 3 daarvan waren jonge vogels. En de warawara is natuurlijk een prachtige valkachtige, adelaarachtige. Ik mag ze graag zien vliegen. Prachtige beesten. Er is volgens het ministerie grote bezorgdheid over de gevolgen van overmatig gifgebruik voor de lokale flora en fauna. Dat gif komt natuurlijk in de natuur.

0: Dat kan in een beest terechtkomen. Dat beest wordt weer door andere beesten opgegeten en ga zo maar door. En uiteindelijk krijgen wij het ook nog binnen als het tegen zit.
1: Ja, vlieg eens op met al dat gif, joh.
0: Ja, en dat was het lokale nieuws voor vandaag. Jeremy, hartelijk bedankt.
1: Ja, heel graag gedaan. Ik vind het bijzonder omdat ik de hele dag al een beetje vandaag bij de nieuws bezig ben. Omdat Vanessa inderdaad dat normaal gesproken doet. Maar die heeft iets met pijntjes in haar.
0: Ja, die moest onverwacht acuut naar de tandarts.
1: Ai, dat is minder prettig. Sterkte.
0: Dan spreek je wat moeilijker. Ja,
1: sterkte. Ja.
0: En jij bent er morgenochtend weer vanaf 6:00.
1: Ja, 4:15 gaat de wekker weer.
2: De beste 80s, 90s en zero.

0: Si tu te vas, Eddie Herrera. Muziek waar je instant vrolijk van wordt en waar je ook meteen vrolijk van wordt. Natuurlijk is het winnen van de muziekquiz en die kans heb je nu.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag te winnen een heerlijk diner voor twee bij La Agenda Olivia. Je kan daar trouwens natuurlijk als je wil ook gaan lunchen. LC zegt op TripAdvisor net de lekkerste lunch hier gehad. De service was onberispelijk. Vraag naar Taizean als je gaat en een shout-out aan de eigenaar. De gastvrijheid was geweldig. Journey 61, nog heel veel cijfers, zegt geweldige sfeer en heerlijk eten. Zo'n geweldige vrijdagavond in La Agenda Olivia. De sfeer was geweldig, vooral met het live entertainment. We hadden de haas en de kip pincho en beide waren heerlijk. De drankjes waren ook echt goed en de service was top. Van begin tot eind. We komen zeker terug en ik zou La Agenda Olivia absoluut aanraden. Ja, wat wil je nog meer? Ik zou zeggen, maak de vingers een beetje los. Appen kan je naar 675-1031 of natuurlijk nog handiger via de Paradise FM-app. Die kan je downloaden via de bekende platforms, mocht je hem nog niet hebben. Daar komt-ie.
1: Wat is hier weg?

Ja, mijn aanwijzing. Ik hoef je natuurlijk niet uit te leggen dat dit de Carpenters zijn. Wat was er weggepiept? Stuur het even naar 675-1031. Of natuurlijk via de app straks de spotlight naar 1 uur. Onder andere met Mark Anthony en Katie Melua. Nu ABC, The Night You Murdered Love.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Hey Vincent! Van VincentStens.com. Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
3: Arie Winterswijk met het nieuws. Het gerecht in ambtenarenzaak op Aruba heeft het ontslag van een ambtenaar van de directie Volksgezondheid teruggedraaid. De vrouw past haar loonslook aan om een lening te krijgen. De rechter noemt dat ernstig plichtverzuim, maar vindt ontslag te zwaar. De overheid moet een nieuwe straf bepalen. Een voorwaardelijk ontslag met 2 jaar proeftijd zou volgens de rechter passend zijn. Oud-politicus Theo Heilige van Sint Maarten is ontslagen uit het ziekenhuis en teruggebracht naar de gevangenis. Hij werd behandeld voor een ernstige darmontsteking met een perforatie. Zijn echtgenote, minister Grisha Heilige-Marten, zegt dat hij nog niet hersteld is. Ze vraagt om goede medische zorg, een aangepast dieet, genoeg drinken en de juiste medicijnen. Internationaal nieuws. Rijkswaterstaat heeft scheuren ontdekt in een hoofdliggen van de westelijke Zuurhofbrug richting de Maasvlakte. De 2 rijstroken zijn uit veiligheid afgesloten. Al het verkeer moet over de vluchtstrook. Dat zorgt naar verwachting voor 20 tot 30 minuten extra reistijd. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. De Russische president Poetin roept de Russen op te stemmen bij de parlementsverkiezingen van komend weekend. Volgens Poetin is de uitslag een barometer voor de steun aan de oorlog tegen Oekraïne. Een grote winst voor Verenigd Rusland wordt verwacht. Oppositiepartij Jabloko mag niet meedoen vanwege haar anti-oorlogsstandpunten. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans en pro-leider Jesse Klaver botsten tijdens de algemene politieke beschouwingen over werken en uitkeringen. Volgens Klaver houdt iemand van 25 jaar ruim 100 euro meer over bij 40 uur werken dan bij 32 uur. Brekelmans wil uitkeringen hervormen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
4: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
5: Nieuw op Curaçao, bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
6: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
7: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
7: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
9: En die zegt een oprecht goeie.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, die zegt om 7,5 minuut over 1 een oprecht goede woensdagmiddag. Straks het Feel Good nieuws. Gaat over het opmerkelijke feit dat er meer dan 100.000 honderdjarigen in Japan zijn. Hoe komt dat? Daarover hoor je later meer. Maar nu eerst.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
1: Nou, Kenny Jones is 78 geworden. Daarom hoorde je Ichiku Park van de Small Faces. Dat Ichiku Park dat gaat volgens de band vooral over spijbelen en ontsnappen aan school. De titel verwijst naar een park waar brandnetels groeien. En Ichiku was Londen's East End slang voor die prikkelende planten. Hij is 78 jaar geworden, geboren in 1948 in Whitechapel, dat is in Oost-Londen. Die Kenny Jones leerde zichzelf vanaf zijn 13e drummen en richtte in 1965 de Small Faces op. Na het vertrek van een van de bandleden werd hij drummer van Faces. Small haalde ze eraf. En daar zaten onder andere Rod Stewart en Ronnie Wood bij. En in 1978 kreeg Kenny Jones misschien wel de moeilijkste drumstoel in de rockgeschiedenis. Die van de overleden Keith Moon bij The Who. Jones heeft trouwens buiten muziek maken nog een bijzondere passie, polo. Volgens een inmiddels legendarisch verhaal plaste hij na een polowedstrijd per ongeluk op de laarzen van de toenmalige prins Charles, die ongezien vlakbij hem bleek te staan. Wie is er nog meerjarig? Richard Marx, 63 geworden. Geboren dus in 1963 in Chicago. Hij groeide op in een muzikaal gezin. Zijn vader, Dick Marx, die schreef jingles en Richard zong als kind al in reclames. Zijn grote doorbraak kwam eind jaren 80. Hij schreef geschiedenis doordat zijn eerste 7 singles allemaal de Amerikaanse top 5 haalden. Een van zijn grootste successen hoor je zometeen, Right Here Waiting, The Ballad uit 1989. Hij schreef dat nummer als een persoonlijke muzikale brief aan zijn toenmalige vrouw Cynthia Rhodes, die voor filmopname in Zuid-Afrika zat. Hij schreef het ongeveer in een kwartiertje en vond het eigenlijk toen te persoonlijk om zelf te gaan zingen. Hij bood het aan Barbara Streisand aan. Zij bedankte ervoor. Marx nam het uiteindelijk zelf op en dat bleek een gouden beslissing. Het werd in 1989 een nummer 1 hit in Amerika en verschillende andere landen. Marx heeft Barbara Streisand later bedankt voor haar afwijzing, omdat haar nee uiteindelijk zijn allergrootste hit opleverde.

0: gezongen liefdesbrief voor zijn toenmalige vrouw. Want ja, ondanks dat is de relatie wel uitgegaan.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Richard Marx dus, right here waiting for you. 63 geworden vandaag. En David Bellamy wordt vandaag 76. Hij werd in 1950 geboren in Florida en vormt samen met zijn oudere broer Howard de Bellamy Brothers. Hun wereldwijde doorbraak kwam met Let Your Love Flow uit 1976. Het nummer werd geschreven door Larry E. Williams. Die was een roadie van Neil Diamond. En bood het dus ook aan Neil Diamond. Die wees dat nummer af. Toen gingen de Bellamy Brothers ermee aan de haal. En in mei 1976 bereikte het de eerste plaats in Amerika. En het werd ook in verschillende andere landen een nummer 1 hit. Daarna ging het duo trouwens verder als country act. Let Your Love Flow bleef dan ook hun grote popklassieker. Terwijl ze later tientallen country hits scoorde. De twee broers hebben inmiddels zo'n 8000 shows gespeeld in meer dan 70 landen. David is de songwriter van het duo, terwijl Howard vooral bekend staat als de stem en het podiumgezicht. Vorig jaar, in 2025, vierde de Bellamy Brothers hun 50-jarig jubileum als duo. En vandaag wordt dus David Bellamy 76.

0: Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. En ik kreeg een berichtje via de WhatsApp. Er is een ongeluk, zegt Mary, gebeurd op de brug van Punda naar Otrobanda. Het staat vast tot voorbij Parera. Dus mijd de brug van Punda naar Otrobanda. Als je die richting uit moet, ga eventjes omrijden. Dat is wel zo verstandig. Dank je, Mary.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Nou ja, David Bellamy dus net van de Bellamy Brothers. 76 geworden. Wie is er nog meerjarig? Niemand minder dan Mark Anthony. Vandaag 58 jaar geworden. Hij is in 1968 geboren in New York als zoon van Puerto Ricaanse ouders. Hij groeide uiteindelijk uit tot een van de meest succesvolle salsa-artiesten ter wereld. Je hoort zometeen Vivir Mi Vida, uitgebracht in 2013. Een levenslied in de puurste betekenis van het woord. Leef je leven, blijf lachen, dans, laat verdriet achter je en kijk vooruit. Het nummer is trouwens een Spaanstalige bewerking van C'est la vie van de Algerijnse zanger Khaled. Mark Anthony maakte er zijn eigen strijdkreet van. Het werd een enorme hit, stond maar liefst 18 weken op nummer 1 van de Billboard Hot Latin Songs. Het nummer leverde hem bovendien een Latin Grammy voor Record of the Year op. Een aardig detail, Mark Anthony begon zijn carrière als achtergrondzanger en tekstschrijver voordat hij zelf doorbrak. Hij heeft ooit verteld dat zingen hem hielp bij zijn ernstige stotteren in zijn jeugd. Vandaag viert dus de koning van de moderne salsa zijn 58ste verjaardag.

eigenlijk in Beijing zijn. En natuurlijk de verjaardag van Katie Melua. We nemen ook nog met je door wat er vanavond in de Alphabet Show met mij dat manshanden zit en het Feel Good nieuws. Maar nu eerst nog één verjaardag te gaan. Namelijk Flo Rida is jarig. Hij is 47 geworden. Hij is natuurlijk niet geboren als Flo Rida, maar als Tramar Lascelles Dillard. Nou vond ik Tramar Lascelles eigenlijk ook wel een goede artiestennaam. Maar goed, hij werd in 1979 geboren in welke Amerikaanse staat? Je raadt het nooit. Jawel, Florida. Zijn artiestennaam is dus gewoon simpelweg een verwijzing naar zijn thuisstaat. Zijn grote doorbraak kwam met Low, waarna de hits elkaar in rap tempo opvolgden. Ride Round, Club Can't Handle Me, Good Feeling en Whistle. Je hoort Ride Round uit 2009. Er zit natuurlijk heel duidelijk een sample in. Een herhaling in van You Spin Me Round van Dead or Alive. De plaat van Flo Rida werd 6 weken nummer 1 in Amerika. Verkocht in de eerste week maar liefst 636.000 digitale downloads. En dat was destijds een record. De vrouw die je in het refrein hoort was een toen nog vrijwel onbekende Kesha. Ze stond aanvankelijk niet op de Amerikaanse en Canadese credits. En ze vertelde later dat ze voor haar bijdrage ook nauwelijks is betaald. Dat is wel weer goed gekomen, want in januari van dit jaar stonden Flo Rida en Kesha voor het eerst samen live op het podium met Ride Round tijdens een evenement in Las Vegas. Die Flo Rida heeft trouwens in 2021 San Marino vertegenwoordigd op het Eurovisie Songfestival. Vandaag dus 47 geworden.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
1: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servifrais.
3: Is het ver, Arie?
1: Een paar minuutjes in je Ferrari.
3: Pronto!
4: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
5: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
6: Zwemmen?
5: Ja!
6: Glijbanen?
5: Ja!
6: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
5: Dat wil ik!
6: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
5: Ik ben er helemaal klaar voor.
6: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
7: Theo Heiligen terug naar gevangenis na zware darmontsteking. Oud-politicus Theo Heiligen van Sint Maarten is ontslagen uit het ziekenhuis en overgebracht naar de gevangenis. Heiligen was opgenomen vanwege een ernstige darmontsteking met een perforatie. Zijn echtgenote, minister Griesje Heiliger-Marten, laat weten opgelucht te zijn dat zijn toestand is verbeterd, maar stelt dat hij nog niet hersteld is. Ze doet een oproep aan het ministerie van Justitie en de gevangenisautoriteiten om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn medische opvolging. Volgens de minister is een aangepast dieet, voldoende hydratatie en de juiste medicatie in de cel noodzakelijk om een terugval te voorkomen. Het gerecht in ambtenarenzaken op Aruba heeft het ontslag van een ambtenaar van de directie Volksgezondheid teruggedraaid. De vrouw werd op staande voet ontslagen nadat ze haar loonstrook aanpaste om een lening te krijgen. Op haar loonstrook stond nog een ingehouden bedrag voor een schuld die ze al helemaal had afgelost. Om te laten zien wat ze echt verdiende, haalde ze de regel over dat loonbeslag weg. Volgens de rechter is het vervalsen van zijn document ernstig plichtsverzuim. Zeker omdat de vrouw eerder al een berisping kreeg voor berichten op social media. Toch vindt de rechter ontslag te zwaar. Ze wilde namelijk niet frauderen, maar een fout recht zetten. Een voorwaardelijk ontslag met 2 jaar proeftijd is volgens de rechter straf genoeg om herhaling te voorkomen. En de overheid moet nu een nieuwe, passendere straf bepalen. En tot zover. Dit nieuws en meer lees je in de Paradise FM-app.
8: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar.
9: Vidanova Group.
8: Vidanova Group brengt plannen tot leven.
9: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
0: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Pepijn Bier en Broodspot.
10: Zometeen nog één spotlight. Nu eerst Big Mountain.

0: Ja, ze heet de plaat ook Baby, I Love Your Way van Big Mountain.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Zometeen het Feel Good nieuws gaat over 100-jarigen in Japan. Daar zijn er maar liefst 100.000 van. 100.000 100-jarigen in Japan. Hoe komt dat nou? Hoe zit dat? Zijn dat nou meer vrouwen dan mannen? Je hoort het zometeen. Ik neem ook nog even met je door wat er vanavond te horen is in de Alphabet Show vanaf 7 uur met Meinert Manshanden. Maar nu, zoals beloofd...
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Katie Melua, die is trouwens jonger dan ik dacht. Die is vandaag 42 geworden. Ze werd geboren in 1984 in Georgië. En verhuisde via Belfast uiteindelijk naar Londen. 9 Million Bicycles verscheen in 2005 en werd haar eerste grote hit. Mike Batt, de producer en tekstschrijver, kwam op het idee tijdens een bezoek aan Beijing in China, hè, waar hij hoorde dat er naar schatting 9 miljoen fietsen in de stad waren. Is dat nou nog steeds zo? Ik ben het natuurlijk voor je gaan uitzoeken. Er zijn naar schatting tussen de 9,5 en de 13 miljoen fietsen. Dus die poëtische schatting van 9 miljoen fietsen, die klopte vrij aardig. Er zijn 7 miljoen particuliere fietsen. En dan zijn er nog, dat is niet helemaal duidelijk, 1 tot 2,5 miljoen deelfietsen. En er zijn er ook nog honderdduizenden e-bikes. Een hoop fietsen daar in Beijing. Dat nummer gebruikt dat gegeven van die fietsen als een vergelijking voor iets veel groters, liefde. De tekst over de afstand tot de rand van het heelal die in dat nummer zit veroorzaakte een klein wetenschappelijk relletje. Wetenschapper Simon Singh die zei, ja, dat klopt helemaal niet wat daar gezegd wordt. En Katie Melua werkte later mee aan een humoristische, wetenschappelijk aangepaste versie waarin de cijfers en alle foute marges werden gecorrigeerd.

Ze heeft nog een opmerkelijk record. In 2006 gaf de vandaagjarige Katie Melua een concert op 303 meter onder zeeniveau in een pijler van het Noorse Troll A-platform. Daarmee vestigde ze een record voor het diepste concert ooit. Maar ja, dat was wel weer geen fiets te bekennen op die diepte.

0: Bicycles. Katie Melua, ter gelegenheid van haar verjaardag. Daarmee sluiten we de spotlight.
1: Paradise FM.
0: En gaan we lekker even kijken naar vanavond. Vanavond de Alpha Bed Show met Meindert Manshanden van 7 tot 9. En het thema vanavond is Let In. Gewoon voor de gezelligheid, omdat het lekkere muziek is. En daarom draaien wij Yo No Te Pido La Luna. Ik vraag je niet om de maan. Een gigantische hit van de Mexicaanse zangeres en actrice Daniela Romo uit 1984.

0: Yo no te pido la luna. Ik vraag je niet om de maan. Daniela Romo, megahit van deze Mexicaanse zangeres en actrice. Vanavond dus tussen 7 en 9 in de Alphabet Show. Latin als thema. En wij gaan natuurlijk, het is inmiddels 10 voor 2... naar het Feel Good Nieuws.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good Nieuws. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Japan heeft een bijzondere grens doorbroken. Voor het eerst telt het land meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder. Om precies te zijn, zijn het er 107.677. En dat aantal groeit ieder jaar verder. Die cijfers werden 15 september, dus gisteren, bekendgemaakt op de Japanse Dag van Respect voor de Ouderen. Vergeleken met vorig jaar zijn het er bijna 8000 meer. Het is bovendien al het 56ste jaar dat Japan een record vestigt. Wie denkt dat 100 jaar worden ook een mannenzaak is, komt trouwens wel bedrogen uit. Maar liefst 87,6% van de 100-jarigen is vrouw. De oudste vrouw is 114, de oudste man is 112. De cijfers worden helemaal bijzonder als je teruggaat in de tijd. In 1963 telde Japan maar 153 100-jarigen. In 1981 waren het er 1000, in 1988 10.000... en in 2012 meer dan 50.000. En nu is dus de grens van 100.000 bereikt. De grote vraag is natuurlijk, wat is het geheim? Ja, eigenlijk is er niet één geheim. Het traditionele Japanse voedingspatroon speelt waarschijnlijk een rol. Veel vis, groente, soja, zeewier en groene thee. En relatief heel weinig rood vlees, suiker en verzadigd vet. En de gewoonte hara hachibu. Stoppen met eten wanneer je ongeveer 80% vol zit. Ook bewegen Japanners vaak hun hele leven door. Niet noodzakelijk in de sportschool, maar gewoon door te wandelen, fietsen, tuinieren en mee te doen aan Radio Taizo. Dat is de gezamenlijke radio-ochtendgymnastiek die al sinds 1928 bestaat. En dan is er nog Ikigai. Dat is een Japans begrip dat vrij vertaald betekent een reden om 's ochtends op te staan. Iets wat je leven betekenis, richting of voldoening geeft. Een hobby, kleinkinderen, vrijwilligerswerk of gewoon iets waar je plezier uithaalt. Japan combineert dat allemaal met toegankelijke gezondheidszorg, preventieve controles en vroege behandeling. En er is natuurlijk ook nog een genetische aanleg, hè, bij meer dan 100 jaar oud worden. Overigens zit er achter al die cijfers ook een grote uitdaging, want Japan vergrijst en krimpt tegelijkertijd qua aantal inwoners. De vraag is daarom niet alleen hoe je 100 kunt worden, maar vooral hoe zorg je ervoor dat die extra jaren ook gezond en actieve jaren zijn. En misschien is dat wel de belangrijkste les uit het Feel Good nieuws van vandaag. Niet alleen langer leven, maar ook zo lang mogelijk blijven meedoen. Ik doe morgen weer mee. Ik ben er van 12 tot 2. Ik wens je nog een hele fijne woensdag. Dit is Queen, Who Wants to Live Forever.

0: De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

0: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Hey Vincent! Van VincentStens.com.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het gerecht in ambtenarenzaak op Aruba heeft het ontslag van een ambtenaar van de directie Volksgezondheid teruggedraaid. De vrouw past haar loonslook aan om een lening te krijgen. De rechter noemt dat ernstig plichtverzuim, maar vindt ontslag te zwaar. De overheid moet een nieuwe straf bepalen. Een voorwaardelijk ontslag met 2 jaar proeftijd zou volgens de rechter passend zijn. Oud-politicus Theo Heilige van Sint Maarten is ontslagen uit het ziekenhuis en teruggebracht naar de gevangenis. Hij werd behandeld voor een ernstige darmontsteking met een perforatie. Zijn echtgenote, minister Grisha Heilige-Marten, zegt dat hij nog niet hersteld is. Ze vraagt om goede medische zorg, een aangepast dieet, genoeg drinken en de juiste medicijnen. Internationaal nieuws. JA21-leider Joost Eertmans verwacht dat zijn partij niet de hele begroting van het minderheidskabinet steunt. JA21 wil per begroting beslissen en steunt klimaat en groene groei en asiel en migratie waarschijnlijk niet. Pro-leider Jesse Klaver staat wel open voor steun aan de volledige begroting als dat nodig is. Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de Oost-West-oliepijpleiding heropenen. De leiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een droneaanval op pompstations. Via omleidingen kan ongeveer de helft weer functioneren. Volledig herstel duurt nog ongeveer 6 weken. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens SVT is een ommekeer niet meer mogelijk. De winst is een klap voor de rechtercoalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk donderdag. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio, kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Marisa Wildeboer.
3: Ja, Bontardi, een hele goede woensdagmiddag. Hier is Toto met Rosanna. Paradise.

0: Tony Wino hierop.
1: Paradise FM.
0: Ja, een hele goede woensdagmiddag. Goed dat je luistert naar Paradise FM. Het is vandaag 16 september. En gezellig dat je er weer bij bent. Precies op het moment dat we eigenlijk in het midden van de week weer zitten. Ja, het is alweer woensdag. We beginnen straks met een heerlijk nummer van Maroon 5. Maar ik heb nog veel meer voor je in petto. We spelen natuurlijk de muziekquiz, waarbij een heerlijke dinerbon kan winnen voor La Hacienda Olivia. En daarnaast zit ik deze keer niet met Vanessa eventjes in de studio, maar met Meindert. Ja, Vanessa die komt wat later vandaag. Dus gezellig met Meindert eventjes een gesprekje. Hij speelt natuurlijk vanavond de Alphabet Show. Dus daar gaan we het natuurlijk over hebben. En natuurlijk heel veel goede muziek. We gaan gelijk van start. Hier is Maroon 5 met Misery. Oh yeah.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
2: Man aangehouden met geladen magazijn op straat. De politie voerde zaterdagavond een preventieve controle uit in verband met de actie Satis Est, wat het is genoeg betekent in het Latijn. Deze actie resulteerde in een arrestatie in Serie Fortuna. Tijdens het fouilleren van een voorbijganger vonden agenten een geladen munitiehouder in zijn tas. Een 29-jarige man uit Curaçao is ter plaatse gearresteerd en de munitie is in beslag genomen. De verdachte is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft voorlopig vastzitten in afwachting van verder onderzoek. Het gerecht in ambtenarenzaken op Aruba heeft het ontslag van een ambtenaar van de directie Volksgezondheid teruggedraaid. De vrouw werd op staande voet ontslagen nadat ze haar loonstrook aanpaste om een lening te krijgen. Op haar loonstrook stond nog een ingehouden bedrag voor een schuld die ze al helemaal had afgelost. Om te laten zien wat ze echt verdiende, haalde ze de regel over dat loonbeslag weg. Volgens de rechter is het vervalsen van zijn document ernstig plichtsverzuim. Zeker omdat de vrouw eerder al een berisping kreeg voor berichten op social media. Toch vindt de rechter ontslag te zwaar. Ze wilde namelijk niet frauderen, maar een fout recht zetten. Een voorwaardelijk ontslag met 2 jaar proeftijd is volgens de rechter straf genoeg om herhaling te voorkomen. En de overheid moet nu een nieuwe, passendere straf bepalen. En tot zover. Dit nieuws en meer lees je in de Paradise FM app.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
5: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
6: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks, met een X.
7: We hebben allemaal een beetje...

0: gratis. Hey Vincent! Van VincentStens.com.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
3: Straks gaan we natuurlijk weer de muziek weer spelen, maar nu eerst is hier And Love.

0: Muziekquiz.
1: Het is tijd voor de Paradise Web Muziekquiz. En ik heb hier weer twee dinerbonnen liggen in de studio. En deze keer voor restaurant La Hacienda Olivia. Ja, dat is een gezellige groene plek waar je terecht kunt voor lokale en internationale gerechten. Ja, van steaks tot ribs, tot vis, tot lokale specialiteiten. Ja, met regelmatige live muziek. Ja, het is gewoon een hele leuke plek om een heerlijk avondje uit te gaan. En dat op onze kosten. Nou ja, dan smaakt het lekkerder, is het gezelliger. Maar ik zou zeggen, speel vooral mee. Ik heb een vraag voor je klaarstaan, hier komt-ie.
0: Wat is hier weggepiept?

Ja, dat is de vraag. Ik ken het liedje niet. Hoe is het mogelijk? Maar ik denk niet dat dit antwoord heel moeilijk is. Ik heb een kleine inschatting. Ik zou zeggen, dan ga snel naar de Paradise FM app en laat je antwoord achter. En hopelijk wil je deze heerlijke bonnen...

0: dat je luistert naar Paradise FM. Straks schuift Meijndert bij me aan. Hoor je Charlie Putte, Janet Jackson en nog veel meer.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: We hebben allemaal een beetje magie nodig in ons leven. En daarom is Wintertuin Curaçao Festival terug. Het festival voor verhalen in alle

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Wintertuin Curaçao begint vandaag met een voorprogramma voor het festival op zaterdag 19 september. Tot en met vrijdag zijn er op Curaçao literatuur, muziek en workshops. Vanavond zijn er een schrijfmasterclass van Frank Tazelaar en vanaf 8 uur een gratis jam-sessie in het Marie Pampoen Recreatiepark. De festivalfinale is zaterdag bij Landhuis Vredenberg. Het gerecht in ambtenarenzaken op Aruba heeft het ontslag van een ambtenaar van de directie Volksgezondheid teruggedraaid. De vrouw paste haar loonstrook aan om een lening te krijgen. De rechter noemt dat ernstig plichtsverzuim, maar vindt ontslag te zwaar. De overheid moet een nieuwe straf bepalen. Een voorwaardelijk ontslag met 2 jaar proeftijd zou volgens de rechter passend zijn. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt om de hoge inflatie te bestrijden. Het belangrijkste rentetarief komt uit tussen 3,75 en 4%. Het is de eerste verhoging sinds juli 2023. En de stap gaat in tegen de wens van president Trump, die een lage rente wil. De provincie Zuid-Holland denkt dat recente brugafsluitingen voorkomen hadden kunnen worden met meer rijksinvesteringen. De Zuurhofbrug gaat grotendeels dicht door scheuren. Op de Merwedebrug mogen sinds half juli geen vrachtwagens en touringcars. Gedeputeerde Jeroen van Dijken pleit voor beter onderhoud en nieuwe infrastructuur. JA21-leider Joost Eertmans verwacht dat zijn partij niet de hele begroting van het minderheidskabinet steunt. JA21 wil per begroting beslissen en steunt klimaat en groene groei en asiel en migratie waarschijnlijk niet. Pro-leider Jesse Klaver staat wel open voor steun aan de volledige begroting als dat nodig is. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
4: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
5: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: betrouwbare autopartner. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle boord. Nu Marisa Wildeboer.
1: Goed dat je luistert naar Paradise FM. Je hoort hier Janet Jackson.

0: One Call Away hoor je hierop.
1: Paradise FM.
0: Ja, het is weer tijd voor mijn vaste middagspreekje. En deze keer heb ik Meindert in de studio. Oh nee, je staat... Wacht, sorry Meindert.
2: Doet hij het?
0: Ook hij doet het.
2: Hij doet het, ja. Ja, nee, ik dacht, ik ga de stem van Vanessa doen. Want normaal doe je het met Vanessa. Maar mijn stem is ietsje laag.
0: Ja. Het is wel echt Meindert in de studio.
2: Ja, ik ben het ook echt. Ik liep toevallig langs en je zei, Vanessa is niet. Wil je even met me praten? Nou, Marissa, natuurlijk.
0: Ja, nou, inderdaad. Vanessa is eventjes bij de tandarts.
2: Oh ja.
0: Dus we gaan hem gelijk inkoppen, Meindert.
2: Ja, oh nee.
0: Wat vind jij van de tandarts?
2: Nou, ik ben wel benieuwd wat jij er ook van vindt. Want de tandarts, ja, ik vind het nogal heftig altijd. Weet je, ik heb een hele angst gehad voor de tandarts. Ik ben, ja, ik niet hard zeggen, maar jaren niet geweest. Omdat ik gewoon niet wilde. En toen dacht ik moet gewoon doen. En dan, nou ja, meteen foto's, omdat je zo lang niet geweest bent. Nul gaatjes. Dus je hoeft helemaal niet naar het anders. Dan heb je gewoon ook nul gaatjes.
0: Dus nu ga je het weer jaren uitstellen.
2: Nee, dat klopt niet. Daarna was ik weer helemaal vertrouwd. En ik heb een hele fijne tandarts hier in Otrobanda. Maar die zei ook, je moet ook naar de mondhygiëniste. Flos je wel eens. Oké, zei ik, dan doe ik dat braaf. Maar dat vond ik erg.
0: Ja,
2: veel erger dan de tandarts.
0: Ja,
2: zeker
0: klopt.
2: Als je het jaren niet gedaan hebt. En ik was helemaal verstijfd in die stoel. Ik had helemaal de volgende dag had ik rugpijn. Omdat ik helemaal een half uur lang helemaal een plank was in die stoel van de mondhygiëniste.
0: Dat meen je niet.
2: Ja, en het was... Ik zei volgende keer, geef me narcose. Het is echt verschrikkelijk. En zo. Maar het komt natuurlijk omdat ik het de hele tijd niet gedaan had.
0: Ja, dus het moest gewoon weer veel gaan. Ja.
2: Rachen. Her en der rachen. En toen dacht ik ga het toch weer overheen zetten. Ik ga daarna nog een keer heen. Kalmeringstabletten, weet ik veel. En toen viel het mee. Dus...
0: Heb je kalmeringstabletten daarvoor genomen?
2: Nee. Dat dacht ik, dat moet ik gaan doen. Maar ik heb mezelf vermand. Ik zei, ik ga gewoon nog een keer naar de mondhygiëniste.
0: Ja.
2: En toen viel het allemaal mee. Dus het komt gewoon omdat je, als je een tijd niet geweest bent... Ja, dan gaan ze helemaal los met al die ragertjes en draaien.
0: Ik denk dat het voor hun ook de leukste patiënten zijn die ze dan hebben. Omdat ze dan echt even helemaal los kunnen gaan.
2: Oh ja, dat is iemand die houdt van schoonmaken in huis. En die houden dan echt van vies huis.
0: Ja, precies.
2: En lekker goed resultaat na afloop. Ja.
0: En jij zit daar al verschrikkelijk. Maar ik moet wel zeggen, kijk, jij werkt natuurlijk in het ziekenhuis.
2: Ja.
0: Ik weet niet of dat een vooroordeel is, maar dan verwacht je natuurlijk wel dat je misschien wat meer gewend bent aan het steriele, die bedden, die tandartsbedden.
2: Ja.
0: Maar dat is, die tandartsbedden, die tandartsstoel. Maar dat is dus niet zo.
2: Ja, maar er is ook altijd bloed, hè, als ze bezig zijn met de mond, als de tijd niet. En dat kan ik allemaal tegen. Ik kan tegen bloed, slijm, poep, alles, infusen prikken.
0: Ja.
2: Inderdaad, dat kan ik wel tegen. Maar, en ik heb zelfs een oogoperatie gehad. Maakt mij allemaal niks uit. Maar, maar die tanden, ik heb daar iets mee.
0: Ja.
2: Ik denk dat wel meer mensen het hebben. Heb jij dat niet, Marissa?
0: Ja, ik vind de tandarts verschrikkelijk.
2: Ja, hoe kan
0: echt
2: dat toch?
0: Echt verschrikkelijk. Nou, ik weet niet. Ik denk dat het een bepaalde overgave is die je hebt.
2: Ja.
0: Ik had ook altijd zo'n stressbal. Met van die punten eraan. En dan lag ik in die stoel, dan lag ik zo.
2: Ja.
0: En dan was ik aan het knijpen in die stressbal.
2: Oh ja.
0: Ja, van tevoren kon ik wel huilen. Van tevoren, ik had nachtmerries ervan.
2: Ja, echt.
0: Maar het is gebeurd omdat ik één keer een tand kwam niet door bij mij. Dus dan moest er door het kaakbeenbot.
2: Ja, kan.
0: Moest geboord worden.
2: Oh jee, ja.
0: En achteraf had die man gezegd, die kaakchirurg, je had eigenlijk toch onder narcose. Of eigenlijk toch betere dood moeten
2: hebben.
0: Maar
2: dat is het. Toch doen ze net iets te veel pijn. Soms, niet altijd. Er zijn ook hele goede tandarts. Dan moeten we het wel gezegd hebben.
0: Ja, zeker.
2: Ja, dan denk ze, en dat weet je nog. Dat herinner je. En je bent gewoon bang voor weer opnieuw pijn.
0: Ja, dat is het. En het is een aparte pijn, vind ik. Het is een andere soort pijn in je mond dan dat je op je lichaam hebt.
2: Nou, zeker weten. Het kan heel gevoelig zijn. Niet
0: ja.
2: Dus je moet echt van tevoren gewoon zeggen tegen de tandarts of mondhygiënisten, doe me geen pijn.
0: Ja.
2: En dan denk ik dat ze je wel hopelijk helpen.
0: Vind jij het een verschil vergeleken vroeger? Want ik heb begrepen van mijn ouders dat vroeger zo'n schoolbus kwam. Of de tandartsbus, zeg ik dat goed?
2: Ja.
0: Die kwam dan voor school. Nou, dat was verschrikkelijk.
2: Ook de helft van de klas was toch bang daarvoor?
0: Ja.
2: Dat was toch hoor. Misschien
0: heb jij dat vroeger meegemaakt?
2: Ja, ik kan me het wel herinneren, Maar ik heb nooit een stressballetje gehad, wat jij net hebt verteld. Dat is wel een goede tip trouwens.
0: Misschien meer ook van deze tijd. Tegenwoordig
2: van die squishy dingetjes.
0: Ja, en het is gewoon heel belangrijk. Ja, dat zou ik doen.
2: Ja,
0: en het is gewoon sowieso heel belangrijk dat je gewoon een fijne tandarts hebt waar je gewoon vertrouwd bij voelt.
2: Ja.
0: Ik zit nu nog wel in Nederland. Dus als ik naar Nederland ga, dan ga ik even naar de tandarts.
2: Oh ja.
0: Maar ik wil het uiteindelijk wel hier.
2: Prima tandarts. En inderdaad, zeg van tevoren dat je gewoon een beetje bang bent. Dat geeft toch niet als je dat zegt. Ik denk dat meer mensen dat doen.
0: Ja.
2: En dan hoop je dat je gewoon een sympathieke tandarts hebt die voorzichtig met je is, toch?
0: Nou, inderdaad. Nou, in ieder geval sterkte van Vanessa. Ik hoop dat het allemaal goed komt.
2: We hopen dat het hoort. Misschien heeft ze onze tips gehoord.
0: Ja, dat zou fijn zijn. Meinders, jij hebt natuurlijk vanavond nog de alfabet.
2: Oh, ja.
0: Eventjes in het kort. Wat kunnen we vanavond verwachten van je show?
2: Vanavond Latin Edition. Ik doe veel verschillende stromingen. En dan is er Nederlandstalig, of dan weer eens te ethisch. En vanavond, ja, er is zoveel Latin music.
0: Ja.
2: Ik had daar zin in. En Bob komt voor het eerst, hè, de nieuwe ster van hier.
0: Ja.
2: Dus hij is een Latin kenner, zegt hij. Ik ben heel benieuwd naar wat hij mee heeft genomen.
0: Kan ik alvast een verzoeknummertje aanzetten?
2: Tuurlijk, Marissa.
0: Welk nummertje zeg je nou? Eventjes om een beetje in de sfeer te komen.
2: Oh.
0: Vanaf jou.
2: Nou, Mark Anthony of zo.
0: Mark Anthony. Nou, daar komt hij. Dankjewel, Meindert.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: Nieuws van 3:30.
1: Man aangehouden met geladen magazijn op straat. De politie voerde zaterdagavond een preventieve controle uit in verband met de actie Satis Est, wat het is genoeg betekent in het Latijn. Deze actie resulteerde in een arrestatie in Serie Fortuna. Tijdens het fouilleren van een voorbijganger vonden agenten een geladen munitiehouder in zijn tas. Een 29-jarige man uit Curaçao is ter plaatse gearresteerd en de munitie is in beslag genomen. De verdachte is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft voorlopig vastzitten in afwachting van verder onderzoek. Het gerecht in ambtenarenzaken op Aruba heeft het ontslag van een ambtenaar van de directie Volksgezondheid teruggedraaid. De vrouw werd op staande voet ontslagen nadat ze haar loonstrook aanpaste om een lening te krijgen. Op haar loonstrook stond nog een ingehouden bedrag voor een schuld die ze al helemaal had afgelost. Om te laten zien wat ze echt verdiende, haalde ze de regel over dat loonbeslag weg. Volgens de rechter is het vervalsen van zijn document ernstig plichtsverzuim. Zeker omdat de vrouw eerder al een berisping kreeg voor berichten op social media. Toch vindt de rechter ontslag te zwaar. Ze wilde namelijk niet frauderen, maar een fout recht zetten. Een voorwaardelijk ontslag met 2 jaar proeftijd is volgens de rechter straf genoeg om herhaling te voorkomen. En de overheid moet nu een nieuwe, passendere straf bepalen. En tot zover. Dit nieuws en meer lees je in de Paradise FM app.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Friday is Fish Friday. Met fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt. En perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
5: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
6: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combo's, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.
5: Hohoho, welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialité bij Servier Frais te Janwé. Vive le vin!
0: Dit is Paradise FM.
7: Heel de dag uit volle
0: boord. Nu Marisa Wildeboer.
8: Een hele goede middag, je hoort hier Heaven is a Place on Earth.

Nou, en Big Fun had ik net zeker in mijn eentje in de studio. Want meestal zoek ik, als ik aan mijn show begin, eventjes op... zijn er nog bijzonderheden voor deze dag? Speciale nationale dagen. Ja, en soms denk je van, nou, dit is leuk. En soms denk je, nou, hier kan ik niet zoveel mee. Dus welke nationale dag komen bij mij naar boven? Het is vandaag Nationale Guacamole Day. Ja, er is gewoon een dag voor de guacamole. Nou, voor de avocado eigenlijk, toch? Nou ja, ik moet zeggen, ik ben gek op guacamole. Ik hou ervan bij de nachos, bij de taco's, maar nu ben ik heel benieuwd. Waar hoort volgens jou absoluut geen guacamole bij? Ik weet, mensen hebben hele gekke eetgewoontes. Ik zelf ook. Misschien biecht ik mijne later deze week nog een keertje op. Ja, heb je nou gekke eetgewoontes? Of waar eet jij guacamole bij, wat misschien heel apart is? Nou, ik ben benieuwd. Ik denk, ik gooi hem er toch eventjes in. Ik heb wel een heerlijk nummer ervoor bij gekozen. Hier is Conga.

het stokje over te geven aan Vanessa Werkhoven. Morgen hoor je me natuurlijk weer vanaf 2 uur. Dankjewel voor het luisteren. Een hele fijne middag. Als je nog moet rijden, drive safe. En dan hoor je me morgen weer. Ajo!

Curaçao. Tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.

0: Lex Jansen met het nieuws. Wintertuin Curaçao begint vandaag met een voorprogramma voor het festival op zaterdag 19 september. Tot en met vrijdag zijn er op Curaçao literatuur, muziek en workshops. Vanavond zijn er een schrijfmasterclass van Frank Tazelaar en vanaf 8 uur een gratis jam-sessie in het Marie Pampoen Recreatiepark. De festivalfinale is zaterdag bij Landhuis Vredenberg. Het gerecht in ambtenarenzaken op Aruba heeft het ontslag van een ambtenaar van de directie Volksgezondheid teruggedraaid. De vrouw paste haar loonstrook aan om een lening te krijgen. De rechter noemt dat ernstig plichtsverzuim, maar vindt ontslag te zwaar. De overheid moet een nieuwe straf bepalen. Een voorwaardelijk ontslag met 2 jaar proeftijd zou volgens de rechter passend zijn. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt om de hoge inflatie te bestrijden. Het belangrijkste rentetarief komt uit tussen 3,75 en 4%. Het is de eerste verhoging sinds juli 2023. En de stap gaat in tegen de wens van president Trump, die een lage rente wil. De provincie Zuid-Holland denkt dat recente brugafsluitingen voorkomen hadden kunnen worden met meer rijksinvesteringen. De Suurhofbrug gaat grotendeels dicht door scheuren. Op de Merwedebrug mogen sinds half juli geen vrachtwagens en touringcars. Gedeputeerde Jeroen van Dijken pleit voor beter onderhoud en nieuwe infrastructuur. JA21-leider Joost Eertmans verwacht dat zijn partij niet de hele begroting van het minderheidskabinet steunt. JA21 wil per begroting beslissen en steunt klimaat en groene groei en asiel en migratie waarschijnlijk niet. Pro-leider Jesse Klaver staat wel open voor steun aan de volledige begroting als dat nodig is. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app. Your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
4: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu, Werkhoven werkt over.
7: En een hele goede woensdagmiddag.

En Ten Sharp hoorde je met You een hele goede woensdagmiddag. Ja, het is alweer woensdag. Ongelooflijk. Is het een goede woensdagmiddag? Nou, voor jou hopelijk wel. Voor mij iets minder. Ik heb een beetje een... ik zeg wel eens... dat zeg ik dan heel dapper tegen andere mensen. Je kan niet altijd zes gooien. Nou ja, dat gevoel heb ik dus vandaag een beetje. Ik werd gisteren... geteisterd door een vreselijke... vreselijke helse kiespijn. Dat komt dan in één keer op, weet je wel, als poem. En ik weet niet of je wel eens verschrikkelijke helse kiespijn hebt gehad. Maar weet je, als ik soms mensen zie lopen met hele nare uitdrukking op hun gezichten, dan denk ik voortaan, die heeft misschien wel kiespijn. Want wat is dat verschrikkelijk, echt. Ik heb de hele nacht wakker gelegen. En vanochtend, kids naar school, huilend in de auto. Maar echt, echt jankend van de pijn. Alsof er een soort kabouter aan die zenuw uiteinde. Zo met zijn vingertjes zo ting de hele tijd aan het doen was. Wat een nachtmerrie. Gelukkig kom ik terecht bij de tandarts, maar die hebben me wel weer weggestuurd, want er was geen plek, want ze moesten namelijk een wortelkanaalbehandeling doen. En dat mag dus morgen gaan gebeuren. Ja, dus vandaag voor Vanessa geen zes, maar wel onwijze pijn in mijn mondje. Ja, wel lekkere pijnstilling, dus als ik een beetje raar doe vandaag, dan komt dat daardoor. Maar ik ben er in ieder geval, dankzij die pijnstilling, want zonder die medicatie zou ik nu echt, denk ik, in de foetushouding hier in de hoek van de studio liggen te janken. Goed, daarover genoeg gezegd. Ik heb ook leuke dingen vandaag, namelijk een lekker diner voor twee bij La Hacienda Olivia ga ik weggeven, misschien wel een jaar. Verder hoop ik nog eventjes in te bellen, want het is woensdag, hè? Het is belmiddag. Eventjes met de leukste dierenarts van het eiland en de leukste voetbalvrouw en eigenlijk ook de one and only voetbalvrouw van het eiland, Magali Goré. Verder een hoop lekkere muziek en even zien. Ja, daarna nog even de overdracht naar de avond, want het is natuurlijk woensdag. Dat betekent ook nog eens gezellig de Alphabet Show. Dus ga er maar lekker klaar voor zitten. Deep Blue Something komt nu jouw kant op met Breakfast at Tiffany's.

0: ZFM. Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Lekker met z'n tweetjes genieten op het heerlijke terras van La Hacienda Olivia. Het kan je zomaar overkomen vandaag als je meespeelt met de muziekquiz. Luister eventjes mee.
0: Wat is hier weggepiept?
1: Zo'n heerlijk nummer dit ook, hè? En wat een fantastische band. Broer en zus met z'n tweetjes. Ik denk dat dit... Nou ja, goed, de meeste bands zijn natuurlijk muzikaal. Hè? Ik bedoel, als je geen talent hebt als artiest... ja, dan maak je niet zoveel hits als deze twee. Maar ik vind dit toch wel echt... Als ik naar de muziek van deze broer en zus luister... laat ik niet te makkelijk meteen zeggen om wie het gaat. Dat heb je waarschijnlijk toch wel gehoord. Dan voel ik wel echt... Het is een soort perfectie, zeg maar. Het is allemaal, het klopt. Het is een soort, op een bravige manier... maar wel echt, muzikaal perfect. En dat luistert zo lekker. En wat heeft zij een prachtige stem. Goed, dat is uiteindelijk natuurlijk helemaal fijn... maar totaal niet relevant op dit moment. Waar het over gaat, dat is namelijk het weggepiepte woord. Heb jij enig idee welk woord het is? Laat het mij eventjes weten in de app via de Paradise WM app. En misschien maak ik jou dan aan het einde van deze... show, blij met een lekker diner voor twee bij La Hacienda Olivia.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.

afval een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukum

Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Superspannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.

0: nieuws van 4:30.
1: Winkeltuin Curaçao trapt festival af met meerdaags voorprogramma. In de aanloop naar het Wintertuin Curaçao Festival op zaterdag 19 september is er vanaf vandaag een uitgebreid voorprogramma. Tot en met vrijdag brengt de organisatie internationale literatuur, muziek en creatieve workshops naar verschillende locaties op het eiland. Vanavond trapt de Nederlandse schrijfdocent Frank Tazelaar het programma af met een volgeboekte schrijfmasterclass, maar er is meer. Om 8 uur vanavond start er een jam session in het Marie Pampoen Recreatiepark. Lokale en internationale kunstenaars uit onder meer Guinea-Bissau en Puerto Rico betreden daar het podium. En donderdag verhuist het programma naar Curaolanda voor 2 workshops over decoloniale poëzie en de kracht van geluid en taal. Vrijdagavond sluit de Spaanse bestseller Javier Sagarna de reeks af met een gratis masterclass over dialoogschrijven aan de Universiteit van Curaçao. De politie voerde zaterdagavond een preventieve controle uit in verband met de actie Satis Est, wat het is genoeg betekent in het Latijn. Deze actie resulteerde in een arrestatie in Cerro Fortuna. Tijdens het fouilleren van een voorbijganger vonden agenten een geladen munitiehouder in zijn tas. Een 29-jarige man uit Curaçao is ter plaatse gearresteerd en de munitie is in beslag genomen. De verdachte is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft voorlopig vastzitten in afwachting van verder onderzoek. Op zaterdag 17 oktober vindt op het Brionplein de Ameta Prepara Expo plaats. Met deze gratis toegankelijke beurs willen verschillende overheids- en hulporganisaties de bevolking bewust maken van het belang van een goede voorbereiding op rampsituaties en crisis. Tijdens de expo zijn er demonstraties met materieel van de hulpdiensten, speciaal gericht op gezinnen en kinderen. Ook kunnen deelnemers meedoen aan een autospeurtocht over het eiland, een scavenger hunt waarmee prijzen zoals geld en een staycation te winnen zijn. Inschrijven voor de speurtocht kan tot 13 oktober via de website van de overheid. En tot zover. Dit nieuws en meer lees je in de vernieuwde Paradise FM app.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jantiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountville Beach.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
0: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Werkhoven werkt over.
5: En Whitney Houston.

0: En als Whitney Houston het zegt, dan is het zo. Aanstaande zaterdag dan gaan we weer genieten van het Wintertuinfestival. Het literaire festival dat één keer per jaar plaatsvindt. Voor de kinderen hebben we het net achter de rug natuurlijk. Dat was een groot succes, uitverkocht. En alleen maar enthousiaste verhalen en reacties over gehoord. Nou ja, en aankomende zaterdag dan het festival voor de volwassenen. We hebben natuurlijk in de afgelopen week al flink zijn we in het festival gedoken met verschillende mensen die komen voordragen. Een boekpresentatie, de organisatie heb ik gesproken. Maar wist je ook dat vanaf vanavond het voorprogramma al van start gaat? En daar heb ik me eigenlijk nog niet zo in verdiept. Maar daar heb ik Joeri voor aan de lijn. Een hele goede middag, Joeri.
1: Goedemiddag, Vanessa.
0: Goedemiddag. Ja, jij kan me vast wel wat meer vertellen, of ons vast wel wat meer vertellen over het voorprogramma. Want dat is volgens mij minstens zo interessant.
1: Ja, absoluut. We gaan eigenlijk over 3 kwartier van start met een masterclass gegeven door Frank Tazera, docent uit Nederland, over het schrijven vanuit je binnenste, vanuit je binnentuin. Dat is een aparte term. Maar het gaat erom dat je dus iets in jezelf gaat opzoeken waarover je kunt gaan schrijven. Heel interessant. Maar die zit helaas vol. Dus ja, dat is dan jammer voor de mensen die luisteren. Kunnen helaas niet meedoen. Maar wat wel heel mooi is, vanavond vanaf 8 uur... hebben we bij Marie Pompoen, bij het recreatiepark, hebben we een Bacila Jam. Dat is uit het cafeetje, wat de meeste mensen wel kennen. Bacila, ja. Waar altijd een leuke sfeer is, waar je een drankje kunt doen naast de skatebaan. En daar hebben we vanaf 8 uur hebben we het podium overgenomen. Dus we hebben een aantal artiesten die daar gaan improviseren, die try-outs gaan doen van wat ze zaterdag aan het publiek gaan laten horen en zien. En mensen kunnen ook meedoen als ze dat willen.
0: Wat leuk.
1: Dus als mensen zelf de mic willen grijpen, willen rappen, iets willen vertellen, iets willen zingen, dan mag het ook. Ze kunnen dus ook de artiesten ontmoeten. Het is eigenlijk een soort informele opzet naar wat ze zaterdag gaan zien en ervaren.
0: Een beetje een soort try-out, een beetje voorpret op een mooie plek.
1: Ja, eigenlijk wel. Kijk, we hebben een aantal artiesten die zijn nu al 2 weken op Curaçao. Die zijn in residentie, die hebben onderzoek gedaan, die hebben heel veel al meegemaakt. En we hebben een aantal die zijn net aangekomen. En we vinden het leuk om ze al een beetje onder te dompelen in onze wereld. En Bacila is ook een hele leuke plek. Ze zijn heel erg open voor dit soort initiatieven. Ja. Dus ook voor mensen die toevallig langslopen en helemaal nog niet weten van het festival of van de artiesten. Die kunnen ze dan eigenlijk live meemaken. Een praatje maken, drankje met ze drinken. En eventueel ook meedoen.
0: Wat leuk.
1: Ik denk dat het een hele leuke jam is.

0: content erbij. En die, ik heb gehoord dat ze de afgelopen dagen hebben zitten oefenen. En dat klinkt echt heel erg tof. Dus ja, ik denk dat het heel interessant gaat worden vanavond.
1: Wat gaaf zeg. En dan moet ik dus denken aan een combinatie tussen muziek en spoken word. Een beetje dat idee.
0: Ja. Ja, ja, dus we hebben de mensen die nu al... Ja, er komen nog een paar buitenlandse artiesten nog aan de komende dagen. Mm-hmm. Degene die er al zijn, dat zijn namen dichters, poetry slammers. Dus echt van die spoken word artiesten. En een aantal muzikanten. We hebben ook lokale artiesten natuurlijk die ook meedoen. Dus het zijn echt performers.
1: Ja.
0: En een aantal van hen hebben al gezegd dat ze echt gaan improviseren. Dus die gaan gewoon kijken wat opkomt. En een aantal gaan wat materiaal uitproberen om te zien of ze dat zaterdag gaan presenteren of niet.
1: En jullie staan dus ook altijd open voor wat er vanuit het publiek komt, zeg maar. Hè? Want je zegt al vanavond, als je langsloopt of je luistert nu en je denkt van, oh, dit vind ik leuk, dan mag je in principe ook het podium betreden. Dat is tijdens het Wintertuin Festival. Nou ja, niet dat iedereen het podium op mag, maar er zijn wel momenten dat het publiek ook gehoord kan worden. Hè? Daar maken jullie wel echt ruimte voor.
0: Ja, ja, dat vinden we ook heel belangrijk. Kijk, wij willen er eigenlijk zijn voor iedereen die zich creatief wil uiten.
1: Ja.
0: En je hebt natuurlijk je groep mensen die je al kent, die vaak naar cursussen komen bijvoorbeeld, of die al een naam hebben opgebouwd voor zichzelf. Maar er zijn altijd mensen bij die we nog niet kennen. En er zijn ook mensen bij die met talent rondlopen, die misschien dat nog niet hebben geuit. Dus daarom doen we dit ook. Dit is voor het eerst sinds 2019 dat we bij het festival een soort van open mic organiseren. En dat doen we dus ook omdat we hebben gezien dat er heel veel mensen zijn de laatste tijd die ons benaderen, die met projecten mee willen doen en die gewoon heel veel te bieden hebben. Dus dit is eigenlijk een laagdrempelige manier ook voor hen om mee te doen. En als ze niet mee willen doen, maar gewoon willen kijken, is dat ook gewoon goed. Maar een manier om wat dichter bij de artiesten te staan en in contact te kunnen komen ook met ons als organisatie.
1: Ja.
0: Dus dat is vanavond. En dan hebben we morgen twee workshops die helaas ook vol zitten. Dus dat is ook jammer, maar ook begrijpelijk, want we willen de groepen niet al te groot hebben, zodat de mensen die meedoen ook de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen. Maar vrijdag hebben we een masterclass, die is wel vrij toegankelijk bij de Universiteit van Curaçao. Met een Spaanse schrijver, Javier Sagarna. En hij is heel interessant, want hij is zowel schrijfdocent van de grootste Spaanstalige schrijfschool ter wereld. En hij is zelf auteur. Dus hij leert mensen hoe ze beter kunnen schrijven, maar hij past het ook zelf toe. En hij gaat dus vertellen over hoe hij aan inspiratie komt, hoe hij schrijft, de tips die hij heeft verzameld in de loop van de jaren. En hij staat ook open voor vragen aan het publiek. Dus dat is vrijdagavond van 7 tot 9 bij de Universiteit van Curaçao.
1: Okay,
0: en dat is allemaal de opbouw tot zaterdag.
1: Ja, zaterdag dan begint het. Tenminste, dan vieren we het festival, zeg maar. Dit is de hele aanloop ernaartoe. En wat ik heel mooi vind is om te zien waar het festival nu staat. Dat het zo ontzettend goed bezocht wordt. Hè? Ook het festival voor de kinderen. Ondanks het feit dat voor veel mensen misschien niet iedereen is evenveel met literatuur bezig. Dat zouden we natuurlijk heel graag anders willen zien. Maar dat op deze manier wordt het ook weer gestimuleerd. Maar jullie brengen natuurlijk ook zo langzaam maar zeker heel veel nieuwe schrijvers, nieuwe dichters, nieuwe performers, onze Curaçaose maatschappij in.
0: Ja, dat is heel leuk om aan bij te dragen. En wat je zegt klopt, kijk, we noemen het festival dus ook geen literatuurfestival, omdat dat veel mensen ook vaak afschrikt.
1: Ja.
0: Omdat literatuur is meer dan alleen wat op papier staat. Hè. Bedoel, we hebben ook de orale literatuur in de verhalen die we elkaar vertellen.
1: Ja.
0: En heel veel mensen lezen de hele dag teksten. Want ze zitten op hun telefoon en ze kijken op social media. Zijn ze tekst aan het lezen of tekst aan het versturen? Het is niet altijd literair, maar het zijn wel teksten die vaak inhoud hebben en ergens over gaan. En we zijn verhalenvertellers, waar we van verhalen vertellen en luisteren naar verhalen. Dus dat zit in ons, weet je wel.
1: Absoluut.
0: En wat wij proberen te doen is bij te dragen aan een infrastructuur, zodat de mensen die bijna altijd al talent hebben. Hè. Wij leren mensen niet hoe ze kunnen schrijven of hoe ze dat moeten doen. Maar we helpen ze wel om het patroon te herkennen, om een publiek te bereiken, om met anderen in contact te komen. Uiteindelijk gaat het om de verbinding, hè, tussen de artiest onderling, tussen artiest en het publiek.
1: Ja.
0: En wij dragen daaraan bij door een platform te bieden. Dat groeit. Dat is heel mooi om te zien. Dat mensen die beginnen als deelnemer aan een cursus, die gaan later docent worden. Die staan daarna op het podium. Dus die ontwikkeling die zie je ook in de mensen die deel uitmaken van wat we doen. En Ja, dat is echt een soort community aan het worden.
1: Ja.
0: En de link dus ook met het, bij het festival is ook met de buitenwereld.

0: buitenlandse artiesten. Dat is een heel mooi moment ook om te kijken, oké, hoe gaat het op andere plekken? En dat is vaak echt een feest van herkenning. We hebben nu een theatermaker uit Cuba bijvoorbeeld. Nou, die vindt het helemaal fantastisch op Curaçao. Die herkent heel veel en die wil ook zelf meer samenwerken. We hebben de muzikant uit Guinea-Bissau. En ja, de kinderliedjes van Guinea-Bissau lijken op de kinderliedjes van Curaçao, blijkt. Ja. En die, ja. gaan dat zaterdag laten horen. Weet je? Dus dat soort dingen vind ik echt fantastisch. Hoe we lokaal met elkaar meer kunnen verbinden door kunst. Maar ook internationaal en Curaçao op de kaart kunnen zetten daarmee. Ja.
1: Super gaaf. Nou, afgelopen weekend, het Kids Festival van Wintertuin was helemaal uitverkocht. Hoe zit het met de kaartverkoop voor de adults voor aanstaande zaterdag? Gaat dat ook hard? Moeten we snel zijn?
0: Ja, ik raad iedereen wel aan om snel te zijn. Uit ervaring weten we dat de laatste paar dagen de verkoop nog veel harder gaat dan daarvoor. Bij het kidsfestival waren we een beetje voorzichtig, omdat we op een nieuwe locatie zijn. Ja. En we wilden zorgen dat iedereen een comfortabele ervaring kon hebben. Bij het volwassen programma kennen we de locatie wat beter, want dit is al de vijfde keer dat we daar zijn. Maar ik zou zeggen, wacht niet tot zaterdag. Want de afgelopen jaren waren we steeds op de zaterdag uitverkocht en voordat het festival begon. Dus de kans dat we aan de deur kaartjes verkopen is niet heel groot, schat ik in. Dus ik zou zeggen, als je toch mensen bent bij Van de Twil of online, koop je kaartje vandaag of morgen, dan weet je zeker dat je erbij kunt zijn.
1: Better safe than sorry. Oké, nou helemaal goed, Jordi. Right. Dankjewel. Veel plezier. Inmiddels een half uur, dan trappen jullie me af. Ik wens je ontzettend veel plezier met het voorprogramma.
0: Dankjewel.
1: En ik zie je zaterdag bij Wintertuin op de Landhuis Vredenberg.
0: Yes, ik heb er zin in.
1: Ik ook. Tot dan. Doei.
0: Doei.

0: Friday is Fish Friday. Met fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt. En perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
1: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
2: Quatre vents.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre vents. 4 wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre vents.
2: Exactement.
1: Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie GrandWindsockOceanClub.com.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Op zaterdag 17 oktober is op het Brionplein de gratis beurs Amita Prepara Expo. Overheids- en hulporganisaties geven uitleg over voorbereiding op rampen en crisis. Er zijn demonstraties voor gezinnen en kinderen en een autospeurtocht met prijzen. Inschrijven kan tot 13 oktober via de overheidswebsite. De beurs duurt van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. De politie heeft zaterdagavond in Cerro Fortuna een 29-jarige man uit Curaçao aangehouden. Tijdens een preventieve controle in het kader van actie Satis Est vonden agenten een geladen munitiehouder in zijn tas. De munitie is in beslag genomen. De man is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn woensdag overwegend lager gesloten. Beleggers reageren op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente met een 0,25 procentpunt... voor het eerst in meer dan 3 jaar. De beslissing was unaniem. De Fed verwacht later dit jaar nog een verhoging. De Franse autoriteiten hebben Oussama B. woensdag opgepakt. De 29-jarige man was jarenlang voortvluchtig en is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. Het gerechtshof Amsterdam legde hem vorige week 11 jaar en 3 maanden gevangenisstraf op. CDA-leider Henry Bontebal steunt Laurens Dassen van Volt bij zijn pleidooi voor regels voor kunstmatige intelligentie. Hij steunt ook een voorstel voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk met Duitsland en Frankrijk. Bontebal vraagt zich af of de algemene politieke beschouwingen daarvoor geschikt zijn. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Hey Vincent! Van VincentStens.com.
3: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
4: Banco di Caribe.
5: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
6: Bent u nog niet naar Klein Curaçao geweest? En wist u dat er dagelijks 7 verschillende trips naar Klein Curaçao gaan? Wij hebben ze allemaal overzichtelijk voor u op een rijtje gezet op kleincuraçaotrips.nl. Vergelijk alle trips, reserveer de trip die het beste bij u past eenvoudig online en betaal vertrouwd in euro's met iDeal. Klein Curaçao. Gun u zelf een ultiem dagje paradijs.
7: kleincuraçaotrips.nl. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
7: Nu, Werkhoven werkt over.
9: En zometeen hoor je de Backstreet Boys.

Backstreet Boys met Everybody hoorde je. Ik heb er weer eventjes het internationale nieuws bij gepakt. En wat waren de dingen die mij opvielen? Nou ja, er valt altijd van alles op. Maar ik heb hier twee dingetjes voor je die ik even wil aanstippen. En dat is dat de Amerikaanse rapper Sean Diddy, die Sean Diddy Combs, P. Diddy, krijgt opnieuw te maken met problemen rondom zijn juridische verdediging. Het is namelijk zo dat een deel van zijn advocaten wil stoppen met de zaak omdat die nog niet betaald zijn, of omdat hij nog niet betaald heeft voor voor de werkzaamheden van de advocaten. Nou, ze hebben volgens Amerikaanse media te maken met openstaande facturen en hierdoor dreigt Diddy opnieuw op zoek te moeten naar juridische vertegenwoordiging. Het zit hem allemaal niet mee, die arme man. Nou ja, goed, arme man. Hij zit op dit moment gevangenisstraf uit nadat hij in 2025 veroordeeld werd voor 2 gevallen van het vervoeren van mensen voor prostitutie. En voor de zwaardere aanklachten, de aanklachten van sekshandel en het leiden van een criminele organisatie, is hij vrijgesproken. Hij heeft zijn onschuld op verschillende punten benadrukt en zijn juridische team is ondertussen in hoger beroep gegaan tegen zijn veroordeling. Een mogelijk vertrek van meerdere advocaten komt wel op een belangrijk moment. Diddy heeft voor zijn lopende juridische procedures dus een nieuw team nodig als zijn huidige advocaten daadwerkelijk gaan stoppen. Ja, nou ja, de zaak rond de rapper, die inmiddels 56 jaar is, blijft hiermee volop in beweging. En verder, een opvallend nieuwtje uit Nederland. Ik kan me herinneren dat ik als puber ook best wel, af en toe een beetje lastig kon zijn op school. Hè? Een beetje, opstandig, grote mond. Ja, het hoort er een beetje bij, hè, bij de puberteit. Ik bedoel, het hoeft niet altijd, maar het gebeurt. Maar dit is wel een heel extreem verhaal. Een 14-jarig meisje uit het Brabantse Mierlo is daar namelijk aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij grootschalige vernielingen op basisschool De Kleine Vos. Het zijn vernielingen die eind augustus plaats hebben gevonden en in meerdere lokalen werd een enorme ravage aangericht. Zo werden er digiborden kapot geslagen, er werden ramen ingegooid, meubels, boeken en speelgoed vernield. En dit is behoorlijk opgelopen, deze schade. Wordt geschat op ongeveer 100.000 euro. Het is toch ongelooflijk, man. Zal je kind maar wezen. Door de schade moest de basisschool meerdere dagen gesloten blijven. En leerlingen werden tijdelijk op een andere locatie opgevangen. De politie startte direct een onderzoek en aan meldingen van verschillende getuigen kon dus dinsdag een 14-jarig meisje worden aangehouden. En zij wordt verdacht van betrokkenheid bij deze vernielingen. Dus misschien heeft ze het niet in haar eentje gedaan. Het onderzoek is ook nog niet afgerond. De politie verwacht binnenkort meerdere andere verdachten te horen. En vanwege de jonge leeftijd worden daar verder geen details over bekendgemaakt. Nou, dat is natuurlijk allemaal prima, maar ik hoop wel dat de kinderen flink worden aangepakt. 100.000 euro. Ik weet het niet hoor. Als mijn kinderen thuiskomen of als ik een telefoontje krijg met dit bericht, dan zwaait er wat hoor. Dan zwaait er wat.

Paradise. En Milo hoorde je met You Don't Know. Het is woensdag, dat zei ik net ook al. Ja, en woensdag is de dag van de belletjes. Dan bel ik altijd eventjes gezellig met Magali Goree en met Odette Does, de leukste dierenarts van het eiland. En Magali Goree, de leukste en eigenlijk one and only voetbalvrouw van het eiland. Die bel ik zo meteen eventjes. Want ze heeft volgens mij een heerlijk weekend gehad. Want manlief Dien Goree is jarig geweest. En volgens mij hebben die alleen maar weer keihard zitten te genieten. Maar ja, je weet het, hè. Girls just wanna have fun.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen, ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: fuel. Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
1: The Wine Factory.
2: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via zendcaribe.nl.

0: half zes.
1: Wintertuin Curaçao trapt festival af met meerdaags voorprogramma. In de aanloop naar het Wintertuin Curaçao Festival op zaterdag 19 september is er vanaf vandaag een uitgebreid voorprogramma. Tot en met vrijdag brengt de organisatie internationale literatuur, muziek en creatieve workshops naar verschillende locaties op het eiland. Vanavond trapt de Nederlandse schrijfdocent Frank Tazelaar het programma af met een volgeboekte schrijfmasterclass, maar er is meer. Om 8 uur vanavond start er een jam session in het Marie Pampoen Recreatiepark. Lokale en internationale kunstenaars uit onder meer Guinea-Bissau en Puerto Rico betreden daar het podium. En donderdag verhuist het programma naar Curaolanda voor 2 workshops over decoloniale poëzie en de kracht van geluid en taal. Vrijdagavond sluit de Spaanse bestseller Javier Sagarna de reeks af met een gratis masterclass over dialoogschrijven aan de Universiteit van Curaçao. De politie voerde zaterdagavond een preventieve controle uit in verband met de actie Satis Est, wat het is genoeg betekent in het Latijn. Deze actie resulteerde in een arrestatie in Cerro Fortuna. Tijdens het fouilleren van een voorbijganger vonden agenten een geladen munitiehouder in zijn tas. Een 29-jarige man uit Curaçao is ter plaatse gearresteerd en de munitie is in beslag genomen. De verdachte is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft voorlopig vastzitten in afwachting van verder onderzoek. Op zaterdag 17 oktober vindt op het Brionplein de Ameta Prepara Expo plaats. Met deze gratis toegankelijke beurs willen verschillende overheids- en hulporganisaties de bevolking bewust maken van het belang van een goede voorbereiding op rampsituaties en crisis. Tijdens de expo zijn er demonstraties met materieel van de hulpdiensten, speciaal gericht op gezinnen en kinderen. Ook kunnen deelnemers meedoen aan een autospeurtocht over het eiland, een scavenger hunt waarmee prijzen zoals geld en een staycation te winnen zijn. Inschrijven voor de speurtocht kan tot 13 oktober via de website van de overheid. En tot zover. Dit nieuws en meer lees je in de vernieuwde Paradise FM app.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
4: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: Muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren. Dit is Paradise FM.
1: Werkhoven werkt over.
2: En Juan Luis Guerra, Bachata Rosa.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Die dikke zonnebril voor die jukebox was het volgens mij deze clip. George Michael hoorde je en Faith, wat een stoer nummer is dat toch. Het is weer de hoogste tijd om eventjes polshoogte te nemen bij de familie Goree thuis. Een hele goede middag, Magali.
1: Nou, we zijn er weer.
0: We zijn er weer. Nou, ik vind het gezellig om je weer even aan de lijn te hebben. Want nou ja, ik heb natuurlijk op jouw socials zit ik altijd eventjes lekker mee te gluren en mee te beleven, okay, zeg okay. maar. Jullie hebben een heerlijk weekend gehad, volgens mij.
1: Meid, ik ben herboren terug.
0: Dat snap ik.
1: Dat jij op vakantie gaat gaan in zomer op je eigen eiland. En je gewoon als een prins of een bruid of een whatever kan voelen op je eigen eiland. Ja, waar waren ze? Ze hebben me weer verrast.
0: Oh, wat heerlijk. Ja, want Dien was jarig vorige week en jij zei, hè, we spraken elkaar vorige week ook tijdens dit programma op dit tijdstip. En toen zei je, nou, ik ben een beetje aan het twijfelen wat ik voor zijn verjaardag ga geven. Maar uiteindelijk zijn jullie dus lekker een weekendje naar Bouwazen gegaan.
1: Ja, ja. Want weet je wat het is? Je kan wel gaan zeggen, we gaan daarheen en we gaan daarheen. Nou, dat kost ook van alles. Een vriendin van mij die ging gewoon hartstikke leuk. Die zegt, ik huur een villa in, hoe heet dat daar nou? Coral Estate.
0: Ja,
1: en wij zijn even bij de langs gegaan en we dachten echt, ja, we zijn echt. Normaal huur je ook of misschien een villa ergens anders. Nou, nu hebben wij een villa bij Bouwazen met staf en heerlijk privéstrandje en heerlijke een super kok die allemaal een chef gewoon die heerlijkste dingen voor ons heeft gemaakt. Yo, ik heb me helemaal op vakantie gevoeld.
0: Nou, dat kan ik me voorstellen. Want het is een prachtige plek. Inderdaad, je bent gewoon heel dicht bij huis. Maar goed, daar merk je dan dus niks van. Want je bent echt eventjes helemaal weg. Maar wat zei je nou met staf? Hadden jullie staf erbij? Wat fijn.
1: Nou kijk, als je bij Bouwazen bent, dan huur je niet alleen een villa. Je hebt gewoon mensen die je kamer komen schoonmaken.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ze komen fruit voor je brengen.
0: Ja.
1: Kleine hapjes. Champagne staat klaar. Elke keer een nieuwe. Luister dan. Je komt aan en je bent bij het strand geweest. En dan staat er een bak met water. Niet zomaar een bak, maar een soort mooie houten bak. Met water en bloemen erin drijvend. Geen plastic bloemen, echte bloemen. Nou, dan ga je voetjes erin en dan maak je droog met een lekker handdoekje. Niet zo'n droge handdoek. Nee, echt een fluffy handdoek.
0: Ja.
1: Nou, joh, je voelt je helemaal. Je kan zelfs even een massage nemen. Oké, ik moet eerlijk zeggen, het kost wat, maar je hebt ook wel echt wat.
0: Ja, wat heerlijk zeg. Oh, en hoeveel nachtjes zijn jullie daar blijven logeren?
1: Weekend.
0: Een weekendje gewoon, ja.
1: Weekend, vrijdag erheen, maandag eruit.
0: Oh, wat lekker zeg. Dus even helemaal bijgetankt. Ja. En dan ga je weer naar huis. Moet je dan eventjes acclimatiseren? Even bijkomen, even wennen?
1: Nee, er staat er een heel team die je altijd daar hebt gezien. Nou ja, gezien, je hebt ze gevoeld. Weet je, ze waren er wel en ze waren er niet, ken je dat? Nou, in ieder geval, ze staan heel niks op een rijtje. En dan zeggen ze, nou, fijn dat je bent geweest. En je kijkt ze allemaal aan. En je denkt alleen maar, ik wil niet weg.
0: Nee, dat snap ik.
1: Nee. En dan zwaaien ze heel lief en dan gaan ze allemaal staan. En dan komt de auto, komt je voorrijden.
0: Nou ja, zeg.
1: En je rijdt weg. Het is echt Glamourland number one.
0: Oh, en daar hou je van, hè? Dat is toch heerlijk?
1: En dan kom je thuis. Zit je? Kan ik gewoon nog steeds niet naar het toilet?
0: Dat meen je niet, Magali. Is die toilet nog steeds niet gefixt?
1: Ik heb nog steeds niet gefixt.
0: Ongelooflijk.
1: Als het goed is, is het vrijdag gefixt.
0: Oké.
1: Dus ik kan naar beneden, gelukkig. Maar boven, nee. Hopelijk vrijdag.
0: Nee, je hebt wel een toilet. Het is niet zo dat je op een emmer en dat je hem zo lekker koerhoulanden zo uit het raam moet legen. Geen middeleeuwse praktijken. Nee.
1: Ja, om
0: maar,
1: naar buiten lopen, naar die open toilet. Weet je, naar die openbare toilet.
0: Oh, ja.
1: Rennen. Kun je voorstellen, morgens vroeg met je pyjama.
0: Oh.
1: Nee. Dat geluk heb ik nog net.
0: Nou, dat is fijn. Je hebt wel een toilet, maar goed. Je gaat toch, als je 's nachts je bed uitgaat, dan moet je toch weer helemaal naar beneden. Hè? Dan ben je gelijk weer helemaal wakker. Ik bedoel, het kan
1: dus
0: beter.
1: Eén oog naar de trap af en eerder dat je boven bent, denk je weer, nou, ik ben net gewakker blijven.
0: Goedemorgen. Jeetje, maar wat een contrast is dat dan met dat heerlijke Bouwazen.
1: Ja.
0: Maar goed, jullie wonen ook wel erg lekker, hoor. En als je zegt, je loopt naar buiten en er is zo ontzettend lekker koffietje ergens op een terras. Het is toch, ik vind dat toch wel heel bijzonder, hoor. Als ik dat iedere keer als ik op Coura Hollanda ben, dan denk ik, jeetje, je zou hier maar wonen.
1: En ik doe dat.
0: Jij
1: heerlijk,
0: doet
1: heerlijk.
0: Het.
1: Ja, ja. En dit weekend komen de spelers. Hè? Dus ik moet mijn toilet moeten doen. Want kleinkinderen komen ook langs.
0: Nou,
1: we moeten
0: leuk.
1: Kunnen plassen en poepen. En ze zijn net zindelijk. Iedereen loopt met, hoe zeg je dat? Die doen het allemaal op potjes.
0: Ja.
1: En we doen het allemaal op toiletjes tegenwoordig.
0: Ja.
1: Dus ik ben helemaal blij. Dus het nationale team is er. Mama is weer blij. Vrijdag kan ze weer gewoon naar het toilet. En ik heb best memories ever met Bawazen.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, je hebt een topweek. Het is halverwege de week, het is woensdag, maar het is nu al goed eigenlijk.
1: Ja, nou, als je mijn haar ziet, die scheelt naar crème.
0: Ah.
1: Die is natuurlijk alleen maar aan het zwemmen geweest. Die scheelt.
0: Ah, dan moet je even lekker zo'n masker in doen, joh. Even lekker een dag in je masker met gewoon een zak eromheen en dan lekker in laten trekken.
1: Nou, dat gaan we doen. Jij
0: okay.
1: hebt de golden tip.
0: De golden tip. Gewoon lekker een maskertje. Hé, hey Magali, ik vond het leuk weer. We gaan volgende week weer bellen als je het goed vindt.
1: Is goed.
0: Okay.
1: Ik geef jullie dan en allemaal de groetjes.
0: Groetjes en heel veel liefs voor de kleinkinderen. Geniet ervan.
1: Doe ik.
0: Doeg. Doei.
1: Doei.

and the Bomb hoorde je. Zometeen dan bel ik eventjes met Odette Doest, de leukste dierenarts van ons eiland. En er gaat natuurlijk nog een lekkere prijs uit. Ik heb een diner voor twee bij La Hacienda Olivia. Als je mee hebt gespeeld met de muziekquiz, dan maak je daar dus kans op. Heb je dat nog niet gedaan? Ja, dan ga ik je zometeen nog één keer de kans geven. Want dit is er eentje, die wil je wel winnen natuurlijk. Yeah.

0: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Biba simpel, biba bom. Eseite meta. Marka, simpel, te solusyon. Price abou, hasi kompra di kas, kalidad kuta dunabu mas. Pakome, bebe, limpia, ikuida, simpel. In loke potimester, patur dia. Kiba to warda, hasi liye. Shop safe, simpel, te wei pa hasi. Simpel.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

0: ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Op zaterdag 17 oktober is op het Brionplein de gratis beurs Amita Prepara Expo. Overheids- en hulporganisaties geven uitleg over voorbereiding op rampen en crisis. Er zijn demonstraties voor gezinnen en kinderen en een autospeurtocht met prijzen. Inschrijven kan tot 13 oktober via de overheidswebsite. De beurs duurt van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. De politie heeft zaterdagavond in Cerro Fortuna een 29-jarige man uit Curaçao aangehouden. Tijdens een preventieve controle in het kader van actie Satis Est vonden agenten een geladen munitiehouder in zijn tas. De munitie is in beslag genomen. De man is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn woensdag overwegend lager gesloten. Beleggers reageerden op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente met een kwart procentpunt voor het eerst in meer dan 3 jaar. De beslissing was unaniem. De Fed verwacht later dit jaar nog een verhoging. De Franse autoriteiten hebben Oussama B. woensdag opgepakt. De 29-jarige man was jarenlang voortvluchtig en is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. Het gerechtshof Amsterdam legde hem vorige week 11 jaar en 3 maanden gevangenisstraf op. CDA-leider Henry Bontebal steunt Laurens Dassen van Volt bij zijn pleidooi voor regels voor kunstmatige intelligentie. Hij steunt ook een voorstel voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk met Duitsland en Frankrijk. Bontebal vraagt zich af of de algemene politieke beschouwingen daarvoor geschikt zijn. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Het is dichterbij dan u denkt. Wij kennen allemaal wel iemand die de strijd tegen kanker voert of heeft gevoerd. Het Prinses Wilhelmina Fonds biedt begeleiding, ondersteuning en hoop. Want het gaat niet alleen om overleven, maar om leven met waardigheid, kracht en verbondenheid. Uw solidariteit en uw gebaar, hoe klein ook, kunnen het verschil maken voor iemand die deze strijd moet aangaan. Prinses Wilhelmina Fonds. Met liefde voor het leven.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kon...

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Hey Vincent, van VincentStens.com.
3: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grotenberg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid, fresh fish made with love.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle.
5: Werkhoven werkt over.
7: En Cool and the Gang, fresh.

0: Dusty Springfield. En In Private hoor je hier op Paradise FM, waar we natuurlijk al jarenlang iedere woensdagavond eventjes inchecken met de leukste dierenarts op ons eiland.
1: Waf Waf Woensdag!
0: Het is weer Waf Waf Woensdag. Een hele goede avond, Odette.
2: Hi, en goeie avond.
0: Goeie avond, jouw telefoon gaat.
2: Ja, wacht. Dat moest ik even anders oplossen.
0: Oh.
2: Ja, oké.
0: Moet je hem niet opnemen? Is het geen noodgeval?
2: Ja, dat is niet mijn spoednummer, gelukkig.
0: Oh, oké.
2: Okay. Okay. Als het zo gaat, dan neem ik hem wel op. En dan is het tjus, ajus.
0: Tjus, ajus.
2: Nee, maar het gaat verder wel goed. We hadden even een gesprekje van tevoren.
0: Ja, ja, wij hadden het over dat nieuws, hè? Die warawara's die overal... Nou ja, overal is misschien heel dramatisch, ik weet het niet. Jij weet er waarschijnlijk meer van, maar die dood worden gevonden. En dat dan in verband wordt gebracht met mensen die toch wel regelmatig wat gif strooien.
2: Yes. Nee, dat klopt. Toen iedereen lekker op een oortje lag na de North Sea Jazz Festivalfest. Toen krabbelde ik om 8:00 ochtends. En ben ik met G-Man meegegaan naar de locatie aan de noordkant, zeg maar. Waar, waar er dus de melding was binnengekomen van de warawara's. En we troffen ze inderdaad helaas aan. En we hebben toen ook, ik heb toen ook autopsie gedaan. En dat was inderdaad, er lag gewoon vlees met een bepaald kleurtje. En er waren in ieder geval 3 jonge vogels die dat in ieder geval ook inderdaad opgegeten hadden.
0: Ja.
2: En vlak daarna ook het heel erg giftig spul. Dus er waren een paar passen en toen waren ze al dood. En er was ook een kat maar die dat ook gegeten had. En die kat was weer opgegeten door 2 grotere vogels.
0: Oh.
2: Of 3 eigenlijk. Dus die waren iets verder weg kunnen vliegen omdat ze... dat indirect via de kat binnen hadden gekregen. Die kat was daar ook aan dood gegaan. Maar dus die hadden inderdaad katten in gewanden en kattenhaar in hun maag. Maar die waren ook dood.
0: Jeetje.
2: Dus het is best wel heftig gif.
0: Ja.
2: Dus aan de ene kant denk je van, jezus, hoe kan iemand zo zijn dat ze dat daar zo neerleggen? Wat is de reden daarachter? We hebben met mensen gesproken daar, die daar in de buurt ook waren. En de kans is groot dat het door veehouders neergelegd is. En dan denk je van, ja, waarom zijn die mensen dan zo boos? Maar je moet je bedenken, als een veehouder in 1 nacht 14 schapen of geiten kwijtraakt, dan is
0: hij
2: in 1 klaps.
0: Ja,
2: dan is hij in 1 klap 7000 piek kwijt. En als iemand bij je inbreekt en ineens 7000 gulden uit je kluis haalt, zonder dat je dat in 1 keer kan vervangen, ongeacht de emotionele waarde aan de sieraden of wat dan ook, dan zijn de meeste mensen ook niet zo van, ach, shit, dat kan gebeuren.
0: Nee.
2: Weet je, dan is het wel zo dat je lichaam dan niet iemand
0: Nee, je gaat niet vergiftigen. Ja, dat is natuurlijk ook weer heel extreem.
2: Maar je bent wel woest. Bent wel woest. En dat is een beetje wat ik probeer uit te leggen. Dat natuurlijk, we zijn in geen moment ook in gesprek met de mensen in de omgeving en zo. Dus er worden andere oplossingen gezocht voor de loslopende honden die vee aanvallen en zo.
0: Ja.
2: En het moet gewoon ook duidelijk zijn, want dit gebeurt niet alleen... dit is dan toevallig een openbare ruimte. En warawara's zijn spaltweed, zijn echt beschermde dieren. Dus er zit gewoon een eventuele gevangenisstraf van 5000 piek op.
0: Ja.
2: Als je die vergiftigt.
0: Ja.
2: Maar, en dat maal 6. Mensen gebruiken ook gif in hun tuin. Ze gebruiken ook gif ter ratten. En ze krijgen ook heel regelmatig uilen met rattenstukjes in hun maag. En dan bloedingen inwendig. Want die gaan ook dood van gif.
0: Ja,
2: en
0: maar...
2: honden die per ongeluk vergiftigd worden. Dat gif is gewoon niet zo slim.
0: Nee, sowieso niet. En dit is natuurlijk, het is natuurlijk dus strafbaar om een warawara te vergiftigen. Maar dat was natuurlijk uiteindelijk helemaal niet het doel. Maar dat gaat dus via. Dat gif dat baant zich een weg over het eiland. Dus door andere dieren die het weer eten, die het verplaatsen, die weer uiteindelijk doodgaan en door de warawara's worden opgegeten. Dus,
2: klopt. Weet je, mensen zijn vaak zo boos op mensen. Het is ook, natuurlijk was het verschrikkelijk om te zien. Nou, het is echt waf wat woensdag zijn. Ja.
0: Ze beginnen bij jou ook te blaffen. Ja.
2: Nee, het is echt verschrikkelijk. En het is niet goed te praten. Het is echt verschrikkelijk, maar het is geen maar. Ik wil wel dat mensen ook inzien dat mensen die dat doen een soort van tot wanhoop gedrogen zijn als dat 1 keer per maand gebeurt. Nou, dan is het zo'n 40.000 gulden per maand kwijt. De meeste mensen kunnen dat niet makkelijk hebben.
0: Nee, dus dat is minstens gewoon in ieder geval goed om daarnaar te kijken van hoe kunnen we dat anders oplossen.
2: Dus we kijken ook voor andere kanten en er moeten gewoon andere oplossingen komen. Ja. Mensen moeten wel echt gewoon naar elkaar luisteren en misschien toch iets minder honden op straat voeren. Maar die man had ook zoiets van... hij was het niet, maar hij had wel zoiets van... ja, weet je, vroeger had je zwerfhonden. En die pakte één geit en die vraatte hem helemaal op. Hij zegt, en nu heb je zwerfhonden, die zijn doorvoed. En die pakken ze. En die bijten ze dood en laten ze liggen.
0: Het is een beetje spelen misschien, ja.
2: Ja, maar dat is gewoon
0: ander
2: een beetje
0: karakter.
2: Onhandig.
0: Ja,
2: ze moeten er met z'n allen even aan werken.
0: Odette, hoe is het verder? Wat heb je nog meer meegemaakt deze week?
2: Nou, super cool nieuws. Je kan dan tegenwoordig als eerste dierartsenpraktijk op de Antillen, kan je gewoon online via de praktijkwebsite een afspraak maken. Niet voor operaties.
0: Nee.
2: En niet voor huisvisites, want die moeten we toch zelf inplannen qua tijd en dat soort dingen en zo. Maar wel voor gewone bezoek op de praktijk. Dus voor vaccinaties, gezondheidsverklaringen. Als je doorverwezen bent door mijn collega praktijk voor een echo, dan kan je gewoon de website op en dan een afspraak inplannen. En dat werkt.
0: Nou, wat goed zeg. De eerste op het eiland. Digitaal.
2: Yes.
0: Wat goed.
2: En een gedeelte van het Caribisch gebied ook. Want ze moesten namelijk... Het heeft heel lang geduurd voordat het zover was. Maar ze moesten ook echt bepaalde dingen aanpassen die niet gepakt werden omdat het de Caribe was. Het is een heel ingewikkeld proces eigenlijk. Nou ja, voor een dierenarts.
0: En dan weet je dus, dan weet je gelijk dat je inderdaad gewoon echt de allereerste bent.
2: Ja, dat was heel leuk.
0: Ja, leuk. Ja. Hey, en je bent nog steeds op zoek naar een leuke assistent, Odette?
2: Nog steeds. We zijn wel met sollicitatiegesprekken bezig. Maar ik zou zeggen, het kan nooit kwaad.
0: Oké, dus mocht je luisteren en inmiddels na een aantal jaar fan zijn geworden van deze leuke dierenarts. Je kan ook voor haar werken. Hé, Odette?
2: Slaptaak!
0: Ja.
2: Dat is een beetje heksenlach. Dus dat was niet
0: de bedoeling.
2: Als je dan nog durft, is het helemaal goed.
0: Dan is het goed, ja. Dan weet je zeker dat het goed gaat komen.
2: Ja.
0: Hé, Odette, ik wens je een heerlijke avond. Doe nog één keer die heksenlach.
2: Ja, dat gaat wel gewoon spontaan.
0: Nou, fijne avond. Spreek je volgende week.
2: Doei.

Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends.

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival, waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond, waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Konuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
0: Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie grandwindsockoceanclub.com.
3: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: leven. Wintertuin Curaçao trapt festival af met meerdaags voorprogramma. In de aanloop naar het Wintertuin Curaçao Festival op zaterdag 19 september is er vanaf vandaag een uitgebreid voorprogramma. Tot en met vrijdag brengt de organisatie internationale literatuur, muziek en creatieve workshops naar verschillende locaties op het eiland. Vanavond trapt de Nederlandse schrijfdocent Frank Tazelaar het programma af met een volgeboekte schrijfmasterclass, maar er is meer. Om 8 uur vanavond start er een jam session in het Marie Pampoen Recreatiepark. Lokale en internationale kunstenaars uit onder meer Guinea-Bissau en Puerto Rico betreden daar het podium. En donderdag verhuist het programma naar Curaolanda voor 2 workshops over decoloniale poëzie en de kracht van geluid en taal. Vrijdagavond sluit de Spaanse bestseller Javier Sagarna de reeks af met een gratis masterclass over dialoogschrijven aan de Universiteit van Curaçao. De politie voerde zaterdagavond een preventieve controle uit in verband met de actie Satis Est, wat het is genoeg betekent in het Latijn. Deze actie resulteerde in een arrestatie in Cerro Fortuna. Tijdens het fouilleren van een voorbijganger vonden agenten een geladen munitiehouder in zijn tas. Een 29-jarige man uit Curaçao is ter plaatse gearresteerd en de munitie is in beslag genomen. De verdachte is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft voorlopig vastzitten in afwachting van verder onderzoek. Op zaterdag 17 oktober vindt op het Brionplein de Amita Prepara Expo plaats. Met deze gratis toegankelijke beurs willen verschillende overheids- en hulporganisaties de bevolking bewust maken van het belang van een goede voorbereiding op rampsituaties en crisis. Tijdens de expo zijn er demonstraties met materieel van de hulpdiensten, speciaal gericht op gezinnen en kinderen. Ook kunnen deelnemers meedoen aan een autospeurtocht over het eiland, een scavenger hunt waarmee prijzen zoals geld en een staycation te winnen zijn. Inschrijven voor de speurtocht kan tot 13 oktober via de website van de overheid. En tot zover. Dit nieuws en meer lees je in de vernieuwde Paradise FM app.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl. Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
0: Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bij passende wijnen van Servier Frais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meester.

0: maken met een lekker diner voor twee. We geven er weer eentje weg. Hè. Vandaag is het een diner voor twee bij La Hacienda Olivia. En ik heb Ernie aan de lijn. Een hele goede avond, Ernie.
1: Goedenavond, Vanessa.
0: Goedenavond. Ja, ik moet het toch even vragen, hoor, Ernie. Maar krijg jij vaak de vraag waar Bert is?
1: Nee, dat was wel vroeger wel.
0: Vroeger wel? Oh.
1: Ja, ja.
0: Maar tegenwoordig is niemand meer zo flauw als ik dat nu ben.
1: Nee, maar ik bedoel, ja. Hoe noem je dat? Dat is een beetje historie, hè?
0: Ja, dat betekent dat ik oud ben. Dat is het, hè? Als je Ernie associeert met Bert. Maar ik weet het eigenlijk niet. Zij zijn niet nog steeds een duo in Sesamstraat. Jawel, toch, Bert en Ernie?
1: Volgens mij wel, maar of het de story herhaalt, weet ik niet. Nee. Want ik heb het lang geleden, misschien 50 jaar geleden, op tv zien kijken.
0: Ja, het is alweer lang geleden. Lang geleden. Nee, maar ik vind het een leuke naam, Ernie. En ik vind het leuk dat je aan de telefoon hebt, want ik mag je misschien blij maken met wat lekker eten.
1: Nou, goed.
0: Ja, toch? Een diner voor twee bij La Hacienda Olivia. Is het een plek waar je vaker komt?
1: Nee, ik ben eens geweest, maar daarna niet meer.
0: Oké. En had dat een bepaalde reden dat je niet meer bent gegaan? Of is het er gewoon niet van gekomen?
1: Nee, het is niet van gekomen.
0: Oké. Want dat klinkt heel serieus, hè? Eens en daarna niet meer. Dan denk je, oeh, wat is daar misgegaan? Maar niks dus, gelukkig.
1: Nee, dat was niet.
0: Ik kan me ook niet voorstellen, want het is een heerlijke plek. Ik ga even kijken of ik je blij mee kan maken. Dan komt de muziekquiz van vandaag nog één keer aan.
2: Okay. Wat is hier weggepiept?

0: Wat hoort er op de plek van de piep?
1: Explanation.
0: Explanation.
1: Ja.
0: Even luisteren hoor. En zo'n prachtig nummer, hè?
1: Ja, van de Carpenters. Die is ook van ver weg. Van zeker, wat, toen ik 15 was.
0: Ja, ja, bijna net zo oud als Bert en Ernie.
1: Ja, ja, dus 19... Ja, wat was

0: Dag misschien. 75.
1: Ja, het is alweer hartstikke lang geleden. Broer en zus, hè? Een fantastisch, fantastisch duo.
0: Fantastisch duo.
1: Ja. Nou ja, het is niet alleen een ontzettend mooi nummer. Ik ga het gelijk draaien. Maar het is ook hartstikke mooi. Want je wint een lekkere prijs, een diner voor twee bij La Hacienda, Olivia.
0: Hartstikke bedankt.
1: Heel erg graag gedaan. Ik ga je naam noteren. Ernie.
0: Oké. Okay.
1: En dan mag je hier langskomen bij de studio om je bon op te halen.
0: Oké, okay, zal ik doen.
1: Oké, fijne avond.
0: Fijne avond, eens gelijk.
1: Dankjewel.
0: Tot ziens. Dag.
1: Dag.

0: gewoon fantastisch. Prachtig, dit is wat ik bedoel. Het is heel bravig, maar toch niet op een vervelende manier. Het klopt precies, de muziek van de Carpenters. Vanavond dan is het weer zover. Dan mag Meindert weer los met de Alphabet Show. En wie, oh wie, is de gast van Meindert? Dat gaat hij ons ongetwijfeld vertellen, toch Meindert? Even kijken, je microfoon openzetten, wel handig. Hallo.
1: Hey Vanessa. Ja, nou, vanavond is het eigenlijk ook een soort Carpenters, hoor. Ik ga een soort met een broer van mij het programma doen. Want vanavond is Bob hier.
2: Ja, daar zijn we weer.
0: Gezellig. Bob die gaat van de ene naar de andere plek gewoon. Het is overal een beetje snuffelen, een beetje proeven. En vanavond dus de Alphabet Show.
2: Ja, gezellig met Meindert, toch?
1: Hè? Ja, en voor de mensen die je niet kennen, misschien kan je nog even zeggen wie je bent. Bob.
2: Ik ben Bob.
1: Hey.
0: Hey Bob.
1: Nou, je bent voor mij voor het eerst mijn friend in de show. Ja. Ah, je loopt er heel vaak rond op de redactie en in de studio vooral.
2: Zeker, ja.
1: Want het schijnt zo dat je wat vaker achter de microfoon gaat kruipen op deze
2: zaak. Ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. We hebben bij Vanessa ik natuurlijk al een aantal weken. En soms praat ik met haar mee, soms dan kijk ik naar haar knopjes.
1: Ja.
0: God, dat klinkt ook weer zo fout. Sorry, sorry Bob.
2: Dat is beter dan een nippel.
0: Nou, Bob heeft laatst ook, ja, dan moeten we het even uitleggen, want anders klinkt het helemaal raar. Ja. Die heeft mijn airco van de auto heeft hij gefixt. En zei hij, ja, ik moet wel eventjes dat nippeltje moet even goed aandraaien, want anders gaat het nippeltje lekken.
1: Ja.
2: Ik kreeg gelijk weer hele rare gezichten. Hashtag MeToo, allemaal van die rare dingen.
0: Ja, pas op, Bob. Maar goed, vertel verder, ik bemoei me
1: mee. Dus ja. Bob, en je hoort het al, Bob is gezellig. En ik hou van gezellige gasten. Dus

0: Bob mocht een keertje meedoen in mijn alfabetshow, vond ik.
1: Wat een eer, hè?
0: Leek me heel leuk. En toen vroeg ik ook aan Bob, wat voor thema zullen we doen? En toen zei Bob, nou, ik hou van Latin music.
1: Zeker. Ja, ik hou ook van Latin music. Ik hou van heel veel muziek, maar ja, Latin...
0: Ook daarvan. Ja.
1: Ja, Latin is wel een van mijn favorieten, ja, zeker.
0: En dat is een tijd geleden dat ik in de alfabetshow als thema Latin had. Ik dacht, dat is hartstikke leuk. Het is hartstikke breed natuurlijk. Dus gezellig, Bob. Ik ben benieuwd naar ook waar jij van houdt in de Latin music.
1: Ik heb mijn huiswerk gedaan, dus ik ga er gewoon een gezellige avond van maken.
0: Mooi lijstje.
1: Bier staat koud, toch?
0: Wat zeg je?
1: Bier stond koud, toch?
0: Nee.
1: We zouden vandaag alcoholvrije avond.
0: Gewoon een Fanta.
1: Oh, jij zit aan je Fanta.
2: Ja. Lekker Fanta.
0: Ja, dus vanavond Latin Edition Alphabet Show. Dat betekent alleen maar Latin muziek op deze zender. Vanavond eventjes. Dat is heerlijk natuurlijk. Een heel lijstje van Bob heb ik gekregen. Die ga ik mixen met een lijstje van jij thuis. Van jou thuis. Jou. 675-1031. Wat is je favoriete Latin music? Stuur maar in, want dan gaan we het op alfabet zetten voor je.
2: Hartstikke leuk. Nou, ik ben ontzettend benieuwd naar de muziek. Maar ook gewoon naar... naar de nieuwe vriend van de Alphabet Show. Ik wens jullie ontzettend veel plezier. Ga er lekker van genieten.
0: Doen we.
2: En ik zeg bij deze gedag.
3: Johan de Bel Air.
2: Ja, want het is voor mij tijd om richting huis te gaan. Ik neem nog een pilletje in.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
3: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.

0: 7 uur. Lex Jansen met het nieuws. Op zaterdag 17 oktober is op het Brionplein de gratisbeurs Amita Prepara Expo. Overheids- en hulporganisaties geven uitleg over voorbereiding op rampen en crisis. Er zijn demonstraties voor gezinnen en kinderen en een autospeurtocht met prijzen. Inschrijven kan tot 13 oktober via de overheidswebsite. De beurs duurt van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. De politie heeft zaterdagavond in Cerro Fortuna een 29-jarige man uit Curaçao aangehouden. Tijdens een preventieve controle in het kader van actie Satis Est vonden agenten een geladen munitiehouder in zijn tas. De munitie is in beslag genomen. De man is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn woensdag overwegend lager gesloten. Beleggers reageerden op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente met een kwart procentpunt voor het eerst in meer dan 3 jaar. De beslissing was unaniem. De Fed verwacht later dit jaar nog een verhoging. De Franse autoriteiten hebben Oussama B. woensdag opgepakt. De 29-jarige man was jarenlang voortvluchtig en is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. Het gerechtshof Amsterdam legde hem vorige week 11 jaar en 3 maanden gevangenisstraf op. CDA-leider Henry Bontebal steunt Laurens Dassen van Volt bij zijn pleidooi voor regels voor kunstmatige intelligentie. Hij steunt ook een voorstel voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk met Duitsland en Frankrijk. Bontebal vraagt zich af of de algemene politieke beschouwingen daarvoor geschikt zijn. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Het is 7 uur geweest op woensdagavond. Buiten staat een zwoel briesje. Een kanon is af te vuren op de wegen van Willemstad. En op tv is geen drol te zien. Ga er dus maar lekker voor zitten. Tot 9 uur, een muzikale reis door het alfabet. Een waar genot voor het gehoor. Een opfrisbeurt voor het geheugen. En een streling van de zintuigen. Hier is uw gastheer, Meindert Manshande.
1: Ja, daar zitten ze dan hoor. De salsa prins en de koning van de bachata, Meindert en Bob.
2: Hey, gezellig. Goedenavond.
1: Goedenavond, Bob. Hey, ben jij meer van de bachata of de salsa?
2: Ik ben eigenlijk meer van de bachata. Ook
1: oh, ja?
2: Omdat ik bachata kan dansen.
1: Ja, salsa, je kan het.
2: Vind ik, ja, nee, ik heb dat gevoel. Niet echt. Maar...
1: Salsa is moeilijker dansen, denk ik. Of niet?
2: Ja, dat is qua telling en qua stappen is dat anders, inderdaad. En bachata is toch wat sensueler en wat... dichter bij de vrouw, zeg maar.
1: Ah, vandaar dat je beter de bachata bent. Hey, welkom Bob, je bent vandaag mijn friend. En voor het eerst in de Alphabet Show.
2: Zeker.
1: Maar geen onbekende stem, we zeiden het al net. Jij bent vaker al bij Vanessa geweest in het programma. En de bedoeling is dat je vaker ook jouw stem achter de hoofdmicrofoon te horen is op deze zender.
2: Dat is wel inderdaad de bedoeling. Daar zijn we hard voor aan het werk.
1: Leuk.
2: Ik heb er zin in. Ik heb ook zin in vanavond.
1: Nou, ik ook.
2: Om met jou de avondshow te doen.
1: Ja, en omdat het voor het eerst is, zal ik een beetje uitleggen hoe het gaat. Het is een alfabet, dus we gaan gewoon nummers draaien op alfabet. En dan mag het dus de titel of de artiest zijn. Hm. En je weet natuurlijk hoe het werkt.
2: Ja.
1: Maar jij zei ook van, of ik heb ook jou gevraagd wat het thema is. En jij dacht, Latin is wel lekker. Dus dan laten we dat gaan doen.
2: Ja, Latin, ik vind het heerlijk. Het is een vrij breed genre natuurlijk. Dus vanavond...
1: Maar je houdt ervan.
2: Wat we van onze luisteraars allemaal voor verzoekjes krijgen.
1: Nou, dat mag zeker. We hebben verzoekjes al van jou. Ik heb er een paar tussen gezet in ons lijstje met potlood. Maar hij wordt straks helemaal definitief dankzij de luisteraars.
2: Dat zou wel leuk zijn.
1: Ja. Hey, Latin heb je niet alleen in Zuid-Amerika of zelfs Caribisch-gebied. Maar er zijn ook heel veel artiesten die in Amerika wonen.
2: Ja, ja.
1: Ja, zoals de eerste die we gaan draaien.
2: Zeker.
1: Dat heb ik al meteen gevonden in de feitjes.
0: De A van...
1: Aventura, want ze komen uit New York.
2: Ja, zeker, ja.
1: Maar het is natuurlijk wel Latin, hè?
2: De roots zit in Puerto Rico uit mijn hoofd.
1: Ja.
2: Of de Dominicaanse, een van de twee. Santo Domingo.
1: Cuando volverás.

tot 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. De B van...

0: De oude mannetjes uit Havana met de letter B. Buena Vista Social Club. Ja, en het nummer gaat nog 7 minuten langer door, Bob. Dus ik dacht, ik ga toch even ingrijpen. Het is wel heerlijk.
1: Ja, het is fantastisch. Ik krijg dan ook echt dat gevoel alsof je daar in Havana loopt. Heb je dat niet?
0: Ja, ja, want ik heb er wel eens gelopen. Uh-huh. En inderdaad, en ja, weet je, als je daar loopt, is het, het is natuurlijk een heel bijzondere stad. Een hele oude stad, waarin toch ja, wat armoede heerst, ja, helaas. Klopt. Maar er lopen ook allemaal mensen die naar je toe komen van you want tickets tonight, Buena Vista Social Club tonight. En dat was 10 jaar geleden. Toen zei ik, sorry, maar al die mannetjes zijn dood, toch? Nee, maar ja, het is Buena Vista.
1: Nee, maar er is weer volgens mij is het een soort groep die elke keer ververst wordt.
0: Ja, ja, klopt, hè? Dus er komen steeds jongere mensen bij.
1: Ja, ja, ja.
0: Want ze waren echt, ze werden in één keer klap wereldberoemd in de jaren 90, hè? Door Ry Cooder.
1: Ry Cooder, die heeft ze bij elkaar gebracht, inderdaad. Die heeft een documentaire gemaakt van de Buena Vista Social Club.
0: Ja.
1: Al die oude mannetjes bij elkaar gestopt. En die hebben zelfs in Nederland hebben ze ook nog opgetreden.
0: Oh ja, dat kan wel, ja.
1: Ja, ja, ja. Staat gewoon in die documentaire. Is echt leuk om te zien.
0: De documentaire, ja.
1: Ja.
0: Een tip van Bob. Ja. En toen kocht ook iedereen die cd in die tijd.
1: Zeker.
0: En nou, dit was dus een verzoekje van jou. El Cuarto de Tula. Dat is, gaat over Tula's slaapkamer. Dat is niet onze Tula, maar een zijn vrouw.
1: Ja.
0: En dat heeft ook altijd een beetje een tekst waarvan je dingen tweeledig kan opvatten. Die slaapkamer die stond in brand. Of de zoiets. Kijk, daar ging het over.
1: Ja,
0: en die vrouw die stond zelf in brand, geloof ik. Zoiets was het. Dubbelzinnig.
1: Het is inderdaad een dubbelzinnig liedje.
0: Ja.
1: Het zijn ook allemaal ouderwetse liedjes, hè? Het zijn allemaal de Buena Vista Social Club zijn bestaande nummertjes. Zoals wij altijd sinds een kort Jackje ziek hadden.
0: Ja,
1: dat klinkt heel stom, maar dat hadden ze daar ook. En die hebben ze dus in een heel leuk en gezellig jasje gestopt.
0: In een leuk salsa-versie gedaan. Ja. Hey, gezellig dat je er bent, Bob. We gaan Latin muziek draaien. Nou, iedereen houdt er toch van, zeker op Curaçao.
1: Ja,
0: dat zou je zeggen,
1: wel,
0: toch?
1: Ja. Ja.
0: Dat doen we met jou. En laten we eens de items even gaan doornemen. Ik zal het ook jou vertellen, want je bent hier voor het eerst.
1: Ja.
0: In de tweede uur kom ik altijd met een mop. Ja, heel flauw, maar zo ben ik er eenmaal.
1: Mm-hmm.
0: Om 8:30 pas, als de kinderen al slapen. Want het is mijn smelige moppetrommel. En soms zijn ze een beetje op het
1: randje. Ongecensureerde versies zijn dat. Ja.
0: Volgens mij hou je er wel van. Na 8:00 even een serieus moment. Hemelse helden. Kijk wie ons ontvallen is afgelopen week in de muziek.
1: Ja, ik ken er nog wel een paar, hè? Helaas.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Gaan we even over hebben. We hebben een gedicht. Oh, ik verwacht eigenlijk een gedicht van mijn gast. Rond 7:45.
1: God allemachtig.
0: Ben je goed in gedichten?
1: Zal ik er maar wat... ik gooi er wel wat in, joh.
0: Ga je iets verzinnen? Oh, leuk.
1: Ik zin wel wat leuks.
0: Om 7:45 Bob's brave berichtje.
1: Braaf. Oh, dus moet het braaf zijn. Okay.
0: Nou, of...
1: Zullen we er een
0: bronstig?
1: Latijns-Amerikaans of iets?
0: Ja, het thema moet wel Latin zijn.
1: Ja, hè? Nou, vind ik. Ik heb een uurtje, zei je?
0: Nou, nee, half uurtje nog.
1: 7:45
0: doen we dat. En we hebben natuurlijk de...
2: De Alpha Battle.
0: Ja, dit is spannend. We gaan een soort gevecht aan, Bob.
1: Ja.
0: Want bij de letter X, dat is een moeilijke letter, doen we gewoon een poll. Een poll voor de luisteraars.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan wij ons favoriete Latin nummer dus doen.
1: Ja, leuk.
0: Ja, leuk
1: ik
0: toch?
1: Hoop dat ik win, want dat nummer van mij is gewoon de beste.
0: Dat is de beste. Oké, dit is Kamp Bob. Ja, toch?
1: Ja.
0: Kan je vertellen wie dit is?
1: Zeker. Maar even 2 seconden, alsjeblieft. Even genieten. Dit is Carlos Santana, maar ik denk dat iedereen wel...
0: Dat hoor je, hè?
1: Dat hoor je wel aan de gitaar. Dus.
0: Ben je Santana-fan?
1: Wel stiekem een klein beetje. Maar dit nummer is gewoon... Oh, dit geeft mij altijd rust. Als ik een beetje gestrest ben, dan zet ik dit aan. En dan ga ik lekker op mijn ademhaling zitten en dan gewoon luisteren.
0: Heerlijk.
1: Ja, het is fantastisch.
0: Het nummer heet Bella, het is van Santana, dat hoor je zeker. En dat is dus Kamp Bob vanavond. Daar kan je op stemmen thuis. Maar dit is Kamp Meinders.

0: je kent het, hè, Carolina.
1: Zo leuk.
0: Ook Eddie Herrera.
1: Superleuk.
0: Ja, dit zijn twee hele verschillende nummers, zullen we zeggen. Dat
1: ja,
0: wel.
1: Het is relaxed of feest.
0: Relaxed of feest, ja, daar kan je het kiezen.
1: Dat is bij mij andersom, meestal ben ik van de feest. Maar,
0: ja, het viel op dat jij even in de relaxte modus
1: ja,
0: bent.
1: Ja, ik ben een beetje gestrest. Nou ja, gestrest wil ik niet zeggen, maar ik heb veel in mijn hoofd. Dus ik zit een beetje in een... Probeer mezelf een beetje in een rustiger vaarwater te stoppen.
0: Nou, laten we dat doen. En laten we ook een beetje over die stress praten dan. En misschien kan je het eruit gooien.
1: Ah ja, stress.
0: Nee, valt het mee?
1: Nee, ja, wat is nou stress? Je woont op een prachtig eiland.
0: Ja, dat is toch ook zo? Ja, je moet heerlijk genieten hier, joh. Ja.
2: De zee van...
0: Hé, we gaan naar Celia Cruz. Daar kom jij mee.
1: Ja, Guantanamera.
0: Nee, maar dat is toch dat bekende liedje?
1: Zeker. Nou ja, die is door velen is dat gezongen. Maar ja, weet je, deze kan je niet missen. Cecilia Cruz, de koningin van de salsa.
0: Zij hoort erbij, hè?
1: Ja, gezellig. Oh.

0: De Alphabet Show.
1: De D van...
2: Desafinado.

0: Doem, doem, doem, doem.
1: Lekker,
0: klinkt lekker. Oh. Echt een bossa nova is dit.
1: Een goede bossa nova, ja.
0: Ja, uit Brazilië. Dat moet uit Brazilië komen, toch, Bob?
1: Nou...
0: Het is van João, zo spreken we uit, Gilberto.
1: João Gilberto en Stan Getz.
0: Dat was volgens mij de king of bossa nova, João Gilberto.
1: Ja, klopt. Maar volgens mij zijn zij... Ze zijn inderdaad van origine uit Brazilië.
0: Ja, vast wel, hè? Stan Getz hoor je op sax en Charlie Bird op gitaar. Mm-hmm. Ja, Latin is heel breed, hè? We hebben het over salsa en merengue gehad, maar dit was lekker
1: een... Dit is eigenlijk een mix van jazz en samba.
0: Ja.
1: De Braziliaanse...
0: jazz, samba of bossa nova.
1: Ja.
0: Toch? Ja. En ja, dit kwam ook inderdaad in de VS, brak hij door. Met,
1: hij brak inderdaad door met dit nummer.
0: Desafinado, ook al een oud nummer, net als daarvoor. Guantanamera van Celia Cruz, ook uit de jaren 60.
1: Omdat 1962.
0: Zo zeg, ja. En het klonk nog kraakhelder.
1: Ja,
0: die stem was ook fantastisch.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Hey, dus vanavond de Alphabet Show, de Latin Edition met Bob. En waarom had je eigenlijk voor Latin gekozen, Bob? Want je bent volgens mij niet van... Zuid-Amerika origineel.
1: Nee.
0: Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat denk, maar...
1: Nou ja, sommige mensen zeggen wel van je lijkt op een Colombiaan, maar...
0: Oh ja, nou iets zegt. Ja,
1: oh, dank je.
0: Maar je komt volgens mij uit Nederland, toch?
1: Ja, ik ben een geboren getogen Hollander. Alleen mijn familie komt wel van deze kant.
0: Oh ja?
1: Ja, dus ik heb wel heel veel affiniteit altijd met de Latin muziek gehad. Daarnaast was mijn opa was purser en in de jaren 60... 70.
0: Ja.
1: En die nam toen al die nummers al mee op bandjes.
0: Oh ja, bandjes. Kom je mee thuis?
1: Bijvoorbeeld, vroeger werd je nog gestationeerd in Rio de Janeiro. Hij werd gestationeerd in Rio de Janeiro.
0: Oh.
1: Met de hele gezin.
0: Daar woonde hij dus lange tijd als purser.
1: Ja.
0: Hij ging niet de hele tijd op en neer van Amsterdam.
1: Nee, dat was vroeger nog niet. Dan werd je, werd je gewoon gestationeerd op een plek.
0: Ja.
1: Die man die nam dan allemaal bandjes en muziek mee uit die landen. Ja, vroeger kreeg je natuurlijk dat niet allemaal zo via het internet binnen.
0: Nee.
1: Dus ja, ben ik eigenlijk wel opgegroeid met heel veel van dit soort muziek. Zoals de bossa nova, de salsa, de merengue.
0: Ja, zo heb je het leren kennen.
1: Ja.
0: En dan heb je ook nog verteld, je bent niet... Hoe lang ben je op Curaçao nu?
1: Ik ben...
0: 5, 6 jaar was het?
1: Ja, tussen de 5 en 6 jaar, ja.
0: Want in Nederland had je een Mexicaans restaurant?
1: Ja, Latin Mexican restaurant. Ja,
0: Waar was dat?
1: In Alphen aan den Rijn.
0: Oh.
1: Alphen aan den Rijn had ik het was een restaurant, het was een bezorging, het was een danscafé en het was een café. Dus ik deed op donderdagavond deden we altijd de salsaavond.
0: Leuk.
1: En die doen ze nog steeds. Dat is wel heel leuk. Ik was afgelopen maart was ik in Nederland. Toen ben ik even gedag gaan zeggen bij de mensen die dat nog steeds organiseren.
0: Die het over hebben genomen van je daar.
1: Het is wel naar een andere plek gegaan, maar het is zo gegroeid. Dus elke donderdag zit het gewoon rammetje vol.
0: Wat leuk, maar zo ben je ook natuurlijk aan de muziek nog beter in de Latin muziek geraakt.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En een Mexicaans restaurant, kook jij ook?
1: Ja, ik ben mijn chef.
0: Oh,
1: ja.
0: Dus je kan het gewoon, al die burritos en die dingetjes?
1: Ja, ik ben best wel eigenwijs. Dus ik vind dat ik alles heel goed kan.
0: Oh, wat goed. Ja.
1: Nee, ja, het is aardig gelukt in Nederland, moet ik eerlijk zeggen. En nu hier op Curaçao...
0: Heb je nieuwe plannen, hè, voor een restaurant?
1: Doen we ook ons best. Ja, we gaan niet meer op het Mexicaans. Althans, er zal ook wel een kleine knipoog naar die keuken zijn. Maar nu gaan we hier een Grand Café beginnen.
0: Waar ga je het doen?
1: Grand Café Alle Hens aan Dek. Dat komt achter La Curaçao. Op de Jan Noordenweg.
0: Oh ja, dat is een beetje aan deze kant van het eiland.
1: Het is een beetje een hidden gem.
0: Ja?
1: Je moet er echt naartoe rijden, maar als je daar zit, dan zit je gewoon zo fantastisch. Het lijkt net alsof je in Amsterdam zit.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Want?
1: We hebben de kerkklokken. Het is net of je de Westertoren hoort klinken.
0: Oh, lekker joh.
1: En,
0: hey, man, kan ik me niet van 010, heb je dat ooit eens gezegd?
1: Sorry?
0: Niks hoor. Hier zit de 020er daar tegenover.
1: Ik zeg nee.
0: Ik voel dat je een Rotterdamse accent hebt.
1: Ja, dit is wel een beetje Rotterdamse.
0: Oh ja. Hey, maar goed, een nieuw restaurant dus.
1: Ja,
0: aan deze kant is een beetje van het eiland Jan Noordenweg.
1: Ja.
0: En hoe heet het ook weer, zei je?
1: Alle Hens aan Dek.
0: Alle Hens aan Dek, vanaf volgende maand geopend. En
1: zeker.
0: Bob gaat daar de scepter zwaaien.
1: Mm-hmm.
0: En intussen ook nog wel eens op Paris Hem te horen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, met mooie muziek, zoals deze.
1: Gezellig. Elvis Crespo.
2: De E van...
0: Ja, Elvis Crespo moet bij de E.
1: Ja,
0: weet je niet?
1: Sorry.
0: Ja. Heb je nog een leuk Latin nummer? Stuur maar in. 675-1031. Wat is je favoriete Latin nummer? Stuur het maar.

0: verzoekje vandaan met de letter F. Dat was From Nothing to a Broken Heart. Van de groep heet Louisiana Radio. Ja, Daan had het er al over. Het is eigenlijk New Orleans origine. Maar toch vond hij het wel pas op een Latinavond, Bob.
1: Ja, nou ja, het is een... Het kan net.
0: Kan net, hè?
1: Ja, maar het is Cajun. Een Cajun is... Dat mag, ja, dat,
0: ja, klein zijstapje misschien. Ja, spreekt ook bijna Spaans.
1: Ja, ja, ja. Cajun is toch Spaans, of niet?
0: Zeker, ja. En dit is trouwens een Nederlandse band uit Utrecht.
1: Oh.
0: Actief tot 1999. Leuk verzoekje. Ja. Nou ja, dat is ook ons programma. Het is een verzoekprogramma. En ja, Latin kan je heel breed zien, denk ik wel, eigenlijk. Vind je niet?
1: Ja, vind ik ook. Ja. Nee, maar daarom hebben we nog gewoon een klein stijstapje gedaan.
0: Ja.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Daarvoor Elvis Crespo, die hoort er natuurlijk bij. En jij dacht, laten we niet een keer, hoe heet het ook weer, suave doen. Maar gewoon even iets anders.
1: Suave Menten, die is zo grijs gedraaid. Die hoort
0: beetje wel, hè?
1: Dus ja, het is zonde om dan weer iets van Elvis, of van Elvis Crespo. Elvis Crespo is fantastisch.
0: Altijd goed, ja.
1: Princesita is natuurlijk zijn tweede goede nummer, hoor. Dus,
0: Princesita, ja.
1: Princesita, ja.
0: Ja, mooi. Vanavond dus Latin. Je mag toch een verzoekje indienen. Dat kan op de vernieuwde app trouwens. Hè. Er is een Paradise FM app tegenwoordig. Die kan je downloaden in de Apple Store. Of
1: kan je ons ook zien, hè?
0: Oh ja, echt waar?
1: Ja.
0: Oh, dan kan je zien hoe Bob eruit ziet.
1: Ja.
0: Oh, zijn jullie benieuwd bij wat voor gezicht deze stem hoort?
1: Ik denk dat die app gelijk kapot gaat.
0: Nee, joh. Weet je, kijk, de radiopresentatoren hebben vaak een radiohoofd.
1: Ja.
0: Vind je niet?
1: Dat klopt.
0: Ja, en dat is vaak geen compliment dan, hè? Maar ik vind dat bij jou meevallen, Bob. Oh, jij kan ook zo op de tv. Denk je niet?
1: Nou ja, goed. Laten we eerst de radio maar eens.
0: Laten we beginnen met de radio. En?
2: De Alpha Battle.
0: Want hoe gaat het met de alfabet in de tussentijd? Straks bij de letter X. Mag jij thuis kiezen welke Latin-nummer wil je helemaal horen?
1: Ja.
0: Ja, hoe is het daarmee, Bob? Wie staat er voor?
1: Jij staat in het voordeel.
0: Sta ik voor?
1: Moment, ja.
0: Oh, dan gaan we even jouw fragment nog een keer beluisteren. Ja, hier is Kamp Bob.

0: Nou, een nummer dat je niet dagelijks op Paradise FM hoort.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Dit is Santana. Met het weergaloze, onovertroffen gitaargeluid van Carlos.
1: Zeker, ja. En Carlos gaat natuurlijk volledig uit zijn plaat op Woodstock bijvoorbeeld. Maar dit is weer even de andere kant van Carlos.
0: De rustige kant.
1: Ja, ik heb hem live gezien. Nou, het is echt fantastisch. Ja. Ik hoop dat hij nog een keertje hier op het eiland komt. Ga ik er echt naartoe.
0: Ja, hij is zich geweest, hè. Ja. Ja, als hij nog een keer komt. North Sea Jazz volgend jaar, laat hem komen.
1: Leuk, leuk, leuk.
0: Ja, nou en dan gaat Bob vooraan staan. Want dit, hier ga jij voor vechten voor de Alphabattle. Maar dit is Carmeinders.

0: boei van de Dominicaanse Republiek, Eddie Herrera. Ook lekker merengue, net als Elvis Crespo. Ja. Ik hou wel een beetje van merengue. Ik ben ook lekker op dansen.
1: Is lekker feestelijk, toch?
0: Lekker feestelijk, ja. Stem op mij als je deze helemaal wil horen straks, hè?
1: Kan je een beetje dansen, of?
0: Nou, ik doe alsof, Bob. Net als met zingen.
1: Het weekend ging het goed, toch?
0: Whatever happened at...
1: Stees.
0: Tap maar in.
1: Zoiets, hè?
0: Ja.
1: Was wel gezellig.
0: Heel leuk. Ja. We gaan verder met de letter G. Daar kwam jij iets wat ik niet ken, Bob. Gotan Project. Wat is dat dan weer?
1: Gotan Project, ja.
0: Project.
1: Eigenlijk, het is Argentijns. Tango. Fijn. Dus we gaan naar de tango.
0: Nee, die hadden we nog niet gehad. Nee. Muziekstijl tango. Leuk. Maar dit is een moderne tango, toch?
1: Ja, dit is eigenlijk een electro-tango noemen ze dit. Maar ja, ook weer een beetje zwoel. Een zwoel nummertje is het.
0: Ah, je bent in een zwoele modus.
1: Ja, dit is een maximaatje, zeg maar.
0: Oh, fijn. De G van... De Gotan Project met Santa Maria del Buen Aire.

tot een tententoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De H van... Hetje.

0: Ja, vrolijke muziek met de letter H was dat. Het Chapami van de groep heet Grupo Frontera. Bob, jij vertelde me dat ze uit Texas komen en dat ze toch een... Ja, toch is het Latin, hè, als thema.
1: Ja, het is een beetje mariachi, hè.
0: Ja.
1: In Mexicaans. En, nou ja, toevallig wonen ze dan in Texas, maar ze hebben natuurlijk gigantisch veel invloeden vanuit Mexico hebben ze meegenomen in hun muziek.
0: Ja, er zijn heel veel artiesten die natuurlijk uit Puerto Rico komen of Cuba, die in Amerika wonen, maar gewoon Latin muziek draaien, maken. En dat draaien we dus vandaag. Daarvoor ook de heerlijke tango. Ik hou ook wel van tango. Ja. Dan een moderne tango. Gotham Project.
1: Gotham Project.
0: Ja, nou, ik leer nieuwe nummers kennen dankzij jou, Bob.
1: Leuk, dankjewel.
0: Ja, je bent goed in nieuwe nummers presenteren aan mij. Ben je ook goed in gedichten?
1: Zeker niet, maar ik ga wel mijn best voor je doen.
0: Hier is Bert's brave bedenkseltje.
2: Candlelight.
0: Ja.
2: Liefje, ik hou heel veel van jou. Hoe je me hebt geraakt, dat weet ik niet. Maar je maakt deel uit van mij. Als ik jou zie slapen, kan ik niet geloven dat je bij me bent. En in mijn ziel voel ik jou. Ook al hou je een beetje van mij. Ik wil je niet bang maken. En ik wil je niet lastigvallen. Maar misschien is het tijd dat je het weet. Mijn hart is van jou.
0: Hoop op. Geweldig.
3: De I van
0: Iselien Kalister. Want dat was het.

0: houdt van bachata, hè, Bob?
1: Ja, zeker.
0: Dus
1: ja.
0: Hier doe je het wel op.
1: Hier kunnen we heel veel leuke trucjes op doen, ja.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja. Vijf keer was hij hier bij het Noordzee Jazz Festival. Hij is echt vriend van Curaçao, Juan Luis. Maar je zei net, ik ben hier 6 jaar geweest. Heb je hem ooit gezien op optreden?
1: Nou, ik ben gewoon heel dom geweest. Want ik ben als kind, kwamen wij hier al.
0: Oh ja.
1: Vanaf 93.
0: Oh.
1: En ik had altijd een cassettebandje van Juan Luis Guerra, van Arrito, van het nummer van het album waar Frio Frio op staat.
0: Oh ja.
1: En als wij dan hier op vakantie waren, we gingen terug naar Nederland, had ik heimwee, wilde ik terug hierheen. En zat ik op mijn kamertje met traantjes in mijn ogen en dan draaide ik altijd Frio Frio.
0: Oh, vandaar. Dus, het is een emotionele lading
1: heel
0: voor je.
1: Heel emotioneel
0: het
1: dingetje.
0: Het verbond jou gewoon met Curaçao. Ook,
1: ja,
0: dat is niet
1: van
0: hier.
1: Juan Luis Guerra was echt voor ons, of voor mij, dat verbond mij met dit prachtige eiland.
0: Nou, hij is ook echt zeer geliefd op dit eiland. En hij is er dus inderdaad vaak geweest. Maar volgens mij ken ik niemand die niet van Juan Luis Guerra houdt.
1: Volgens mij is hij een fan van hem.
0: Ja, we konden alles van hem draaien, maar dit was dus Frio Frio. Daarvoor onze nationale trots Isaline Kallister. Ze was Tumba Queen in 2000.
1: Ja.
0: Op blote voeten, geloof ik.
1: Ja.
0: Was hij altijd, toch?
1: Ja.
0: Is nog steeds. Mm-hmm. Treedt nog steeds op. Met haar bekendste Wowie Carino. Ik vind het een heel fijn nummer altijd.
1: Prachtig. Dat gedicht was ook mooi, hè?
0: Ja, dat was mooi, zeg. Ja, hartstikke goed. Ook gewoon uit de losse pols.
1: Bam, bam. In één keer.
0: Nou, ja, ik werd er warm van. Bedoel je dat?
1: Word jij er warm van?
0: Goed.
1: Nou, we gaan
0: verder. Het is 8 uur geworden. Het is tijd dat we de tweede uur ingaan van de Alphabet Show. We hebben nog de K tot en met Z te doen.
1: Ja.
0: Dat mag de artiest of de titel zijn. En we zoeken dus vanavond Latin-nummers. Mocht je later hebben ingeschakeld. Het is een Latin-avond op Paradise FM. Ja, Latin is Zuid-Amerika, Midden-Amerika. Maar ook gewoon in de USA wonen heel veel Latin-artiesten.
1: Zeker.
0: De volgende Nee, nu hebben we dus...
1: We gaan nu een beetje een zijstraatje in. Een beetje 915 Radio, toch?
0: Even wakker worden.
1: Even wakker worden. We gaan even een beetje feesten. Deze jongen is producer, maakt zijn eigen muziek.